0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: is ook wel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets, altijd. Dat kan je van uitgaan.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
3: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
1: Daar gaat ze.
0: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.

0: Voor de enige roemlijst is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Jaren 80, samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de Eeuwige Roemlijst.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De Eeuwige Roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat Flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: 22 maart viel de Sicherheitsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi-tempel, dat is een tempel waar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Weet jij het een en ander over atletiek?
1: Olympische Spelen wel?
2: Hoogspringen, verspringen.
3: Nou ja, hardlopen.
4: Hordenlopen.
5: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
6: Heel veel mensen denken als je boksen zegt dat het alleen maar knokken is. Ja. Maar boksen is ook een hele mooie sport voor jongeren om zichzelf vertrouwen te voelen, maar ook de discipline te hebben met andere dingen.
5: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Hoor jij ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

Ik ben Rogier van der Zande en voor de eeuwige roemlijst wil ik voordragen Alphaville met Forever Young. In de eerste plaats omdat het het liedje was van Jade Kops en we kunnen Jade niet genoeg blijven herdenken en blijven herinneren. En in de tweede plaats ook omdat ik het eigenlijk wel een heel vrolijk en positief nummer vind. Dus stem op Alphaville Forever Young.

0: walking. Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogstgeplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd erop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Voorzuid Holland altijd dichterbij.
16: Tot 9 uur, klassiek op West.
15: Dit is

Welkom voor 2 uur klassiek op deze 10e mei. Ik denk dat sommigen van u het al gehoord hebben. Het lijkt op de 4-jaargetijden van Antonio Vivaldi. Maar het is een arrangement, eigenlijk een eerbetoon aan het origineel van de Engelse componist Max Richter. Hij is bekend om zijn muzikale experimenten, zoals het 8 uur durende Sleep, waarbij het publiek liggend mag ontspannen en luisteren. We gaan nog een klein stukje door en het wordt allengs herkenbaarder. De lente in wat Richter zelf noemt de hercompositie van Vivaldi's jaargetijden.

Nogmaals, Max Richter, met een vervolg op zijn idee van de lente uit Vivaldi's Jaargetijden. Dit was het Concerthaus Berlin onder leiding van André de Ridder. En het hele stuk klonk gisteren in de Haagse Grote Kerk. Misschien was u daarbij en anders komt die kans zeker nog een keer. In ieder geval, het hele stuk is te vinden op de streamingsdiensten, onder andere via deze omroep bij Klassiek op West. Als je vandaag Jaargetijden zegt, beginnen de meeste mensen spontaan iets uit die van Vivaldi te fluiten. Maar er zijn er veel meer. En ik vind het een sport om ze nu en dan terug te vinden en aan u te laten horen. Zo maakte de Engelse componist Reeve Vaughan Williams in 1949 zijn Folk Songs of the Four Seasons. Een kantate met een proloog en vier delen om met volksliedjes de seizoenen te vieren. Twee delen uit de lente. De Plowboy en Meesong. Over de jongen achter de ploeg. En een melodietje dat zingt To the Green Meadow and Acre of Land. En dan gaat het over het groene land.

Tweemaal uit de kantate Folksongs of the Four Seasons van Reeve Vaughan Williams door het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Martin Yates. Dit was instrumentaal, maar de lente wordt ook graag bezongen. Ik droomde lang van je, maar nu lig je weer in het volle licht en luister naar me. Al dus een tekst van Herman Hesse op muziek, gezet door Richard Strauss in het eerste deel van zijn vier letzte lieder. Luister naar zijn Frühling.

Frühling, de lente. Eerste deel uit de vier laatste lieder van Richard Strauss. En als je dan een maand mag kiezen uit alle lentes in de klassieke muziek, gaat het toch meestal over de maand mei. Er zijn er honderden, maar vaak zie je dan dezelfde tekst. Hij is van de Duitse dichter Heinrich Heine. Im wunderschönen Monat Mai. De maand waarin alles in bloei staat. Het werd veel gezongen als volksliedje. We kennen natuurlijk de versie van Schubert, maar ik heb hier een koorversie van Fanny Mendelssohn. En daarna nog een eigen instrumentatie en uitvoering van Reinbert de Leeuw. Alles in die prachtige maand mei.

Im Wunderschönen Monat Mai door Barbara Zugowa met het Schönberg Ensemble in een versie van Reinbert de Leeuw. En daarvoor nog het Kamerkoor van de Universiteit Dortmund met de Maand Mei van Fanny Mendelssohn. En we blijven nog even bij haar, want ze maakt ook nog een ander stuk over deze maand. Wanneer de zilveren maan door de bladeren schittert en de schemer over het gras strijkt en de nachtegaal zingt. En zo klinkt het dan in haar Meinacht. Het zesde deel uit haar zes liederen opus 9.

Christina Heukman en Roland Pontinen met Mainacht van Fanny Mendelssohn. Maar er is ook een traan, want de zingende nachtegaal gaat weer terug naar zijn nestje waar ze samen zijn. En daar kan ze nog meer van dromen. Laten we een beetje vrolijk op reis. Een tripje naar Spanje. De muziek uit dat land klonk overal op straat en in salons en kroegen. Maar het kwam lange tijd nauwelijks over de landsgrenzen. Tot rond 1860 componist Felipe Pedrel in de archieven dook en een schat aan Spaanse muziek ontdekte. Hij werd de leermeester van de grote drie, zoals ze in Spanje bekend staan. En dat zijn Granados, Albéniz en de Falla. Maar eerst even Pedrel zelf, met twee liederen. Paño Morono, dat is een lekker Moors broodje. En Cancho de Bret Dalmachar, een Catalaans liedje.

José Ricardo Forner en David Mateu. Tweemaal uit de nalatenschap van componist Philippe Pedreil. Zijn nalatenschap bestaat uit een enorme bibliotheek met heel veel Spaanse muziekgeschiedenis. Maar misschien belangrijker is dat hij zijn leerlingen Granados de Falla en Albéniz naar Parijs stuurde om daar de Spaanse erfenis te verspreiden. En dat resulteerde in een enorme Spaanse mode rond de eeuwwisseling van 1900. Daar in Parijs, maar van daaruit ook weer verder. Daarmee kwam meteen muziek uit de voormalige Spaanse kolonie op de kaart. En zo is hier de Argentijnse componist Alberto Ginastera. Hij was de leraar van bijvoorbeeld Astor Piazzolla. Vandaag aandacht voor Ginastera uit zijn Estancia. Over plaatsen en mensen. En dan gaat deel 3 over Los Peones de Hacienda. En dat zijn de landarbeiders.

van een van de belangrijkste componisten van Latijns-Amerika. Alberto Ginas de Ra, uit zijn Estancia, ging dit over de landarbeiders. Met Magdalena Barrera en het Orquesta Ciudad de Granada. En we sluiten ons reisje naar Spanje gewoon af in Den Haag. Daar woont een van de belangrijkste flamenco-gitaristen van ons land. Zijn naam, Johan Vrouwenvelder. Hij werd later ook bekend om zijn avontuur met de reggers. Dat was omdat veel mensen de flamenco verwisselden met de flamingo. Maar Johan is toch nog steeds de top flamenco-gitarist in deze stad. En hier is hij met Budrias Redoble.

Een boulerias, Johan Frauenfelder met redoble. En dan moeten we nog terug naar de podia. Daar klinkt naast herkenbaar klassiek, moet ik zeggen, vaak uit een verleden ook een flinke hoeveelheid nieuw klassiek. Vandaag om 19:30 in Amaris Conservatoriumzaal het wereldberoemde Ligeti String Quartet met werk van de Britse componist Anna Meredith, die zowel akoestische als elektronische instrumenten gebruikt. Ik heb hier een stukje uit de compositie NUC. Een omvangrijk werk dat ontstond door een conversatie tussen muzici en componist. Solstice in. Dat gaat over de zomerzonnewende.

Het Ligeti Quartet met Soltice in van Anna Meredith. Ook vanavond om 19:30 in de conservatoriumzaal van Amare. De echte Ligeti.

Het Ligeti Quartet met Sol Tici in van Anna Meredith. Ook vanavond om 19:30 in de conservatoriumzaal van Amare.

Radiokoor met Anthracite Fields van de Amerikaanse Julia Wolf. Over de kolenmijnen en alles daaromheen. Van kinderarbeid, bedrijfsongevallen, armoede, maar ook plotseling ontluikende bloemen in die zwarte wereld. En daar gaan we even voor zitten. Deel 4. Flowers.

Ook met de bloemen loopt het niet heel fijn af in Anthracite Fields van Julia Woolf. Een muzikaal epos over de mijnbouw. U hoorde het koor van Trinity Wall Street met ensemble Bang on a Can All Stars. Maar vanmiddag om 16:00 het hele verhaal in Amaris Concertzaal. En zo zie ik is het bijna 20:00 en dus tijd voor het nieuws. Daarheen met een concert waar we vrijdag heen kunnen in de Oude Kerk in Delft. Daar speelt organist Bas de Vrome om 20:00 muziek van Max Reger en Louis Vierne. Nou, van die laatste heb ik hier zijn eerste symfonie in D-klein. Daarmee naar het nieuws. Na het nieuws natuurlijk nog een heel uur klassiek, dus graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
12: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de 2 activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De 2 werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de 2 laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
7: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: True Lease met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
22: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
23: Hey,
22: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
24: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
25: Tot 9 uur, klassiek op West.

Koor Punctum Quadratum onder leiding van Christoph Niergowski. Met Mozarts Ave Verum Corpus. Dit Wees gegroet was de laatste kerkelijke compositie die Mozart maakte. Vandaag daarmee welkom voor een tweede uur klassiek op deze Moederdag. En er komen nogal wat kerkelijke feesten aan. Over 2 weken Pinksteren en aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. I Himmelen is het 4e uit de 4 psalmen van Edvard Grieg. Ook voor hem zijn laatste kerkelijke werk. Over hoe mooi het is om daarboven in de hemel te mogen binnenkomen.

Over de hemel, i himmelen, uit de vier psalmen van Edvard Grieg. U hoorde Magnus Bostrup Landstad, Njal Sparbo en Karel Hoogset. Hemelvaart. We weten inmiddels dat Bach niet alleen de Matthäus schreef. Nee, er zijn naast alle cantates zo'n 10 oratoria bekend. En zo is er ook één voor hemelvaart. Na 3 cantates voor deze gelegenheid maakte hij in 1735 een heus oratorium. Daar is soms wat een misverstand over, maar hoewel niet zo erg lang is er een testo getuige of verteller bij betrokken. En dan is BWV 11 toch echt een oratorium. Lobet Gott in seinem Reichen.

uit het Himmelvaartsoratorium van Johann Sebastian Bach. Dit waren het Kammerkoor en Barokorkester Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius. En nu we toch de naam Bach weer genoemd hebben, zag ik een concert in Amare aanstaande zaterdag. Daar een presentatie door de Nederlandse Bachvereniging met de titel Bachs Inspiratie. 3 componisten, 1 inspiratiebron. In 1726 doet Bach het, na jaren van enorme werkdrift, wat rustiger aan. Hij componeert minder, maar wat hij schrijft komt uit 1 inspiratiebron. Een dichtbundel, in het begin van de 18e eeuw uitgegeven door hertog Ernst Ludwig von Sachsen-Meiningen. Jawel. En heel toevallig zijn er op dat moment ook 2 collega's die met deze teksten aan de gang gaan. Allereerst Gregor Meyerhoven en Johann Ludwig Bach. Dat is een verre achterneef. Laten we van de laatste een stukje beluisteren. Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen.

Capella Solerta onder leiding van Johanna Soler. U zult mijn ziel niet laten verkommeren in de hel. Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen. Van Johann Ludwig Bach. Zaterdag muziek van het drietal Johann Sebastian, Johann Ludwig en Gregor Meyerhoven in het programma Drie componisten, één inspiratiebron. Bijzonder programma door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van dezelfde dirigent als zojuist, en dat is Johanna Soler. Vandaag naast grote klassiekers van toen een grote popmuzikus op het klassieke podium. Pianist Bernd van den Bos speelt muziek van Freddie Mercury, de frontman van Queen, op de piano van de Rijswijkse Schouwburg. Ik heb hier van hem twee stukjes, Love of My Life.

Love of My Life, Bernd van den Bos met muziek van Freddie Mercury. Ook vandaag in de Rijswijkse Schouwburg. Van Freddie Mercury is nog niet zoveel vertaald naar het klassieke idioom. Maar van de Beatles des te meer. En zo maakte de Italiaanse componist Luciano Berio een enorme collectie compositie op Beatle-thema's. Nou, daarbij een aantal maal Michel. En dit is nummer 2.

Michel nummer 2, oorspronkelijk van de Beatles. Nu in een versie van Luciano Berio. Dit was ensemble Cri de Paris. En er zijn er nog veel meer. De Slovaakse muzikale duizendpoot Peter Breiner arrangeert ongeveer alles wat hij tegenkomt. En dan mogen de Beatles natuurlijk niet ontbreken. Zo maakte hij een Beatles Concerto Grosso. Naar eigen zeggen geïnspireerd op Bach's Klavesymbolconcert BWV 1052. En dan ook nog in de stijl van Händel. Nou, ik ben nieuwsgierig. Het eerste deel, I Want to Hold Your Hand.

uit het Beatles Concerto Grosso van Peter Breiner. Gespeeld door het Peter Breiner Orchestra. En dan gaan de liefhebbers van muziek voor fluit woensdag tijdens de lunch naar de gotische zaal van de Raad van State. Daar heeft organist-pianist Jos van der Kooi fluitiste Marianne Jaspers-Fayer uitgenodigd. Het programma is nog een verrassing en dat geeft mij de gelegenheid gewoon zelf iets moois uit te zoeken. Een van de belangrijkste stukken uit het fluitrepertoire is de sonate voor fluit en piano van Francis Poulenc. Het eerste deel is Allegro Malinconico.

Eerste deel Allegro Malinconico uit de fluitsonate van Francis Poulenc. U hoorde Emily Bainen en Andrew West. Meer fluitmuziek aanstaande woensdag tijdens de lunch in de gotische zaal van de Raad van State. En dat is recht tegenover Paleis Noordeinde. Dan nog een geboortedag die in deze dagen van herdenken niet mag ontbreken. Op 10 mei 1904 wordt in Amsterdam de celliste Frida Belinfante geboren. Ze zal tijdens de oorlogsjaren een prominente rol spelen in de verzetsbeweging, waaronder aanslagen en overvallen. Ze overleeft de oorlog en is lange tijd de partner van pianist en componiste Henriette Bosmans. De sonate voor cello schreef Bosmans voor Belinfante. Deel 2, Allegretto.

Allegretto uit de sonate voor cello en piano van Henriette Bosmans. Geschreven door, Frida Belinfante. U hoorde Maaike Rademakers en Matthijs Verschoor. En daarmee zit onze klassieke tijd er voor vandaag bijna op. We hebben nog even tijd voor een bosje bloemen ter gelegenheid van Moederdag. Helemaal zonder bestrijdingsmiddelen maakte Tchaikovsky het laatste deel van zijn notenkraker. De bloemenwals. En daarmee nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
9: In Noorddorp is het 13 graden, in Katwijk 12. Blijft droog, bij 16 graden is het minder zonnig dan gisteren.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Meer dan 20.000 mensen doen vandaag mee aan de Leiden Marathon. Niet alleen in de stad Leiden wordt gelopen, maar ook in 9 dorpen rondom de stad. De start is dit jaar niet in de Breestraat, maar op de Koninginnenlaan. Omroep West doet op alle kanalen verslag van de marathon. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen is geworden. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en hebben de Hoppemastraat afgesloten vanwege het feest. Diverse politiemotoren en politiebusjes waren aanwezig in de straat. Restaurant De Waag in Leiden moet stoppen met populaire dansavonden. Een conflict met de gemeente heeft volgens de eigenaar van het restaurant geleid tot meerdere dwangsommen. Afgelopen jaren werd er in het café regelmatig gedanst op de vrijdagavonden, maar dit is in strijd met het bestemmingsplan van het historische pand. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Na de reclame muziek van Paul McCartney. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
22: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
26: Tot 10 uur.

0: Paul McCartney, with a little luck. Het is 9:11. Goedemorgen. Als je een jonge en beginnende muzikant bent, dan is het natuurlijk ontzettend belangrijk om podiumervaring op te doen. In contact te komen met je publiek, het optreden te trainen. PEPJ Voorschoten biedt zo'n plek aan beginnende muzici. Die krijgen daar de kans om te spelen met ervaren rotten en met studenten van het conservatorium. Zometeen ga je daar meer over horen. Ik heb straks cabaret van Paul van Vliet. En Jordi Bloem is er weer met het laatste nieuws over zon, bewolking, wind en regen. En de komende dagen krijgen we, geloof ik, van alles een beetje.
1: Uit.
0: Maar eerst terug naar 1881, want dat was het jaar waarin Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje hun wereldberoemde panorama schilderden. En toen al was dat werk meer dan alleen maar een mooi beeld van het strand. Want met het werk wilde het echtpaar aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van de kust. Toen ging het vooral om het behoud van de Seinpostduin waar Mesdag voor streed. De zee en het landschap zijn sindsdien natuurlijk alleen maar kwetsbaarder geworden. En daarom heeft Panorama Mesdag in Den Haag aan meerdere kunstenaars gevraagd om iets met dat thema te doen. Carolien Rijks van Panorama Mesdag vertelt wat die Seinpostduin eigenlijk was.
2: Eigenlijk is het Seinpostduin het hoogste duin destijds van Scheveningen. En vanaf daar heeft hij ook het panorama van Scheveningen geschilderd. Dus letterlijk op dat duin staande, om zich heen kijkende en dat landschap vastgelegd wat hij toen zag. Dat werd inderdaad bedreigd, want Scheveningen was destijds een opkomende badplaats. Dus er kwamen ook projectontwikkelaars die daar graag hotels wilden weer neerzetten. En ja, dat was gewoon voor economisch gewin. En Mesdag die heeft toen een protestbrief geschreven aan de gemeente Den Haag. Waarin eigenlijk echt een oproep stond om dat Seinpostduin te behouden en sowieso de kust te behouden. Ja. Zoals het was. En dat niet verloren zou gaan, alleen maar vanwege economisch gewin.
0: En nu dus staat er een heel groot gebouw op die plek van het Seinpostduin. Dus het is uiteindelijk wel verdwenen.
2: Ja, eigenlijk wel. Dus het heeft geen effect gehad, helaas.
0: Nu hebben we problemen die nog groter zijn. Stijging van de zeespiegel, verlies van biodiversiteit. En daar hebben jullie als Panorama Mesdag kunstenaars op losgelaten. Wat was precies de opdracht die zij meekregen van jullie?
2: Nou, een aantal kunstenaars hebben echt gevraagd om nieuw werk te maken. Eigenlijk nieuwe zeegezichten, nieuwe perspectieven. Die een nieuwe blik geven op de zee, de duinen, de kust en ook de onderwater. Wereld van de zee. En elke kunstenaar heeft op zijn manier dat verbeeld in een kunstwerk, installatie, videopresentatie of een groot beeld. Dus het is een tentoonstelling met ontzettend veel verschillende soorten kunstwerken. Dus niet alleen schilderijen, maar ook bijvoorbeeld een geurinstallatie.
0: Een geurinstallatie?
2: Ja.
0: Ruik je zeegeur of iets dergelijks?
2: Ja. Onder andere, je kan eigenlijk bij die geurinstallatie kan je een wandeling maken van de stad naar de zee, waarin je verschillende geuren gaat ontdekken. Dennengeur, geur van industrie, geur van het strand en van de zee. En die kan je letterlijk ruiken in de tentoonstelling zelf, door op een pompje te drukken en eraan te ruiken.
0: Zit er een persoonlijke favoriet van jou tussen?
2: Ja, ik heb wel een persoonlijke favoriet. En dat is een video-installatie van Xander van der Eyck. Zij heeft wordt eigenlijk de onderwaterwereld getoond van de zeeriffen. Je ziet dus niet alleen de riffen op heel groot beeld en superscherp. Mm-hmm. Met prachtige bloemen. Het is echt een prachtige onderwaterwereld. Maar je hoort ook het knisperen van het rif. En dus eigenlijk, zolang er geen activiteit is vanwege boortorens of wat dan ook, mm-hmm, hoor je dus eigenlijk gewoon puur alleen zeg maar die onderwaterwereld met het rif. En daar kan je doorheen lopen. Je waant je eigenlijk letterlijk even onder water, omringd door het rif en die prachtige stilte en geluid van het geknisper. Dus dat vind ik een van de meest bijzondere kunstwerken die daar hangt. Maar er is nog veel meer te zien.
0: Ja, en dat zijn Panorama Mesdag in Den Haag dus. De tentoonstelling Drift. Er zijn ook wat activiteiten. Een beach clean-up gaan ze ook doen ergens in augustus rondom deze tentoonstelling. Dus doe er je voordeel mee. Dit is Randy Crawford, Knocking on Heaven's Door.

0: Dat is zo'n nummer dat echt ontelbaar veel keren gecoverd is. Dit was Randy Crawford, Knocking on Heaven's Door. We kennen natuurlijk ook de versie van Eric Clapton. Maar het is oorspronkelijk geschreven en gecomponeerd door Bob Dylan in 1973. Het is 10:50. Rond 1970, toen begon voor het eerst in de westerse wereld het besef door te dringen dat we met z'n allen die wereld wel behoorlijk aan het uitwonen waren. Had te maken met een rapport van de Club van Rome dat toen verscheen, waarin bijvoorbeeld al stond dat de aarde veel te snel opwarmt. Dus dat is helemaal niet nieuw, dat weten we al heel erg lang. En in de reactie daarop keerden jonge progressieve mensen de grote vuile steden massaal de rug toe. En ze kochten oude boerderijen op het platteland vanuit de naïeve gedachte dat de lucht daar schoner was. Wat natuurlijk helemaal niet zo was, maar wisten we toen allemaal nog niet. Paul van Vliet die kroop in de huid van een boer die lekker verdiende aan die stadse fratsen.
1: Ja, vrienden, je lacht je te barsten. Maar er zijn zulke vriendendingen gaande op het platteland vandaag de dag. De boeren die trekken weg van de boerderijen naar de stad. En de stadsmensen naar het westen die trekken van de stad naar de oude boeren bovenal vissen verder. En zo kon het ook gebeuren dat er een levendige handel ontstond in oude boerderijen. Ja, boerenbusiness, dat is vandaag de dag zonnen in de business. There is no business like boerenbusiness. En vlak voor de verkoop van de oude boerderijen verwijderen wij eerst nog het elektrisch licht en de waterleidingsbuis. Wij verwijderen ook zorgvuldig de moderne toilet. En wij plaatsen op de opengevallen plek zo'n ouderwetse kakdoos met een houten deur en hart in het midden. En de deuren van onder niet sluiten, zodat je aan de broek op de schoenen kan zien wie dat erop zit. Ja. Want dat zijn leuke dingen voor de mens. Nu hebben mijn vrouw en ik dat zo garen geslagen, dat verlangen naar het landleven. En we hebben een boerderij gesticht in een jaar compleet nieuw opzet. Waar er nog één oude bouwval behouden. En daar kunnen nog stadse mensen voor een 35 gulden een dag het eenvoudig boerenland leven en de lijven ondervinden. En dan lag je te barsten. Verdomd als die waar is. Maar kijk, die stadse mensen willen dan voor eerst graag het krieken van de dag meemaken. Nou, daar hebben wij het volgende opgevangen. Gaan mijn vrouw en ik vroeg weg van onze bungalow. Wij sluipen de bouwval binnen. Rammelen daar wat te heen en te weer met melkbussen en melkemmers en zo wat. En daarna gaan wij weer te bed. En voor de laatkomers doen we dat om 10:30 nog weer een keer. Ja. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En als ze dan bij ons zijn, willen ze ook altijd graag de eieren van onder de kip vandaan halen. Nou, daar hebben wij het volgende op gehad. Kopen wij die eieren eerst op de supermarkt van de heer A. Heijn. Leggen die zo 8-9 stuks bij elkaar. Douwen daar een kip op. Of een haan, want ze zien het verschil toch niet. Ah, nee. Ja. En dat die kip er mooi op zitten blijft, geven wij die kip Valium dan wel Librium 10. Yeah. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan willen ze ook altijd graag een eenvoudig boeren mestlucht ruiken. En daar hebben we het volgende op gewonnen. We hebben een overeenkomst gesloten met de Arwick-fabriek. En die brengen exclusief voor onze boerderij uit spuitbussen in de handel Arwick-strontspray. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan vragen die mensen mij ook wel van boeren, hoe is het toch mogelijk dat we dat boerendialect zo precies te pakken hebben gekregen? En dan weten de mensen niet dat wij dat leren in het Nederlands cabaret. Ja, want die mensen van het Nederlands cabaret zijn niet achterlijk. Die weten verdomd goed dat zo'n beetje boers praten. Dat zijn leuke dingen voor de mensen.
2: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden.

0: Ding, If I Ever Lose My Faith in You. Ja, Leiden Marathon en Moederdag. Dan willen we natuurlijk wel dat het een beetje zonnig is en een beetje warm. Hoewel te warm is ook weer niet goed voor het hardlopen natuurlijk. Nou, Jordi Bloem heeft alle details voor ons. Goedemorgen, Jordi.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, de ideale hardlooptemperatuur is volgens mij... wat zal het zijn? We hadden het er gisteren al over, hè? Wij zijn allebei geen hardlopers. Maar,
1: In ieder geval boven de 20 graden lijkt mij niet zo snel.
0: Net eronder
1: of zo. Ja, als het 10 graden is het misschien weer te koud. 15, 16, zoiets zou ik zeggen.
0: Zoiets denk ik. Dan word je op je wenken bediend, hè, als je meedoet vandaag.
1: Ja, het is nu in Leiden omgeving ruim 13 graden, bijna 14 alweer. Nou ja, met een noordoostelijke bries, die is matig aan de kust, vrij krachtig, wordt er koele lucht aangevoerd. Gisteren werd het geen 20 graden, 19 was het maximum. Dat gaan we vandaag niet halen. 16 à 17 graden, dat is de maximum temperatuur. Mm-hmm. Nou, dat zal in het centrum van Leiden ook wel gehaald worden, die 17. En dat is eigenlijk wel volgens het boekje, het langjarige gemiddelde. Maar ja, het is dus niet zo heel warm. Maar voor de rest is het prima weer, want het blijft vandaag nog droog. En dat is dan mooi getimed door moeder natuur.
0: Ja.
1: We hebben nog een uitlopen van een hoge drukgebied. En naast wat bewolking zijn er toch ook nog wel perioden met zon. Dus helemaal grijs en bewolkt is het niet. Er zullen straks wat stapelwolken ontstaan. Er is ook wat hoge en middelhoge bewolking. Maar er zijn ook wel opklaringen. Dus best nog wel aardig weer. Alleen die wind misschien wat vervelend, want die kan vanmiddag nog wat meer zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan windkracht 5 tot 6 worden aan de kust, landinwaarts windkracht 4. Dus die is wel merkbaar. Uit noord tot noordoost dus.
0: Ja, maar... Ja, het kan slechter en dat gaan we ook morgen wel een beetje zien, hè, geloof ik.
1: Ja, dat gaan we zien, want er komt een klein lage drukgebied aan. Zo'n beetje vanaf Schotland gaat dat zich verder ontwikkelen. Trekt over de Noordzee en komt er aardig dichtbij. En er zit ook wind op. Morgen meer wind, vooral in de loop van de dag. Dat kan windkracht 7 worden aan de kust. De weermodellen zijn iets ruiger geworden, omdat het lage drukgebied wat actiever is geworden. Qua neerslag valt het tegen. Of mee, het is maar hoe je het bekijkt voor de droogte. Want er is echt regen van betekenis nodig. Nou, dat zal morgen wel meevallen. Af en toe is er regen. Vooral morgenmiddag lijkt het een beetje te regenen. Later in de middag misschien weer droog. En weer wat meer ruimte voor de zon. Het is morgen wat wisselend. Dus wat onstandvastig.
0: Mm-hmm.
1: Maar zeker geen verregende dag. Morgenochtend is het misschien nog wel helemaal droog in de regio. Maar wat belangrijker is misschien, is dat achter het lage drukgebied aan lucht vanaf de Noordpool onze kant op komt. Die warmt onderweg natuurlijk wel wat op. Maar ja, behoudt wel zijn koude eigenschappen. Dus morgen een beetje guur met die wind erbij. En als het dan regent en het wordt maar 12 graden, dan is het morgen echt een koude dag, een koude lentedag.
0: Ja, zeker. Nou, zo'n relatief lange, warme periode die we eigenlijk achter de rug hebben. Hè? En is dat dan maar één dagje of gaan we daar de hele komende week eigenlijk mee te maken krijgen?
1: Nou, de hele week denk ik wel. We komen niet echt uit die koudere luchtsoorten vandaan. Het zal af en toe misschien 13 of 14 graden zijn, maar dan heb je het ook echt wel gehad. Dat is duidelijk onder de maat voor de tijd van het jaar. Daar zijn we ook niet meer gewend. Ook de nachten kunnen af en toe wat kouder zijn. Denk aan 3 of 4 graden. Dat vooral landinwaarts. En als het een keertje rustig is en droog en helder, er is zelfs vorst aan de grond nog niet helemaal uitgesloten. Nou, dat komt mooi uit, want we gaan de periode in van de ijsheiligen. Die zijn 11 tot en met 14 mei. Dus dat is vanaf morgen een aantal dagen. Dinsdag af en toe een bui. Ook dan zijn er wel wat opklaringen. Ik heb wel het idee, net wat meer wolkenvelden die passeren dan morgen. Wel iets minder winderig, maar de wind gaat niet helemaal liggen. 13 graden. Ook woensdag is dat de temperatuur. Ook dan af en toe een bui. Ja, er verandert niet zoveel. Nee. Soms een zonnetje. Maar zeker niet verregend. En het zijn geen grote regenhoeveelheden. Maar misschien is dat wel fijn voor de natuur. Af en toe is een beetje regen.
0: Ja.
1: Kan hij daar een beetje aan wennen. En dan zitten we op de Hemelvaartsdag. Ook dat lijkt een dag te zijn met in eerste instantie enkele buien. En pas 's avonds dat het dan droog is en opgeklaard. Nou ja, die timing, dat moeten we nog even afwachten. Mm-hmm. Noordwestelijke bries. En daarmee zal ook de middagtemperatuur ondermaats blijven met 12 à 13 graden. En dan vanaf vrijdag, dan komt er weer wat meer hoge druk invloed. Wat meer zon. Maar nog niet direct een stijging van de temperatuur, omdat de wind in eerste instantie nog uit die frisse noord-noordwesthoek blijft waaien.
0: Ach, je kunt eigenlijk zeggen dat het best wel goed getimed is, want de meivakantie is nu helemaal voorbij hier in de regio. Iedereen gaat maandag weer naar school morgen.
1: Zo is het.
0: Dus dan, als dit een week eerder was geweest, dan hadden mensen zitten klagen op de camping. Dus,
1: Nee, dit is en nogmaals voor de natuur een beetje fijn dat het wat gaat regenen. Maar ja, het neerslagtekort wordt daarmee niet opgelost.
0: Nee.
1: We hebben het gisteren ook al over gehad. Het moet eigenlijk nog wekenlang moet het regenen. En dan het liefst niet alleen maar stortbuien, maar dat gezapige lenteregentje. Nou ja, dat is dus de eerstkomende dagen wel. Maar die periode duurt naar verwachting niet lang genoeg.
0: Nee.
1: Ja, een dag of 4 zitten we in die wisselvalligheid. En duidelijk dus ook de lagere temperaturen.
0: Juist, en het droogte houdt voorlopig nog wel even aan.
1: Ja.
0: Dus dankjewel, Jordi.
1: Graag gedaan.
0: Dit zijn John Travolta en Olivia Newton-John. Summer Nights, die komen er ook wel weer aan, hoor. Echt waar.

0: Goedendag, ik ben Rob Langeveld, presentator van Muziek van Alle Tijden. Ik ben graag ambassadeur van Hold Me Now, een van de mooiste nummers van Golden Earring. George Kooijmans. Hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek en stem die mogen wat mij betreft voor eeuwig voortleven.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Phil Collins, One More Night. Als je een groot en jong muzikaal talent bent, dan moet je natuurlijk de tijd en de ruimte krijgen om podiumervaring op te doen, om te groeien en te rijpen. En dat is ook precies de gedachte achter PJPA Voorschoten. Al 30 jaar lang krijgen jonge talenten de kans om daar op te treden met studenten van het Koninklijk Conservatorium en met Oude Rotte. Erik Albjerg, die weet daar meer van. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is het zo belangrijk voor muzikale talenten om podiumervaring op te doen aan het begin van de carrière?
1: Nou, dat is essentieel voor muziek, dat deels iemand is die het speelt, maar ook iemand is die het luistert. En daartussenin ontstaat natuurlijk de kracht van muziek. Dat is de dialoog wat er eigenlijk ontstaat. En dat moet je, dat kan je niet vroeg genoeg meemaken en ervaren.
0: Nee.
1: Dus dat is heel belangrijk.
0: Kun je eens uitleggen aan een leek als ik, hè? Iemand die niet heel muzikaal is, wat er dan gebeurt als je op een podium staat en je speelt? Je communiceert in feite met je publiek, met je zaal, maar dat is een gevoelsmatige communicatie, want er wordt niet letterlijk gesproken natuurlijk.
1: Nee, dat is natuurlijk essentieel voor muziek, dat deels iemand is die het speelt, maar ook iemand is die het luistert. En daartussenin ontstaat natuurlijk de kracht van muziek. Dat is de dialoog wat er eigenlijk ontstaat. En dat moet je, dat kan je niet vroeg genoeg meemaken en ervaren.
0: Nee.
1: Dus dat is heel belangrijk.
0: Kun je eens uitleggen aan een leek als ik, hè? Iemand die niet heel muzikaal is, wat er dan gebeurt als je op een podium staat en je speelt? Je communiceert in feite met je publiek, met je zaal, maar dat is een gevoelsmatige communicatie, want er wordt niet letterlijk gesproken natuurlijk.

0: Nee, dat is natuurlijk lastig om te meten waar dat nou in zit, die dialoog. Het is natuurlijk als je ja, lastig om het zomaar in woorden te vatten.
1: Ja,
0: Maar
1: het is een
0: als speel
1: gevoel,
0: je een
1: denk ik, hè?
0: concert. Het is een gevoel, zeker. Je speelt natuurlijk iets. Er is al een aankondiging geweest van een concert. En mensen komen daarop af die hoogstwaarschijnlijk daar iets mee hebben. Dus het
1: Ja.
0: zijn waarschijnlijk niet helemaal. Mensen die helemaal niks van die muziek weten.
1: Nee.
0: Dus dat is al in voordeel. Maar er kan natuurlijk een heleboel verrassende dingen ontstaan. En dat is natuurlijk ook wat de jazzpubliek heel erg aantrekt. Dat is per optreden heb je een bekend nummer, bijvoorbeeld All of Me, wat je hebt gehoord van Sarah Vaughan of van Ella Fitzgerald. Die zal nu ook zal nu wel herkennen, maar op een heel andere manier waarschijnlijk. En
1: Ja.
0: dat is heel erg spannend.
1: Ja, want we hebben het hier over jazzmuziek. Dat had ik eigenlijk nog helemaal niet erbij gezegd, maar daar gaat het om. Wat jullie nastreven is eigenlijk met deze concerten 3 generaties jazzmuzikanten die samen op een podium staan. Klopt dat?
0: Dat klopt helemaal, precies. Daar gaat dit festival helemaal over. We hebben jonge talenten tussen de 12 en 18. En dan hebben wij HBO-studenten van 18 tot 25 of tot 30 zelfs. En dan hebben we een professionele act die er spelen. Die hebben allemaal met het Koninklijk Conservatorium te maken. Dus je merkt, loop je daar rond in die 3 zalen, dan merk je hoe die 3 generaties spelen. En we hebben ook heel concreet 1 concert waar die 3 generaties bij elkaar komen. Dat is een kwartiertje, 7:15, midden op de avond van het festival. En ja, dat is ontzettend leuk om te zien hoe de jonge talenten en de HBO-studenten en de professionals even met z'n drieën een kwartier muziek maken. Dat is heel spannend.
1: En hoe stelen jullie die avonden samen? Hebben alle muzikanten een stem of mogen die voorstellen doen voor stukken die ze graag willen spelen?
0: Die bepalen helemaal zelf hun eigen programma. Hebben ze alle vrijheid voor. We kiezen natuurlijk van tevoren de bands uit. We vragen bijvoorbeeld de Jong Talentafdeling om combo's te sturen. Dat doen ze zelf. En de HBO-studenten, daar proberen we wel. Daar vragen ze of ze bij ons kunnen optreden. En die melden zich dus aan. En dan kiezen wij uit wat past, wat een goed programma maakt. En voor de hoofdact wisselen we elk jaar af. De ene jaar hebben we een zanger of zangeres als hoofdact. En de volgende jaar is het een instrumentale act. En dit jaar is het de vibrafonist Miro Herak, onze hoofdvakdocent. Die speelt met een internationaal ontzettend goede band. Dat is
1: Ja.
0: echt heel erg goed. Dus
1: Ja, en dit is
0: je
1: aankomende
0: merkt het.
1: zaterdag. Dan is er weer een nieuw concert, hè. Wat gaan we verder zien en horen?
0: Nou, het begint om 5 uur met een jongeren big band. Die spelen bij ons nu hun allereerste concert. Dus dat wordt spannend voor hun. En dan komt de Jong Talenten vanaf 6 uur tot 7:15. En dan begint in de andere zalen ook andere concertjes. En dan, zoals gezegd, 7:15 de 3 generaties concert. En 8:30 hebben we dan de hoofdact en dan sluiten we de avond af met een heel leuk jam sessie waar waarschijnlijk weer alle 3 generaties bij elkaar komen en zomaar stukken bepalen en ja, elkaar uitdagen
1: Ja.
0: en zo de avond heel speels zullen afsluiten.
1: Ja, aankomende zaterdag is dit in het cultureel centrum in Voorschoten, PJPJ. En doen jullie dit 1 keer per jaar of zijn er vaker dit soort concerten?
0: Dat is 1 keer per jaar ons festival, maar dit is eigenlijk een maandelijks concert wat we hebben door het jaar, zo 8, 9 concerten per jaar. En zo'n kleine 10 jaar geleden hebben we de laatste concert omgetoverd in een festival.
1: Ah,
0: En we hadden
1: zo, ja.
0: zoveel aanmeldingen voor bands die bij ons wilden spelen. We dachten van, nou, we gaan er gewoon een beetje uitpakken bij het laatste concert. Dus het is een ontzettend leuk festival geworden. Maar de maandelijks concerten die gaan altijd door. En dat loopt heel erg goed. We hebben elke keer minstens 120.

0: 20 bezoekers en heel aandachtig luisterend publiek naar heel verschillende jazzconcerten. Dus ja, dat werkt heel goed voor de studenten die daar optreden, ja, en voor het publiek. Dat is heel mooi om te zien.
1: Mooi initiatief. En aankomend zaterdag dus het festival. Dankjewel, Erik. Fijne zondag.
0: Graag gedaan. Heel goed, zelfde.
1: Dit is John Denver, Leaving on a Jet Plane.

0: En straks na het nieuws van 10 uur weer een nieuwe Muziek van alle Tijden met André Kolen. Goedemorgen, Dre.
1: Goedemorgen, ja. Een speciale dag natuurlijk. 10 mei, Moederdag.
0: Bij ons is dat nooit zo'n ding, want mijn moeder is op 9 mei jarig. Die was gisteren jarig.
1: Dus gefeliciteerd.
0: Ja, we gaan natuurlijk niet en een verjaardag en de dag erna moederdag vieren.
1: Nee,
0: je moet een keer klaar zijn.
1: Ja, dus. Maar wel twee keer gebak, denk ik.
0: Dat wel, ja.
1: Ja. Dus we hebben heel veel verzoekjes voor moeders. En dat gaat van klassiek tot jazz en moderne muziek. Dus alles. Muziek van alle tijden, zal ik zeggen.
0: Nou, dat zometeen. En daarna Ron Kast met Adres Onbekend. En vanmiddag weer Als de Dag van Toen. Kortom, ja, als je geen moederdag gaat vieren, zou ik zeggen, blijf lekker bij de radio. Wat mij betreft, tot volgend weekend.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
8: europakinderhulp.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
14: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
15: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
16: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
17: In Valkenburg is het 14 graden. In Noordwijk 13. Het blijft droog en het is minder zonnig dan gisteren.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Meer dan 20.000 mensen doen vandaag mee aan de Leiden Marathon. Niet alleen in de stad Leiden wordt gelopen, maar ook in 9 dorpen rondom de stad. De start is dit jaar niet in de Breestraat, maar op de Koninginnenlaan. Omroep West doet op alle kanalen verslag van de marathon. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk en sloten de Hobbemastraat af vanwege het feest. Politiemotoren en politiebusjes waren aanwezig. De blijdschap heeft niet geleid tot ernstige incidenten. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat in Den Haag zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht, Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
10: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
23: Je zou je favoriete radiozender

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

Dag lieve luisteraar, daar zijn we weer met Muziek van alle tijden. Aflevering 324 voor deze speciale moederdagversie. Want ja, er komen een hoop verzoekjes voorbij. Voor alle moeders natuurlijk. Ja, ook mensen die gewoon de groeten willen doen aan iemand op Ouderschild op Texel. Daar verblijven Carrie en Gerard Velu. En Adrie Fortman Velu uit Poeldijk vraagt een plaatje voor hen aan. Guy Mitchell, My Truly, Truly Fair.

verzoek van Adrie Fortman Velu uit Poeldijk. Guy Mitchell met My Truly Truly Fair. Voor Carrie en Gerard Velu op Oudeschild op Texel. Rob de Jong vraagt een plaatje aan voor alle luisteraars. Eentje van Gerhard Wendland. Tanzen mit mir in den Morgen.

Ja, changé, hè? Dansen met meer in Den Morgen. De tango van Gerhard Wendland draaiden we op verzoek van Rob de Jong. Een mailtje van Jan Keizer uit het mooie Randburg, Zuid-Afrika. Hij heeft ook gestemd voor de eeuwige roemlijst. En hij vindt Sommieux met Multicolor. En dat is een verzoekje ook van Jorinda. Want die wil die plaat pluggen, hè, in de eeuwige roemlijst. Daarom wilde hij hem gewoon graag draaien voor Jorinda en voor hemzelf. Daar zijn ze.

0: Sommieu met Multicolor. Nee, ja, ik zeg het goed. Speciaal voor Jorinda Thewe en natuurlijk Jan Keizer. En Jan Keizer heeft deze gekozen omdat Jorinda deze plaat graag in de eeuwige roemlijst wil krijgen. Nou, ik denk dat dat wel gaat lukken.
1: Je luistert naar Muziek van alle Tijden met André Kolen.
2: Dit is Radio West.
0: Een verzoekje van Els Goede uit Zoetermeer. Een plaatje voor Els Augustijn. Ze wordt 11 mei morgen dus 80 jaar. Het is een zeer sportieve en actieve vrouw. Enorm veel vrijwilligerswerk in de zorg doet ze. En is ook nog actief met tennis, wandelen en skiën. Een voorbeeld voor velen. Ze wordt hartelijk gefeliciteerd en nog veel actieve jaren gewenst. Samen met haar man Pim, die ook net zo actief is. Een plaat van Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love.

Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Voor de jarige Els Augustijn. Morgen wordt ze 80 jaar van harte. Een verzoekje van Bonnie Groen uit Voorburg. Cass Elliott met Dream a Little Dream of Me.

Cash Elliot en Dream a Little Dream of Me op verzoek van Bonnie Groen. Ja, en ze wordt ook wel Mama Cash genoemd, omdat ze natuurlijk in de mama's en de papa's zat. Nu we het toch over de mama's hebben, het is moederdag. Alle moeders, van harte. En Sjaak Pegels die stond op de voicemail uit Schravendeel. En hij vraagt een plaatje aan van een koor uit Grollo. De Grolse Hofzangers en het nummer Soms gaan gevoelens nooit meer over. Alleen de versie die wij hebben, ja, dat is een live versie. En die was zo slecht, die kunnen we eigenlijk niet draaien. Maar er is ook nog een ander koor. Met een lach en een traan, noemen zij zich. En die hebben hetzelfde nummer opgenomen. Dus dat wilde ik dan gaan draaien voor Sjaak Pegels. Het is natuurlijk voor alle moeders. Zijn moeder die was altijd op 9 mei jarig. Ze is maar liefst 98 mogen worden. In 2008 overleden. Dus ook voor alle overleden moeders draaien we deze plaat. Soms gaan gevoelens nooit meer over.

0: koor noemt zichzelf met een lach en een traan. En zij zongen Soms gaan gevoelens nooit meer over. Voor alle moeders op verzoek van Sjaak Pegels uit Schravendeel.
1: Het is ook wel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets. Altijd. Daar kan je van uitgaan.
2: In een lief en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
3: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
4: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
2: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Ja, we zitten natuurlijk met allerlei moederdagplaten. Ik kreeg nog een aardige voicemail van Marianne uit Nooddorp. En ze moest erg lachen om mij, want ik had vorige week wilde ze een plaatje van John Lennon horen. Ja, en de voicemail die kraakt af en toe en dat is niet altijd goed te verstaan. Dus ik had Robin verstaan en ik kon Robin helemaal niet plaatsen. Maar het had moeten zijn Woman, ja, van John Lennon. Ik had het kunnen weten, Marianne. Maar goed, ze wil nu een plaatje aanvragen voor alle moeders. Vooral Beb, haar vriendin, en ook Wilma. En dat moet dan zijn The Prayer van Andrea Bocelli, samen met Helene Fischer.

Andrea Bocelli en Helene Fischer. Mooie combinatie met The Prayer voor alle moeders. Op verzoek van Marianne uit Nootdorp. Nel en Huib Verbree uit Leiden vragen een plaat aan voor Sjaak en Janneke uit Zoeterwoude, Rijndijk. De zwager en de zus, deze maand allebei jarig. En ze willen graag horen het wiegelied van de Papa Buse Viking Jazz Band.

0: Papa Bew's Viking Jazz Band draaiden we voor Sjaak en Janke uit Zoeterwoude, Rijndijk. Op verzoek van Nel en Huib Verbenee uit Leiden. Mustafa Tonk uit Rotterdam-Zuid stond op de voicemail. Hij vraagt de plaat aan voor hemzelf. Hij is nu op vakantie in Ankara in Turkije. En hij wil voor onderweg toch wel wat Nederlandstaligs horen. Dus Frans Bauer met Waarom kan het leven zo gemeen zijn?
1: Nu ik ouder word,

0: Voor Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid was dat Frans Bauer. En waarom kan het leven zo gemeen zijn?
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Een verzoekje van René de Graaf uit Leidschendam. Een plaat voor alle moeders. Medals for Mothers van Bonnie Owens en The Strangers. Een oude plaat uit 63. En ook voor zijn vrouw, die wordt momenteel langdurig verzorgd in een verpleeghuis. Hij weet dan niet of ze naar de radio kan luisteren, maar hij zou het toch wel leuk vinden als haar naam even wordt genoemd. Kitty van Zijl, want ze heeft jarenlang meegedaan bij Radio West aan allerlei spelletjes en ook vaak wat gewonnen. Dus ja, de naam is misschien wel bekend. Als de bonte hond, schrijft René de Graaf ertussen. Nou, dat valt wel mee hoor. We gaan hem draaien voor alle moeders en speciaal voor Kitty natuurlijk. Hier is Medals for Mothers.

Bonnie Owens en The Strangers. Medals for Mothers. Ja, want het is moederdag, hè. Verzoekje kwam van René de Graaf uit Leidschendam. Voor alle moeders, maar ook voor zijn Kitty van Zijl. Een verzoek uit Pijnakker. Jan Konings vraagt een plaat aan van Johnny Jordaan. Bedankt, lieve mensen. Een icoon van het levenslied, die Johnny Jordaan. Hij lijkt vergeten te zijn. Nou ja, ik denk dat veel mensen hem nog wel kennen, hoor, Jan. Een eerbetoon aan deze fantastische volkszanger.

Elk mens krijgt klappen in zijn leven. Zo gaat het ook met een artiest. Plots wordt het eindsignaal gegeven. Omdat het lot dat zo

maar het is uit. Het kan en niet meer. Bedankt, lieve mens.

Een icoon van het levenslied. Johnny Jordaan met Bedankt Lieve Mensen, op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. Correspondentie van Rob van der Burg uit Delft. Ja, er was een verzoekje, denk ik, zoek geraakt, want hij heeft geluisterd en zijn verzoekje is niet voorbij gekomen. Nee, dat kan kloppen. Ik heb dit verzoekje gemist. Waarvoor excuses? Maar ja, je weet, uiteindelijk draaien we alle platen in muziek van alle tijden. Dus ook deze mooie van Ignaas, More Than Sympathy.

Ja, Ignaas heet hij. Ignaas Baart en More Than Sympathy. Een verzoekje van Rob van den Burg uit Delft. En hij weet nog te melden dat deze plaat in de top 40 heeft gestaan van Veronica in 1973. En toen dacht ik, Veronica, nou, dat was toch die tune?

0: Take 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
7: In Leiden-Dorp is het 15 graden, in Roelevarensveen ook. Het blijft droog en het is minder zonnig dan gisteren.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. In Leiden zijn zowel de hele als de halve marathon inmiddels begonnen. Ruim 2 uur na de start is de eerste marathonloper al binnen. Lemi Kerema uit Ethiopië noteerde 2:12:46. Omroep West doet verslag van de Leiden Marathon op alle kanalen. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat in Den Haag zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa Museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Restaurant De Waag in Leiden moet stoppen met populaire dansavonden. Een conflict met de gemeente heeft volgens de eigenaar van het restaurant geleid tot meerdere dwangsommen. De afgelopen jaren werd er in het café regelmatig gedanst op de vrijdagavonden, maar dit is in strijd met het bestemmingsplan van het historische pand. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
7: Na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
18: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
20: Pap, die moeten we hebben!
19: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
21: onlineveilingmeester.nl.
22: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Onlineveilingmeester.nl.
22: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
25: Tot 12 uur, muziek.

Draaien we natuurlijk voor alle moeders. Mama, de Spice Girls. Het begin van het tweede uur muziek van alle tijden. Deze komt op verzoek van Sam van der Meulen uit Den Haag. En hij vraagt hem aan voor Pauline van der Meulen. Dat is de moeder uit Den Haag. En Els Kops, dat is de schoonmoeder uit Dordrecht. Ze willen even laten weten dat ze erg blij zijn dat ze in het gezelschap mogen verkeren van zowel moeder als schoonmoeder. En dat ze uitkijken naar de gezellige brunch straks. Nou, wat dat is lekker. Moeder en schoonmoeder. Moeder van Jana de Graaf, voor wie ik ook wel eens wat heb aangevraagd, zegt hij, die gaan elkaar eindelijk ontmoeten. Dus ja, allemaal spannend. Ergens tussen vlak voor 11 en iets na 11. Nou, ik denk dat ik met dit tijdstip dan wel aardig heb gezeten. José Rapati uit Zoetermeer vraagt een plaat aan voor alle luisteraars. Jack Jersey, You're Not Gonna See Me Crying.

Jack Jersey en You're Not Gonna See Me Crying op verzoek van José Rapati. Een mailtje van Dick van Vlaanderen uit Zoetermeer. Een plaatje voor Carrie van Vlaanderen, want wij zijn 58 jaar getrouwd en hebben goede herinneringen aan onze vakanties in Oostenrijk. Daar bezochten ze Kufstein met het hele mooie heldenorgel. En Carrie is ook nog jarig morgen, dus wat een feest. Hier is het Kufsteinlied, Hansi Hinterseer.

0: alle herinneringen komen weer terug voor Dick en Carrie van Vlaanderen. Hansi Hinterzeer met het Kufsteinlied. 58 jaar zijn ze al getrouwd. En morgen is Carrie ook nog eens een keer jarig. Wat een feest.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden. Op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden. Met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Jan Rijntjes uit Rijswijk wil graag een plaat horen ter herinnering aan zijn vrouw. En ook voor zijn 88ste verjaardag. Hij heeft gekozen voor Anak van Freddy Aguilar. Het was een totaal onbekende taal toen die plaat uitkwam. Het werd alleen op een Filipijns eiland gesproken en toch werd het een wereldhit.

Ja, mooie plaat van Freddy Aguilar. Ja, een one-hit wonder, zoals ze dat noemen, hè? Anak. Op verzoek van Jan Rijntjes, ter herinnering aan zijn vrouw. En ook nog voor zijn eigen verjaardag, 88, van harte. Henneke Hofland uit Randburg vraagt een plaat aan voor alle Dire Straits-fans en alle Mark Knopfler-fans. Op dit moment is het plaatje What It Is haar absolute favoriet. Ook stiekem een beetje als een plug om mensen te vragen of ze deze in hun stemlijstje erbij willen doen. Ja, natuurlijk de grote lijst der lijsten die we binnenkort weer gaan uitzenden. Bij voorbaat dank hiervoor. Nou, we gaan hem promoten en draaien. Mark Knopfler, What It Is.

Mark Knopfler en What It Is op verzoek van Henneke Hofland. En ze hoopt ook dat de mensen een beetje willen stemmen voor deze plaat om hem in de eeuwige roemlijst te krijgen. Nou ja, van harte aanbevolen zal ik maar zeggen. José van Maarseveen uit Stolwijk wil een plaat aanvragen. Uiteraard voor Moederdag, maar ook voor alle luisteraars. En dan speciaal ter nagedachtenis aan de mensen die er in haar omgeving niet meer zijn. Die zijn komen te overlijden. Ja, het is allemaal een beetje dubbel. Hè? De ene viert het, de ander herdenkt het. Dit is toch wel een hele mooie plaat daarvoor. Ave Maria van André Rieu en de zangeres Mirusha.

0: André Rieu en Mirusha met Ave Maria. Oorspronkelijk natuurlijk compositie van meneer Schubert. En we draaiden het voor alle luisteraars. Maar ook op verzoek van José van Maarseveen uit Stolwijk.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen.
5: Win leuke prijzen.
6: Kijk hoe je het doet op televisie.
7: Spreek je eigen jingle in.
8: En beleef de finale van de eeuwige roemlijst live mee.
9: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
10: Tot dan.
0: Nou, dat wordt weer een spektakel. Iedere week rond deze tijd draaien we een oude joekel. Dan duiken we in het archief van Leen Huisman. En in de kelder onder het stof vinden we dan de meest leuke plaatjes. Ja, het is natuurlijk moederdag, dus we draaien heel veel plaatjes voor moeders. Maar ja, het is ook de 10e mei. En 86 jaar geleden begon in Nederland de Tweede Wereldoorlog. De mobilisatie was net achter de rug. Mensen zaten op de Grebbeberg in Rotterdam. Angstige momenten. Hier in Den Haag natuurlijk. De luchtlandingen ook. En ja, toen zaten we in oorlog. 5 lange jaren. Lou Bendy, ja, die probeerde dan toch een beetje de sfeer erin te houden. En hij had in 1939 een mooie plaat. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan?
11: Er was in het militaire kamp een grote concentratie.

De luitenant geaffecteerd zei, wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhokjes. Geef acht rechts rechter, kom nou lui, wie tapte deze ui, hè? Ja, kom, zeg op.

Ja, het raadsel is nooit opgelost. We hebben nooit meer gehoord wie nou toch die suiker in de erwtensoep heeft gedaan. De oude joekel van deze week, Lou Bendy uit 39, de mobilisatietijd. Het is natuurlijk moederdag, we hebben het al vaker voorbij horen komen. Anton van Loon uit Spijkenisse vraagt een plaat aan voor alle moeders vanwege moederdag. En hij is natuurlijk een enorme fan van Corrie Brokken. En die heeft natuurlijk een hele toepasselijke plaat ooit opgenomen. La Mama was dat. En ook Gerard van den Berg uit Berkel en Roderijs vraagt een plaat aan voor moederdag voor moeder Wil van den Berg. Nou, die kunnen we mooi combineren. Hier is Corrie Brokken.

Voor alle moeders, la mama. Corrie Brokken was dat. Op verzoek van Anton van Loon. En ook op verzoek van Gerard en Wil van den Berg uit Berkel en Rode Reis. Een mailtje van Corrie Looijenstein uit Rijswijk. Graag de plaat van Red Stewart, ook wel bekend als Pee Wee King, Tennessee Waltz.

0: Rod Stewart en een van de vele versies van de Tennessee Waltz op verzoek van Corrie Loijenstein.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, en doe dat dan gelijk, hè, die verzoekplaat aanvragen. Want het liefst hebben we ze natuurlijk voor woensdag of uiterlijk woensdagmiddag binnen. Dan hebben we tijd genoeg om ze nog op te zoeken en de samenstelling van het programma te doen. Een verzoekje van Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. Voor alle moeders, als dank voor de goede raad die zij hun kinderen hebben gegeven. Het prachtige Blues in the Night, My Mama Don't Told Me van Ella Fitzgerald.

Ella Fitzgerald, Blues in the Night voor alle moeders, op verzoek van Marie-José Wagener van de Kamp. En ook Bas Smit uit Schiedam vraagt een plaat aan vanwege Moederdag voor Marta Smit. Het is weer eens wat anders dan een bosje bloemen of een lekker luchtje. Een plaatje, ja. En omdat Heino niet meer zo vaak bij jullie voorbij komt, wil hij graag La Montanara horen. Hier is Heino.

0: Ja, en als je dat in de bergen roept, dan krijg je zo'n mooie echo, hè. La Montanara, Heino was dat, op verzoek van Bas Smit voor Marta Smit uit Schiedam. Mevrouw Jeannette Kuipers uit Den Haag vraagt een plaat aan voor haarzelf en ook eigenlijk voor haar moeder. Die is al jaren dood, maar het blijft een herinnering. Ze heeft ook veel meegemaakt in de oorlog, er nooit over gepraat. En dat is jammer, vooral in deze tijd van herdenken en gedenken. Mevrouw Kuipers is 87, maar ze mist haar moeder nog steeds. Graag Leo Fult met My Jiddische Mama.
1: Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement, 3 flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise,

Jewels and treasures, she found them in her baby's smile.

Leo Voelt en My Jiddische Mama op verzoek van Jeanette Kuipers uit Den Haag. En dat was hem, muziek van alle tijden voor deze 10e mei, Moederdag. Zometeen Adres Onbekend met Ron Kas, daarna Als de Dag van Toen. Kees Suurbuur, dank voor de techniek. Tot volgende week.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
5: Stihl, sterk werk.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
12: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
13: In Ter Aar is het 16 graden, in Nieuwkoop 15. Het blijft droog en het is minder zonnig dan gisteren.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Meer dan 20.000 mensen doen vandaag mee aan de Leiden Marathon. Op dit moment zijn de hele en de halve marathon bezig. In het centrum van Leiden is verslaggever Gwen Ouwehand.
16: Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het hier één groot feest is. Ik sta op het moment bij de Morspoort, waar de laatste lopers van de halve en de hele marathon richting het centrum lopen. De finish tegemoet. En die worden met trommels en muziek onthaald hier in het centrum.
15: Omroep West doet verslag van de marathon op alle kanalen. Vuurwerk, getoeter en gezang gisteravond in de Haagse Schilderswijk. Voetbalfans zijn massaal de straat opgegaan nadat de Turkse voetbalclub Galatasaray kampioen werd. Meerdere politieeenheden hielden toezicht in de wijk. De Hobbema-straat werd zelfs even afgesloten vanwege het feest. Er vonden geen ernstige incidenten plaats. Restaurant De Waag in Leiden moet stoppen met populaire dansavonden. Een conflict met de gemeente heeft volgens de eigenaar van het restaurant geleid tot meerdere dwangsommen. Afgelopen jaren werd er in het café regelmatig gedanst op de vrijdagavonden, maar dit is in strijd met het bestemmingsplan van het historische pand. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Na de reclame, adres onbekend. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
10: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter leven.
23: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
24: Oh yeah.
23: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
26: Dynamisch.
25: Maar in de winter wil ik zekerheid.
27: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
28: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
29: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
30: Zometeen op Radio West, adres onbekend.
31: Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.
32: Onbekend. Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen. Adres onbekend.

0: is onbekend.
1: En waar je ook bent, een goedemiddag. Dankjewel. Wij merkten dat Moederdag in de lucht hing door de verhalen die ineens spontaan binnenkwamen die vooruit liepen op vandaag. Moeder Marta Martens, je zoon van 54, wacht op jou. En Willeke heeft een moeder van 85. Ze heet Gree. Nee, haar vader is er al lang niet meer. Maar een foto van hem, van Freek de Gooier, zou een ereplaats krijgen.
2: Vorige week.
1: Toen liepen de oplossingen binnen, maar nog niet voor de half-Braziliaanse Christiane de Rode Torres. Zij spreekt nu 4 jaar Nederlands en zo lang is ze ook weg uit haar geboortestad Rio de Janeiro. Ze hoopt op aansluiting hier. Er moet hier familie wonen. Ina Westerink met name, die ze vroeger wel eens zag, maar de band met Ina's broer was toen sterker.
3: Ik zag haar broer, Bart Westerink, omdat hij naar Brazilië ging, regelmatig op bezoek. En ook heeft Bart getrouwd met een Braziliaanse vrouw.
1: Waarom?
3: En toen heeft Bart voor een lange periode, in Rio de Janeiro gewoond.
1: Ja.
3: Maar volgens mij, als ik me goed herinner, mijn moeder heeft niet een goed relatie met Ina. En misschien daarom had ik haar niet gezien.
1: Ja, dat is jammer. Ze heeft de archieven al wel ingezien. Van Ina bestaat geen persoonskaart, dus is zij niet doodverklaard. Ze zoekt gericht.
3: Ik denk dat in Amsterdam.
4: En ik zit te rekenen, hè? Maar dan zou het best eens kunnen zijn dat als ze inderdaad nog leeft, dat ze misschien al wel 90 is.
3: Ja. Zeker, ze is in 17 mei 1944 geboren. Dan, ja, bijna 90. Mijn moeder is al 91. Ik zou heel graag Ina ontmoeten, zien.
1: Ja, we rekenen nog even verder. Is het optimisme terecht? Moeder is 91. Waarom zou tante Ina volgende week niet 82? Dat is beter worden. Het bleef vorige week verdacht stil. Ina Westerink stond wel op, maar dat was een heel andere Ina. Amy, ook de zoekbrigade is weer een week verder.
5: Ja, wij weten inmiddels wel iets meer. Wij ontdekten dat jouw achternicht Ina Westerink getrouwd is geweest met de volgende meneer. Wijnandus Johannes Maria Greefkens. Hij is geboren op 14 juli 1945 in Sittard en overleden in 2024, nog niet zo lang geleden. Ina en Wijnand trouwden in 1969 in, daar is die Amsterdam, maar scheiden ook van elkaar in 1973. Hij vertrok daarna naar Engeland, maar zij, Ina Westerink, bleef in Amsterdam. En nu het goede nieuws, zij moet met alle zekerheid nog leven. Zo vertelt het Centrum voor Familiegeschiedenis ons. Dus daarom nog één keer. Ina Westerink uit Amsterdam, waar ben je? Op 0800 30 30 300.
6: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
1: Hoe zou Leonieke vandaag Moederdag vieren? Dit verhaal is nog vers, zeker voor Leonieke zelf. Maar ook een lang verhaal teruggebracht tot een samenvatting van 8 minuten vol verbazing. De moeder van Leonieke heet Perla. Ze kwam van de Filipijnen in een uitwisselingsproject met een ziekenhuis. De Filipijnse meisjes die overkwamen vonden onderdak bij een sympathieke huisbaas. En moeder raakte zwanger. Maar zwanger van wie?
7: Toen kreeg ik een meneer aan de telefoon en die zei van ja, die Filipijnse meisjes die kwamen dus in Nederland. En mijn moeder is dus in verwachting geraakt van de meneer die al die meiden onder zijn hoede had. En het is wel echt een liefdesverhaal, want hij was verliefd op haar. Hij wilde scheiden van zijn vrouw om met mijn moeder door te gaan.
1: Maar dat ging niet door. En die tipgever, die meneer aan de telefoon, vertelde er niet bij dat hij zelf de meisjes opving. Sterker nog.
7: Nou, dat was dus mijn vader. Die heb ik gewoon toen aan de telefoon gehad.
1: In deze podcast vol verbazing, pa hield zich van de domme.
6: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: Sweet Soul Music. Hij schreef het samen met Otis Redding.
1: Toen ik zelf kinderen kreeg, zette het me aan het denken. Je zal toch maar je kind moeten afstaan en hem dan nooit meer mogen zien. Dat gold voor zijn eigen moeder, van wie die weet dat ze Martha Martens heet, uit Den Haag. Ze raakte in 1970 zwanger van een buitenlandse man en noemde haar zoon Fred. Frederik Martin Martens. Ze heeft niet lang van hem kunnen genieten.
0: Nou, geboren Fred, jij komt hier binnen als Martin. Van wie heb jij die naam?
2: Die hebben mijn adoptieouders gegeven. Omdat ik van geboortenaam was ik Frederik Martin. En dan hebben we daar als roepnaam Martin van gemaakt.
0: Ja, heeft dat jou bezig gehouden dat je geadopteerd bent?
2: Nee, helemaal niet. Ze hebben het vanaf jongs af aan hebben ze het uitgelegd hoe het zit. En op een gegeven moment ga je het begrijpen. En ja, ik heb er mee leren leven, zeg ik maar, op die manier.
0: Ja, en zie je er ook anders uit dan de rest van het gezin?
2: Ja, ik ben lichtgetint. Dus dat is wel iets wat ik, waar je wel vragen over had. Maar dan zeiden ze wel in het dorp bij ons, in Rijnsburg, zeiden ze wel eens, joh, je bent van de melkboer. En dan maak ik altijd als grapje van de chocomelkboer, want ik heb een kleurtje.
0: Dat impliceert dat je van een buitenlandse vader bent?
2: Ja.
0: Ben je in hem ook geïnteresseerd?
2: Nee. Oh. Daar is ook helemaal niks van bekend verder.
0: Nee. En je moeder, Martha Martens, heb je haar ooit gezien?
2: Ik heb voor zover ik weet niet ontmoet. Maar we gingen vroeger altijd naar de dierentuin in Wassenaar. En ik hoorde later van mijn ouders dat ze daar afspraken met haar. Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was. Die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan. Maar ze hebben ons nooit ontmoet om naar ons toe te komen.
0: Dus die is altijd op afstand blijven kijken naar jou?
2: Ik heb zo, die gedachte heb ik. Die herinnering. Dus ja, of dat waar is, weet je natuurlijk niet. Misschien was het een medewerkster.
0: Ja.
2: Dat kan natuurlijk ook, maar ik heb wel zo'n herinnering.
0: Bijzonder.
2: Ja, en dan had je eigenlijk bij de dierentuin uitkwam, bij de speeltuin. Daar stond ze dan op een hoekje achter, een beetje verscholen. Zo'n herinnering heb ik in ieder geval.
0: Ja, had je er maar gedag gezegd, hè?
2: Ja, maar ik was toen heel klein. Ik wist ook niet waarom ik elke keer daar naartoe ging, naar de dierentuin. Ik vond het ook een hele leuke dierentuin.
0: Ja.
2: Dus, maar waarom ik daar kwam, gewoon voor de dierentuin. Ik wist niet dat ze daar afspraken.
0: Maar je kwam er heel vaak. Dus op een gegeven moment had je dat ook wel gezien, denk ik.
2: Het was een leuke speeltuin, voor zover ik weet, toen ik klein was. Dus van, en ik vond het altijd leuk bij dieren. Dus,
0: ja. Wat weet je van de omstandigheden waarom Martha Martens jou heeft afgestaan?
2: Nou, wat ik ervan begrepen heb van mijn ouders is omdat ze erg jong was. Ze was volgens mij 14,5 toen ze zwanger raakte of tot ik geboren was. Dus in ieder geval rond de 14, 15 was ze. En ze moest haar van haar familie moest mij afstaan. Ja.
0: Waar is voor jou de nieuwsgierigheid naar haar begonnen?
2: Eigenlijk omdat mijn vrouw daarna ging vragen van ik zou wel meer willen weten. En toen had ik gezegd tegen haar van nou, als je dat echt graag wil weten, ik zeg, dan mag je van mij zoeken, maar je hoeft tegen mij niets te vertellen. Want ja, ik heb het een plekje gegeven. Dus ik was eigenlijk, ik had het boek gesloten. Alleen toen kreeg ik een dochter in 2010 en die had blond haar en blauwe ogen. En ik heb natuurlijk een tintje, dus ik ging me eigenlijk afvragen van, hoe ziet ze eruit? Hoe ziet mijn biologische moeder eruit? En ook die herinnering die ik had van vroeger, ook een blonde vrouw. Ik denk, zou dat er geweest zijn?
0: En je vrouw is niet toevallig blond met blauwe ogen?
2: Haar vader wel.
0: Nou ja, dus het kan ook nog in die kant zitten.
2: Nou ja, maar dat heb ze ook uitgelegd. Ze zegt, dat heb ze ook opgezocht. Dan moet er aan mijn kant ook iemand zijn met blond haar en blauwe ogen. Anders kan dat niet zo zijn dat mijn dochter dat heb.
0: Ja.
2: Ik heb er geen verstand van, maar mijn vrouw had het uitgezocht.
0: Ja, maar je doet het niet voor je vrouw. Je doet het inmiddels ook voor jezelf.
2: Ook grotendeels voor haar. Want ze hebben mij toch af moeten staan. En ik denk, als zou ik zo mijn kind af moeten staan, dat ik de rest van mijn leven toch ongelukkig zou zijn.
0: Ja, voor haar is hier, voor Martha Martens, hoe staat die biologische moeder hierin? Volgens het voogdijregister wonen ze in 1971 bij haar ouders in de Van Diemenstraat op nummer 118 in Den Haag.

0: altijd melancholiek. Lie to me. Martin van Zuilen heeft heel Chris Isaak nagedacht wat hij zijn moeder kan meegeven. Hoe hij haar duidelijk kan maken dat zij, Martha Martens, welkom is. Als moeder en als oma. Martin, wat denk je? Wat kan haar deze kant op helpen?
1: Ja, dan kijk ik. Wat ik weet is dat ze jong was en dat ik het kan begrijpen dat ze moest afstaan. En dat ik er verder helemaal geen, kwade gevoelens bij heb. En ik geef wel de kans geven dat ze, als zij dat wil, dat ze toch kan zien wie ik ben. En ik dat ik kan zien wie zij is.
0: Is er nooit een signaal geweest van haar kant? Dat je denkt van, misschien toen wel in dat dierenpark was en haar. Maar daarna nooit meer een mevrouw die aanklopte?
1: Nee, nooit meer.
0: En je bent niet op zoek naar die tussen aanhalingstekens buitenlandse vader. Omdat je geen behoefte hebt? Of omdat je denkt, dat lukt me toch niet?
1: Nee, ik heb daar geen behoefte bij. Ik heb, een foutje, iets gebeurd vroeger. Gewoon een foutje, waardoor ze zwanger is geraakt. En verder geen contact meer met die man had, volgens mij.
0: Enig idee waar hij vandaan komt?
1: Ook niet. Ja, ik zeg altijd Brazilië, want daar komen de beste voetballers vandaan. En dat zeg ik altijd. En dat heb ik ook vanaf jongs af aan volgehouden, dat ik wat Brazilië is. En voor de rest weet ik er niks vanaf.
0: Dus jouw omgeving kent je als chocolademelk en als die Braziliaanse zoon.
1: Ja, kijk, ze kennen hem hier als Martin van Zuilen natuurlijk. Als Rijnsburger, echte Rijnsburger, zeggen ze altijd. Ik ben hier echt opgegroeid in het dorp. Maar ik zeg altijd Brazilië. Met 2K ben ik ook altijd voor Brazilië. Ook voor Nederland natuurlijk, maar ook voor Brazilië altijd al.
0: Ja, toch een beetje voor je vader.
1: Ja, als dat. Ik weet niet of hij daar vandaan komt, maar ik zeg altijd van wel. Dat ik Braziliaanse roots heb.
0: Nou, we concentreren ons voorlopig dan maar niet op je vader, maar alle ballen op Martha Martens. Geboren 1970 op haar 14e, dan moet zij nu rond de 70 jaar zijn. Zoekbrigade, Emilie de Boer.
2: Ja, onze zoekbrigade vindt het altijd een mooie taak om de archieven in te gaan. Daar vinden we vaak van alles, maar hier vooralsnog niet. We hebben gekeken in oude telefoongidsen van Den Haag. En in ieder geval in de jaren 1965, 69 en 78... helemaal geen Martens gevonden in die hele Van Diemenstraat. En er is ook al verder gekeken. En de conclusie is dat ook in ieder geval in 1996 en 2003... in heel Nederland geen enkele vermelding is op haar initialen CMW Martens. Tja, dan ga je je afvragen, hoe kan dat nou? Toen zijn we ook nog gaan kijken wat er in de omgeving van dit adres al een lange tijd zit. Misschien een rondje langs de velden, dat iets uithaalt. We kwamen uit bij een schoenenwinkel, Johan Wassenaar. Er nam daar een mevrouw op, 61 jaar oud. En die vertelt dan dat ze is opgegroeid in de buurt. Maar als we dan vragen naar de familie Martens, familienaam, maar ook Martha Martens, dan zegt ze, ja, dat zegt mij niets. En dus kunnen we maar één ding doen vandaag. En dat is oproepen met alles wat we hebben. En hopen dat dit herkend wordt vandaag. We hebben haar volledige voornaam. Dat is Cornelia Martha Wilhelmina Martens. Maar men zal haar toch kennen als Martha Martens. Ze zal nu rond de 70 zijn. En toch maar weer dat adres, laatst bekende adres met zekerheid, de Van Diemenstraat 118 in Den Haag. 0800 30 30 300. Als je in die straat gewoond hebt of nog steeds woont. One side of me is warm and quiet.

0: Die mooie liedjes die al 20 jaar op de plank wachten van toen Neil Diamond nog een zestiger was.
1: Word ik gezocht?
0: Familie Tiebe uit Drenthe, kom ons tegemoet. Greetje wil graag verhalen horen over haar opa Hendrik Tieben. Greetje weet dat haar oma Grietje in de oorlog dienstmeisje werd bij deze Hendrik Tiebe. En ze was snel zwanger van hem. Maar beide hadden al 12 kinderen. Oma was ook weer snel bij hem weg.
2: En dat heb ik ook gelezen in een brief. Een brief van mijn oma die ze gestuurd heeft later aan mijn moeder. Daarin stond, ik ben fout geweest. Daar bedoelde zij dus dat ze gemeenschap had gehad. Hij wilde wel met haar trouwen. Dat was natuurlijk wel gemakkelijk, maar hij had natuurlijk 12 kinderen. Dus dan had je een moeder voor je kinderen. En een vrouw in bed.
3: Ja, oma verdween. Hendrik Tiebe is getrouwd geweest met Maria Tekela en later met Jeltje Gené. Zij stierf in 1971 in Winschoten. Hendrik zelf overleed na een brommerongeluk op 86-jarige leeftijd in Emmen. Dat was in het jaar 1979, toen zijn adres de A22 in Barnflair was. Kunnen met name de kinderen van Bernard Tiebe en Ria Dijkstra meer vertellen.
0: Wij waren vier handen op één buik. Zo begint Ria over haar zus Ineke Driessen uit Enschede, die er al lang niet meer is. Al 63 jaar. Het was 7 juni 1963 toen Ineke stierf na een hartoperatie. Ze was nog zo jong, 7 jaar oud. En haar zus ervaart het als een litteken dat nog geregeld wordt opengekrapt. De zussen zaten op de Rembrandtschool in Enschede.
3: En Ria hoopt op herinnering van klasgenoten lang geleden. Maar dat moeten ze nog weten. Leerlingen die in 1963 met Ineke Driessen op de Rembrandtschool in Enschede zaten. In de klas van juffrouw Wegman. Zij was ook op Ineke's begrafenis in Zwartsluis. De familie Driessen woonde in de Thomas de Keizerstraat nummer 111 in Enschede.
0: Uw naam valt nog niet zo lang. Lorenzo López Fernando uit Spanje. U heeft in de jaren 60 in Hilversum gewoond. En u bent de vader van Sylvia. En zij hoorde dat zelf van een zus bij de borrel nadat hun beide ouders waren overleden. Toen ging het ineens los. Sylvia, jij snapt toch wel dat je niet van pa was, hè? En haar zus is ook niet van pa, maar van nog een andere Spanjaard.
4: Mijn zusje is geboren ook van een Spanjaard die bij ons thuis kostganger was. En mijn vader heeft gewoon nog 8 jaar lang met hem op diezelfde huiskamerbank gezeten, terwijl mijn vader wist dat het kind van hem was.
3: Moeder Martijntje Puik kreeg eerst 2 kinderen met vader Jan. Toen kwam kostganger Lorenzo López Fernando, de vader van Sylvia uit 1966. Hij woonde bij haar opa en oma in de Erfgooierstraat in Hilversum. Hij heeft daar een paar jaar gewoond. Hij moet rond 1942 zijn geboren in Madrid. En later kreeg moeder dus nog een kind van weer een andere Spanjaard.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Michel Fugain met 15 zangers en zangeressen en 11 muzici eromheen. Le Bic Bizarre in Ringeding.
1: Hij was een groot man, meer dan 2 meter. Groot en sterk in alle opzichten. Hij had een ontembare liefde voor het leven, voor de natuur en voor de walvissen. Pieter Lagendijk was betrokken bij de oprichting van Greenpeace en was veel van huis op het schip The Rainbow Warrior. Er liep altijd een blauwe luchtpostdraad tussen ons.
0: Dat klinkt schitterend, Jeroen. Joke Hilhorst, een blauwe luchtpostdraad verbond jullie?
2: Ja.
0: In wat? Wat was jullie band?
2: Het verbond ons, ja. Ik zeg altijd, het was een soort zielsverwant. En hij stuurde mij, als hij op reis was met de Rainbow Warrior, altijd luchtpostbrieven. Dus van die dunne blauwe brieven.
0: Ja.
2: En ik had er veel van die brieven, maar die zijn allemaal zoek geraakt bij mijn verhuizing. Slordig. Tot mijn grote verdriet.
0: Jammer, hè?
2: Ja.
0: En waar gingen die brieven over?
2: Brieven gingen over zijn belevenissen tijdens de reizen die hij deed. Hij is, ik kan me nog heel levendig herinneren dat hij schreef dat hij was opgepakt in Peru en daar in de gevangenis zat.
0: Hij deed het met gevaar voor eigen leven.
2: Ja, dus. Ja. Dat was hij. Wat hij deed was echt met gevaar voor eigen leven. Hij zat vaak in zo'n rubberbootje. En hij was eigenlijk als het ware een soort buffer tussen de Rainbow Warrior en het schip wat ze wilden. Ja, waar ze eigenlijk van wilden dat ze zouden stoppen met walvissenjacht.
0: Ja, en voor dus, jou was dus altijd, als we het persoonlijk maken, altijd maar weer de vraag wanneer er een volgende brief kwam en of dat goed nieuws was. En waarom schreef hij zijn brieven aan jou?
2: Ja, misschien ook aan anderen, maar ik kreeg ze in. Dat heb ik me eigenlijk nooit echt afgevraagd. Maar we waren echt hele, hele, hele goede vrienden.
0: En waar is dat begonnen?
2: In de kerk van de universiteitsgemeente in de Geertekerk. Dus wij gingen zondags naar de Geertekerk. En daar heb ik hem ontmoet bij de koffie na afloop een keer. Maar de exacte datum weet ik niet meer.
0: Dat doet er ook niet toe. Maar daar is het contact begonnen.
2: Daar is het begonnen, ja.
0: Daar begon hij ongetwijfeld lange, boeiende, gepassioneerde verhalen te vertellen.
2: Over toen ik hem ontmoette. Hij was laborant geweest, maar hij was die biologie gaan studeren in die periode. Hij woonde op de IBB-laan toen. Dat is een studentencomplex, studentenflat. Ina Boudier-Bakkerlaan in Utrecht. Nummer 100, ik denk 133 of zoiets. Ja, 133, daar woonde hij toen ik hem leerde kennen.
0: En het was een grote, sterke man?
2: Een hele grote, sterke man, ja. Echt, ik denk, hij moet zeker 2 meter geweest zijn. Hij had hele grote handen. Hij was gewoon een hele sterke man ook om te zien.
0: We plaatsen hem wel in de verleden tijd.
2: Ja.
0: Wat is er gebeurd met hem?
2: In 84 kwam hij terug van een reis. En toen bleek hij diepveneuze trombose te hebben. En daar was in die tijd eigenlijk nog niets aan te doen. En hij mocht niet meer reizen. En dat heeft zijn ziel zo geknakt dat hij ervoor gekozen heeft om niet meer verder te leven.
0: Maar dat was in 1984.
2: Ja.
0: Dan is hij nog geen 40 geworden.
2: Ja, heel. Ja, het is nog steeds tot op de dag van vandaag voor mij onbegrijpelijk. Hij heeft dat besluit genomen. En ondanks het feit dat ik altijd het idee had dat ik heel close met hem was. Ik wist altijd wanneer hij weer terug was. Hè. Ook, we hadden geen telefoon toen en we hadden geen e-mailtjes en geen WhatsAppjes. Maar ik wist wanneer hij terug was. En dat is een paar keer ook bewezen gezien.
0: Hij was daarmee een hele goede vriend geworden.
2: Hij was
0: iemand die
2: echt
0: met je meedroeg.
2: Een goede vriend.
0: Was hij geen man voor jou geweest?
2: Daardoor durfde ik toen niet over na te denken.
0: Ik twijfelde ook of ik hem moest stellen, deze vraag.
2: Ja, dat is prima. Maar ik was dol op die jongen. Maar ik heb nooit op die manier gedacht. Hij was altijd zo begaan en bevlogen met walvissen en alles wat daarmee te maken had. Zijn reizen. Hij was meer weg, bij wijze van spreken, dat hij thuis was.
0: Ja, ik moet nu ook wel denken aan die gestrande bultrug, die Timmy heet, die er eerst was en toen niet was en nu met een zendertje verdwenen is, nu dood lijkt. Denk jij dan ook, wat zal hij daarvan gevonden hebben?
2: Ja, hij was fanatiek in het redden van de walvissen. Dat was zijn passie. Dat is wat hij wilde. Ik denk dat hij het fijn gevonden zou hebben dat ze de moeite deden om hem te redden. maar ook toch wel het dubbele daarin gevoeld heeft.
0: Want de commercie ging, die er ook aan hing.
2: Het ging wel ver, ja. Ja.
0: Nou goed, wie kan dat beamen? Wie kan meer vertellen over Pieter Lagendijk? De man van Greenpeace, de man van de Rainbow Warrior. 0800 30 30 300.

0: Telau. Naar de rest onbekend met We zijn wie we zijn. Met liefde praat Joke over de vriendschap voor Pieter Lagedijk. Hij woonde de Catharijnensingel 130 in Utrecht. Dat is mooi. Ja. Hij voer voor Greenpeace op de Rainbow Warrior. Een van de oprichters van Greenpeace. Zo staat hij bekend. Hij stierf in 1984. En jij zoekt herinnering. En wij zitten naar je te luisteren. En denk ik, dan heb je daar toch al heel veel van. Je hebt toch al heel veel herinnering.
1: Ik heb heel veel herinneringen van mezelf. En ik heb geprobeerd om via Greenpeace nog meer herinneringen te krijgen. Maar daar werken blijkbaar hele jonge mensen die geen idee hadden wie Pieter is. Dus dat vond ik ook heel verbazingwekkend.
0: Alleen daarom is deze zoektocht er al, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Om hem levend te houden.
1: Ja,
0: nou, hoe ver wil je daarin gaan? Stel dat je familie zou vinden, of je zou oude vrienden van hem vinden, of mensen die ook met hem meevoeren.
1: Geweldig.
0: Is hij geen boek waard?
1: Oh, wie weet, ja, schrijven kan ik wel. Dus het zou misschien. Ja, het klinkt arrogant, maar ik kan wel schrijven, ja.
0: Nou, dat is misschien best
1: een
0: goed idee.
1: Ja, dat. Nou, ik. Ja, hij is best een boek waard, zeker.
0: En wat belangrijk is, jij hebt hem los moeten laten omdat hij er niet meer was. Op het moment dat het voor jou helemaal niet aan de orde was. Je had nog veel meer met hem mee willen maken.
1: Zeker.
0: Heb je wel dingen van hem meegenomen in jouw leven?
1: Ik heb meegenomen dat ik heel graag naar plekken wilde waar hij ook geweest is. Dus we hebben in 2016 een cruise gemaakt waarbij we in Spitsbergen zijn geweest. Dat was heel bijzonder. Wat een bijzonder land is dat. En daarna zijn we op dezelfde reis in IJsland geweest. En toen hebben we een walvistocht gemaakt om walvissen te zien. Dat leek me altijd zo bijzonder. En op die tocht, als een walvis springt, dan maakt hij een bepaald soort ronde, dat noemen ze een vloek. En toen werd er een walvis gespot die niemand nog kende. En toen heb ik aan de wetenschapper die aan boord was, dat was een Nederlandse man, heb ik het verhaal van Pieter verteld. Dus dat hij zo passie had voor walvissen en om ze te redden. En toen zei hij, ja, deze walvis moet nog een naam hebben. En toen hebben ze hem Pieter genoemd.
0: Oh.
1: En dat is iets wat ik nooit zal vergeten, waar ik nog de tranen van in mijn ogen krijg.
0: Ja, ik zie het.
1: Zo mooi.
0: Ja. En die zwemt. Mogelijk nog ergens.
1: Ik hoop dat hij nog leeft.
0: In de open zee.
1: Ja, dat hoop ik wel. Bij IJsland hebben we hem gezien. En en ik moet nog naar de Seychellen, want daar is Pieter ook geweest. Maar daar was ik nog niet geweest. Dus daar ga ik zeker nog een keer naartoe.
0: Ja, wij gaan juist terug de geschiedenis in naar Pieter zelf en wie hem gekend heeft, Amy.
2: Ja, we maken vandaag een boek over Pieter Lagedijk.
1: Dat zou kunnen.
2: Dan eerst zoeken op die naam. Dat levert een paar mooie artikelen op die verschenen zijn na de dood van Pieter. Ik heb geen idee of jij deze al hebt, maar de zoekbrigade wil je ze niet onthouden. Er is zelfs een artikel met citaten uit het dagboek van Pieter. En hier een artikel over Pieter waarin hij postuum wordt onderscheiden in 1984. Ik geef je alles even door. Buig naar me toe. Want de zoekbrigade, alsjeblieft, vindt ook nog een overlijdensadvertentie van Pieter Lagedijk. Ik weet niet of jij die hebt. Die is jou wel bekend, gok ik. Maar ik heb hem er voor de zekerheid bij gedaan. Dat geeft namelijk ook weer aanleiding om verder te zoeken. Want zijn familieleden die boek over Pieter Lagedijk.
1: Dat zou kunnen.
2: Dan eerst zoeken op die naam. Dat levert een paar mooie artikelen op die verschenen zijn na de dood van Pieter. Ik heb geen idee of jij deze al hebt, maar de zoekbrigade wil je ze niet onthouden. Er is zelfs een artikel met citaten uit het dagboek van Pieter. En hier een artikel over Pieter waarin hij postuum wordt onderscheiden in 1984. Ik geef je alles even door. Buig naar me toe. Want de zoekbrigade, alsjeblieft, vindt ook nog een overlijdensadvertentie van Pieter Lagedijk. Ik weet niet of jij die hebt. Die is jou wel bekend, gok ik. Maar ik heb hem er voor de zekerheid bij gedaan. Dat geeft namelijk ook weer aanleiding om verder te zoeken, want zijn familieleden

0: om verder te zoeken, want zijn familieleden die staan daarop vermeld. De volgende namen komen we dan tegen. En laten we ze ook vooral noemen, want wie weet luistert een van hen vandaag wel. We zien staan Leo, Monica, Piet, Idelet, Marnik, Charlotte en Guido. En een correspondentieadres van toen. Dat is de Colijn de Nolen 6 in Kampen. Voor die hele familie Lagendijk roepen we daarvoor op. Maar ik zie ook een ander adres staan. En dat is dan weer in Dronten. De Reiger nummer 64. Nou, voor wie dat herkent, 0800 30 30 300. Heb je al kunnen kijken naar de artikelen?
1: Ik heb ik zie de advertentie. Daar staat dus familie op.
0: Ja. Ja,
1: en de Reiger in Drenthe, ja.
2: Dronten.
0: Dronten, ja. Voordat iedereen naar Drenthe gaat bellen.
1: Dronten.
2: Ja. En jij zei zelf ook nog, hij heeft gewoond in Utrecht. En daarvoor heeft hij nog gewoond tot 81 in Bussum.
1: Hij heeft ook in Bussum gewoond, ja, aan de Vlietlaan.
2: Dus als de buren daar misschien willen reageren, kan dat natuurlijk ook. Iedereen is altijd van harte welkom in het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Twisting the Night Away, Sam Cooke. Intussen wordt er weer ouderwets gerend hier in de gangen van Adres Onbekend. Wat heeft dat te betekenen? Waar is Ellen trouwens? Ineens was zij weg. Ik ga even zoektochten ophalen. En daar ging ze. Regio in, regio uit. Op zoek naar jou.
1: Radio School in de regio.
2: Is dat jouw moeder? Dan mag ze het misschien niet horen. Maar heb jij al wat leuks gemaakt voor je moeder?
3: Ja.
2: En mag ik weten wat het is? Moet mama even de oren dicht doen, hè?
3: Ik heb dus een mooi schatkistje gemaakt met hele mooie steentjes erop op school.
2: Echt waar? Ja. En waarom is jouw moeder nou de liefste moeder die er is?
3: Omdat ze gewoon heel lief is.
2: Ja, dat zie ik al. Nou, je bent een hele lieve moeder.
4: Ja, oh, dat vind ik fijn om te horen.
2: Vandaag is natuurlijk Moederdag. En daarmee zetten we alle moeders in het zonnetje. Maar we kunnen natuurlijk ook andere mensen in het zonnetje zetten. Dus wie kunnen we voor u terugvinden?
5: Een zekere Ria van Haveren. Wij hebben samen in het huis gezeten in Zomeren, in Huize Witven. Zij zat in paviljoen 3 en ik in paviljoen 2. En ik heb een best wel een lange tijd contact met haar gehad. Maar ik kan er nergens meer vinden. Ze is ooit naar Breda verhuisd. En haar man heette, geloof ik, Ferry.
2: En wat was zij van u?
5: Een hele goede vriendin van mij, ja.
2: En als u aan haar terugdenkt, wat voor herinneringen heeft u dan aan haar?
5: Wij moesten...

0: op een gegeven moment naar huis. En daar hadden we geen van beide zin in. Dus ik zeg, weet je wat, we laten band leeglopen. Dus ik laat de band leeglopen. En dan was het nou zeker een half uur tot drie kwartier lopen. Dus we kwamen aan in dat huis. Waarom zijn jullie zo laat? Ja, mijn band was lek. En nou, dat geloofden ze. Ik zei, ja, echt waar, mijn band was lek. Dus, maar ja, ik praat over, even kijken, dik 50 jaar geleden, hoor.
1: Heeft u nog iemand die u zoekt?
2: Een hele oude vriend van me. Die ben ik uit het oog verloren en die zou ik dolgraag weer willen ontmoeten.
1: En wie is dat dan?
2: Paul Janssen met dubbel S.
1: En hoe kent u hem?
2: Oh, vanaf de Vreubelschool.
1: Ah, en wat voor herinneringen heeft u aan hem?
2: Hele goeie. We hebben een verschrikkelijke mooie leuke tijd gehad.
1: Heeft u een voorbeeld van iets?
2: Nou, in ieder geval aan de lagere school, aan de technische school. En daarna aan de Vespa Club. Ja.
1: De Vespa Club, dat was op de scooters?
2: Juist.
1: En die hadden jullie allebei?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan gingen jullie toeren?
2: Heel veel. En uiteindelijk ook leuke vakanties.
1: Waarheen dan?
2: Joegoslavië.
1: Op de scooter allemaal?
2: Op de scooter.
1: Dat zijn dus wel goede herinneringen.
2: Heel erg goed, ja. Daar denk ik vaak aan terug.
1: En hoe komt het dat u hem uit het oog bent verloren?
2: Nou, daar praat ik liever maar niet over. Mijn schuld.
1: Dus u heeft nog een excuses aan te bieden?
2: In zekere mate.
1: En als Paul dit nou hoort, van wie komt dit dan?
2: Van Gerrit. Dan weet hij genoeg.
1: En als zij dit nou hoort, wat zou je dan tegen haar willen zeggen?
0: Dat ze contact opneemt. Via Facebook.
1: Nee, via ons. Adres onbekend.
0: Oh, sorry. Adres onbekend. En mijn naam was Frida.
3: Ja, Frida voor Ria van Haperen. En dan zoeken we ook nog Paul Janssen, dubbel S van de Vreubelschool. Ja, dat zei mijn moeder ook altijd. Moeder Marta Martens uit Den Haag. Ja, die komt nergens voor. Of Amy toch wel?
4: Nou, er belt wel net iemand op. Wim heet hij en hij zegt... ik heb een tijdje met een Marta gewerkt bij de sociale werkvoorziening in Den Haag. Ze had het altijd over een zoontje dat haar is afgenomen. Ik weet niet of het de juiste Marta betreft... maar het verhaal deed me wel sterker aan denken. Ze woonde bij het Leger des Heils aan het Spui in Den Haag... en de leeftijd zou kunnen kloppen.
3: 70 ongeveer nu. Oei.
4: Ongelooflijk wel, hè? Ja, dat... Als het zou kloppen.
3: Ja. Martin?
5: Ja?
3: Het is wat, hè?
5: Ja, dat is zeker wat, ja.
3: Ja, het is natuurlijk nog lang niet zeker... maar er was eerst helemaal niks van herkenning. En nu ineens een Marta in Den Haag die haar kind heeft afgestaan. Als jij dat bent... Ja, Amy... Wat gaan we dan doen?
4: Nou, dan gaan we natuurlijk meteen erachteraan. Wat ik ook wel treffend vind, is dat er een verhaal gaat... dat ze brandwonden zou hebben gehad in haar gezicht. Van haar vader, vanwege een geboren zoontje.
3: Jeetje, dat heeft dan ook weer met jou te maken. Nou, bevestig het, laat het ons weten op 0800 30 30 300. Dan zijn wij zo weer bij jou terug.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie BO.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks BO.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: In Maasland is het 16 graden, in Terheide 14. Het blijft droog, het is iets minder zonnig dan gisteren.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Meer dan 20.000 mensen doen vandaag mee aan de Leiden Marathon. Op dit moment zijn de hele en de halve marathon bezig. In het centrum van Leiden is verslaggever Gwen Ouwehand.
12: De 10 kilometer zou om 1 uur starten, maar die is toch met een half uurtje uitgesteld vanwege wat problemen op het parcours. Maar voor nu lijkt het alsnog door te gaan. De sfeer zit er in ieder geval goed in.
10: Omroep West doet verslag van de marathon op alle kanalen. Raadslid Gert Kruger uit Rijswijk gaat naar de rechter om een parkeerbon van €129. Hij kreeg die bekeuring omdat hij vorig jaar zijn auto had neergezet op een plek voor trouwauto's, terwijl hij geen trouwauto had. Maar volgens het raadslid stond dat aangegeven op een bord dat niet rechtsgeldig is, omdat volgens hem niet duidelijk is wat nu precies de definitie is van een trouwauto. En wat begon als een lieve verjaardagsverrassing voor een bijna 80-jarige opa, groeide in korte tijd uit tot een internetfenomeen. De Haagse Joop Koolsen ziet zijn zelfgeschreven muziek ineens massaal beluisterd worden. Dat is dankzij een oproep van zijn kleinzoon Desley op social media. Desley besloot een oproep te plaatsen om de muziek van zijn opa massaal te streamen. Eerst had opa Joop 6 luisteraars, nu zijn het er 22.000. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Na de reclame, adres onbekend. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Ik krijg een vakantiebroertje.
22: Huh?
23: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
22: Cool, wil ik ook.
24: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
22: EuropaKinderhulp.nl.
25: Tot 2 uur, adres onbekend.
26: Zometeen gaan we verder met Adres Onbekend op Radio West. We wachten nog even tot alle regionale omroepen er klaar voor zijn.
27: Hier begint de tweede helft van Adres Onbekend.

0: adres onbekend.
1: Was het maar elke week moederdag. Wat is het druk vandaag? Den Haag, moeder Martha Marten, 70 jaar. Is zij het, Amy, bij het leger des Heils?
2: Ja, dat is de vraag. Dat weten we nog niet. Maar het komt toch wel heel dichtbij. En het komt nog dichterbij, want er reageert nog iemand vanuit Den Haag. Mevrouw Loes Verkooyen. Zij zegt, ik heb een kamerverhuurbedrijf gehad in Den Haag. En er heeft toen een mevrouw Martens een kamer bij mij gehuurd aan de Adelheidstraat 66 in Den Haag. Dit was rond het jaar 1986. En dat kan heel goed Martha zijn geweest.
1: Dat zou wat zijn. 0830-30-300. Dan alles over Pieter Lagendijk die ons ontviel. 1984, strijdend voor Greenpeace. Wie sluit zich aan bij Joke, die hier aanwezig is? Wie praat ook mee over hem? Nou, Amy, veel mensen.
2: Heel veel mensen. Ja, jij zegt, ik wil wel een boek maken. En je zegt, ik wil niet arrogant zijn, maar ik kan ook een boek maken. Nou, ik denk dat dat ook echt wel zou kunnen lukken. Want er is een heel mooie ontwikkeling. De familie van Pieter heeft zich gemeld.
3: Wow.
2: Arend Aalbers meldt zich. Hij is getrouwd met de zus van Pieter, met Idelet. En hij stuurt ons om te beginnen een paar schitterende foto's. Je moet weer even voorover buigen. Hier zie je allemaal foto's van Pieter in actie. Pieter op Spitsbergen. Pieter ergens in een bootje in het Noordpoolgebied. En Pieter in discussie met Den Uyl en Vondeling. Waarschijnlijk tijdens een van de walvisconferenties. Ja, je ziet het meteen.
3: Zo'n grote man was het.
1: Oh ja, ik zie het.
2: Ja, dat valt wel op, hoor.
1: Ja.
2: Maar Pieter Lagendijk was niet alleen Arends zwager, ook een heel goede vriend. Dus hij zegt, we waren al buren in Kampen en al voordat ik iets met zijn zus kreeg, waren wij hele dikke vrienden. Wilt u Idelet ook spreken? Wacht, ik roep haar er even bij. Dus aan de telefoon zijn ze allebei voor je.
3: Oh, wat fijn. Oh, wat leuk. Nou, echt fantastisch. Ik had echt niet durven dromen dat dit zou gebeuren. Nou, wat fijn dat jullie aan de telefoon zijn.
4: Ja, dit is Arend. Ik ben in de familie Lagendijk terechtgekomen. In eind jaren 60, 71 zijn we getrouwd.
3: Okay.
4: In het najaar van 71 zijn we nog met Pieter op vakantie geweest in Frankrijk.
3: Oh.
4: We hebben heel veel van hem meegekregen. We woonden ook in Bussum toen hij in Bussum woonde. Ja, dus we kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer.
1: Ja.
4: Heel veel verhalen meegekregen. Als hij bij ons op bezoek was, en mijn vader was er toevallig bij, dat was een politieman in hart en nieren. Zware discussies over geweldloze acties en zo. Dat was volgens Pieter was dat geweldloos. En volgens mijn vader, de man van de openbare orde, nou, zei hij, daar zet ik vraagtekens bij. Alles wel in goede harmonie, want ik denk dat mijn vader zelfs heel erg veel bewondering voor hem had.
1: Ja, ook al.
4: Dat kon hij niet, wilde hij niet uiten, maar achteraf,
1: kon hij daar niet omheen?
4: Ja.
1: Dus hij was misschien wel groter dan de standpunten waar hij zich tegen verzette.
4: Zeker.
1: Doet het u ook goed, hè? Er wordt met liefde, met warmte door Joke over Pieter verteld.
4: Ja.
1: Luistert u zich daar ook aan?
4: Jawel, zeker. Alleen het rare is, ik heb in de familie rondgebeld. Niemand kent de naam Joke. Dat vonden wij een beetje vreemd.
1: Ja, nou, ik ook.
3: Ik heb toen de tijd mee de uitvaart georganiseerd. En ik heb tijdens de uitvaart ook gesproken.
4: Oh, kijk eens aan. Ja,
3: maar,
4: de orde van dienst hebben we natuurlijk nog wel. En het was in de Janskerk.
3: Het was in de Janskerk, ja.
4: Ja, het heel bijzondere was dat als je daar binnenkwam, dat je walvismuziek hoorde.
3: Precies.
4: Walvisgeluid.
3: Ja, echt geweldig. Ja,
1: En het walvisgeluid klinkt vandaag hard. Ze is niet onopgemerkt gebleven als dit het verhaal is. Jullie kunnen langdurig verder praten. Wij hopen op nog heel veel meer reacties die we allemaal zullen bundelen. Wie weet waar
3: tot
1: dat
3: de volgende keer. Tot horen.

0: Bijna. Ja, dan zouden er eigenlijk van die walvisgeluiden onderdoor moeten komen. What a wonderful world, Louis Armstrong.
1: We gaan het toch doen, toch zoeken voor onze oude moeder, Gray. Ze is 85 jaar, heeft last van ouderdomsdementie. En ze wil in dit leven een beeld krijgen van haar vader, Freek de Gooier. Hij stierf in 1999 in België, maar hij moet kinderen hebben. Een zoon, Cor, en nog een zoon, Freddy Corporaal. Een foto van hun vader zou vandaag een hoofdprijs zijn.
0: Willeke Oerlemans, voor je eigen moeder. Heb jij moeder Gray verteld over deze ultieme zoektocht van je?
2: Ja, klopt. Op Koningsdag bij de koffie.
0: Wat vond ze?
2: Ze begon spontaan te huilen.
0: Ja. En wat denk je, zou ze nu zelf ook mee kunnen praten?
2: Nee, dat is te emotioneel voor haar.
0: En heeft dat ook met die dementie te maken of speelt dat hierin geen rol?
2: Nee, ik denk dat ze echt een enorme rugzak heeft vanuit haar leven van vroeger. Dus dit kan ze echt niet aan.
0: Nee, we moeten die rugzak wel in. Het gaat om haar vader, Freek de Gooier. Hij was in het gezin toen ze aan het begin van de oorlog werd geboren. Toen was hij er nog?
2: Ja.
0: Hoe lang is dat geweest?
2: Mijn grootouders zijn in 1948 gescheiden. En toen is hij, voor zover ik weet, uit het leven verdwenen. Ik weet wel, toen mijn moeder is getrouwd op haar 17e... Is hij nog even in beeld geweest omdat hij een handtekening moest zetten.
0: Bij een huwelijk of zo?
2: Ja, en ze hebben hem moeten opzoeken. Hij was niet, hij was natuurlijk wel genodigd, maar hij kwam niet opdagen. Dus toen zijn ze in de auto gestapt en zijn ze naar hem toe gereden.
0: Op de dag van de bruiloft?
2: Ja.
0: Wat verschrikkelijk. Ja. En hij was dus een man die al een groot gezin had achtergelaten.
2: Ja.
0: Hoeveel kinderen waren er?
2: In dat gezin waren er 5 kinderen.
0: En bleven die kinderen allemaal bij hun moeder Gerritje Top?
2: Mama bleef bij de grootouders van haar vaders kant. En de andere 4 kinderen zijn met oma Top mee naar Nijkerk gegaan.
0: Dus alle kinderen gingen mee, behalve jouw moeder Gray?
2: Ja.
0: Heeft je moeder daar last van gehad?
2: Ja.
0: In welke zin?
2: Ze stond een soort van buiten het gezin. Maar toen we het aan haar vroegen van waarom is dat zo gegaan, toen zei ze, omdat ik het anders zo sneu vond dat mijn vader alleen zou zijn.
0: Oh, ja, dat verandert de zaak.
2: Ja.
0: Dan heeft ze er zelf invloed als kind op gehad.
2: Ja, sneuvel. Maar ze heeft wel heel erg het gemis van de moeder en de rest van het gezin gevoeld altijd. Ja.
0: Enig idee waar vader Freek de Gooier gebleven is?
2: Wat wij weten is dat hij in Bleskensgraaf woonde toen mijn ouders in 1958 gingen trouwen. Daarna weten en Papendrecht schijnt hij te hebben gewoond, wordt me net gesouffleerd. En dat hij dan in België is overleden, dat is eigenlijk in grote lijn alles wat we weten.
0: En heeft hij in de tussenliggende jaren nog ooit omgekeken naar zijn oudste dochter Gray?
2: Hij heeft ergens in de jaren 80 een brief gestuurd aan mijn moeder. Toen was hij denk ik al ziek. En toen wilde hij contact. Maar dat wilde mama toen niet.
0: Waarom niet?
2: Ja, weet ik niet. Ik denk te pijnlijk op dat moment.
0: En dat was ergens in de jaren 80?
2: Zeg je dat goed? Dus
0: je hebt een nichtje naast je staan, die souffleert jou aan alle kanten. Ja. Het was een brief in de jaren 80.
2: Ja.
0: Heb jij die brief toen gezien?
2: Ik denk in de jaren 90. Dus tussen 90 en 2000 is de jaren 90, hè?
0: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Nee, dan is het in de jaren 90 geweest. Ik denk dat hij al ziek was. Ja. En hij is in 99 overleden natuurlijk.
0: Oh ja, ja natuurlijk. Dat komt omdat jullie daar de gegevens van hebben kennelijk. Want er is niemand bij geweest, neem ik aan.
2: Ik denk zijn zoon, Freddy.
0: Ja, die we zoeken vandaag.
2: Ja.
0: Want weten jullie ook op deze manier dat hij een zoon heeft die Freddy moet heten?
2: Nee, we hebben alleen het, hoe noem je dat? Dat bitprentje. En daar staat Freddy Corporaal op.
0: Op het bitprentje uit 1999, het bitprentje van hun vader. Maar dat moet in België geweest zijn, neem ik aan. Want daar is hij overleden.
2: Ja.
0: Weet je dan ook wie de moeder is van Freddy Corporaal?
2: Willy Corporaal.
0: Willy Corporaal is de moeder.
2: Ja.
0: Het laatste wat jullie zagen in werkelijkheid was die ene brief. Is die wel open gegaan of heeft ze die ongeopend?
2: Nee, die heeft ze gelezen. Die heeft ze gelezen.
0: En was het daar dan niet?
2: Voor zover ik weet zat er ook een foto in. Waar die bij een voordeur van een huis stond. Maar dat is ook alles wat ik ervan weet.
0: Dus we zoeken vandaag het liefst een foto van hem. Maar die foto heeft ze dus, maken we nu van, in de jaren 90 zelf gehad.
2: Sorry.
0: 0800 30 30 300. Mooie boel.

0: Listen to what a man said, met een kus van Linda McCartney hoorbaar. Wings, de tweede Frederik op moederdag, in adres onbekend intussen. Frederik, Martin van Zuilen, hoopt op zijn moeder Martha Martens. Willeke zou een foto koesteren van haar opa Frederik, Freek de Gooier, geboren 1919 in Diemen. Overleden 80 jaar later in Sint-Niklaas in België. De gegevens van toen, ja, dat zijn er niet veel. Het was 1999, toen was er een bitprentje. Daar staat kennelijk die naam op: Freddy Corporaal. Zoon, als ik het zo bekijk, van zijn derde vrouw, Willy Corporaal. Denk je dat er meer kinderen zijn geboren?
1: Ja, ik heb de naam Cor ook horen vallen. En die zou dan in Papendrecht hebben gewoond, met de tweede vrouw van Freek.
0: Oké, 1958 staat hier ook, tweede keer getrouwd. Nou ja, wat zou je liever hebben van hem of van hen? Stel dat een van die kinderen of nageslacht de auto instapt en denkt: nou, we gaan ze eens even verrassen. Zou je dat liever hebben of zou je liever een foto op de mail hebben?
1: Ik zou heel graag een foto op de mail hebben die ik bij mama op tafel kan leggen tussen haar collectie oude foto's van vroeger.
0: Denk je dat ze nu naar je zit te luisteren?
1: Mijn moeder?
0: Ja.
1: Nee, die zit in Beeksbergen.
0: Ja? En zit je dan tussendoor steeds met haar te appen? Of hou je haar nu even buiten?
1: We hebben niet verteld dat we hier naartoe zijn. We houden er echt even buiten.
0: Oh ja, we hopen wel dat ze zometeen iets heeft om zich, dat jij iets hebt om je op te verheugen. En ook, ga je ook straks naar Beeksebergen?
1: Nee.
0: Het zou wel de ideale moederdag zijn in dit verband voor moedergreven 85. 0800 30 30 300, Amy.
2: Ja, het is bijna niet te geloven, maar je hebt je oproep nog niet gedaan. Of er komen al wel reacties binnen. Iemand die zegt: jullie zoeken informatie over Freek de Gooier. Dat is familie van mij. Hoor maar.
3: Dat is een broer van mijn opa.
2: Een broer van uw opa. En heeft u hem gekend?
3: Nee. Ik weet wel dat een deel van de familie, volgens mij was Freek naar België verhuisd, naar Antwerpen. Daar schijnt ook nog een zoon van te zijn.
2: Ja, en die zoeken we. Freddy of Freek Corporaal is dat. De familie De Gooier uit Muiden is dit. Maar helaas kan deze Barry, een neef uit de familie De Gooier, ons toch niet verder helpen. Want jij wilt die foto, daar heb ik natuurlijk naar gevraagd. Hij zegt: die heb ik niet. Maar gelukkig is er nog een reactie binnengekomen. En dat lijkt ook raak. Ik lees het voor. Goedemiddag, ik begreep dat u op zoek was naar familie van Freek De Gooier. Mijn vader was, en daar komt hij, Cornelis De Gooier. Dus ik weet niet wat u precies wilt weten. Met vriendelijke groet, Linda de Gooier. Ja, dat is toch ook een mooie reactie. Daar gaan we natuurlijk ook nog achteraan. En jullie zitten te smoezen.
0: Ja, het gaat natuurlijk om die Cor. Je denkt: hey, zou dit de Cor zijn uit het tweede huwelijk? En daar dan een kind van? Dat zou kunnen misschien, hè?
2: Dat weten we dus nog niet. Dus dat gaan we natrekken. Blijf ons vooral bellen als jij Freek de Gooier hebt gekend of familie van hem bent. 0800 30 30 300.

0: Leef in het nu, in the moment. Boas trekt door het land met zijn clubtour.
1: Word ik gezocht?
0: Pietronella praat vol bewondering over jouw vader, Anna Wilmink uit Aalsmeer. Jouw vader, die voor meneer Wilmink was. Hij gaf haar les op school. In haar woorden was hij de enige lieve man op die hele rotschool. Zij speelde op een zandhoop bij jullie huis, omdat ze zich ook daar veilig voelde in je vaders nabijheid.
2: Toen ik heel vreselijk ziek was en ernstig aan mijn nieren ziek en ook naar het ziekenhuis moest daarna, kwam die met de hele klas bij mij, kwam een liedje zingen. Nou, dat vond ik zo schattig, weet je. Het was een bijzondere man. En ik zou zijn dochter graag willen ontmoeten of horen en haar vertellen dat ik haar vader zo bijzonder vond.
3: Ja, dat zal je toch maar te horen krijgen over je vader, die geboren is rond 1919... en die in 1954 de trotse vader werd van Anna Wilmink. Hij liep naast zijn schoenen van geluk toen. Zij is geboren aan de Pontweg nummer 3 in Aalsmeer aan het water. Vader Wilmink was onderwijzer dus op de christelijke school aan de Oosteinerweg.
0: De altijd ontbrekende neef, dat ben jij, Jan Pieter van Baren. Misschien doet het je goed dat de familie jou al zeker 20 jaar zoekt. Neef Wim neemt het op zich. Ja, Jan was in de jaren 70 buschauffeur tussen Amsterdam en Haarlem. Dan reed je langs je neef in Halfweg. Je was altijd een vrolijke vrijgezel, totdat je in 1985 trouwde met je onderbuurvrouw Francis.
3: Dat was in Muiden. Jan Pieter van Baren uit 1949 trouwde met Francisca de Wit. Ze waren in elk geval in 2004 nog getrouwd. Ze ontdekten elkaar als buren in Amsterdam-Zuidoost. En Jan heeft daarna aan de Juri Egorovweg in Almere gewoond. Hij had een zus Joke en een broer Martin Jan van Baren. Zij leven beide niet meer.
0: Dit hebben we niet vaak. Jij bent een bekroond autospuiter. Zoon van Riepco de Vries. Jouw vader vertelde met trots over je toen hij zelf schadehersteller was tot in de jaren 80 bij carrosseriebedrijf Gebroeders Rust in Groningen. Eigenaar Joop Rust is er niet meer en zijn dochter Alice beheert zijn spullen van toen en denkt aan jou.
4: Nadat mijn eigen vader overleed, kwam ik dus een spuit tegen. Mijn vader was zelf carrosseriebouwer en dus ik dacht van, nou, dat is waarschijnlijk wel een mooi iets voor deze zoon van Riepco om te ontvangen.
3: Een originele koperen autolakspuit met emotionele waarde van de firma Rust wacht dus op de zoon van schadehersteller Riepco de Vries. Riepco werkte in de jaren 70 en 80 bij Rust en begon toen voor zichzelf in Uithuizen. De Friese autoschade was een begrip. Mogelijk begon hij later nog een camping in Friesland.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Herman schreef er daarmee. Het debuut van Minnie Riperton was dit in 1970.
1: Opvallend. Verhalen die al zo lang wachten op een vervolg nemen ineens een vlucht. Dat lijkt hier ook te gebeuren. In september 2024 vertelde Maria over een fatale autorit van 4 vrienden in Frankrijk. Ze was er zelf niet bij, ze was nog maar een meisje toen. Maar haar broer, Loekie van Loon, overleefde het ongeluk niet. Zijn vriendin, Mickey Oosterveer, wel. Maar met haar verstomde het contact.
0: Wij gaan terug, het was de zomer van 1961. Vanuit Rijswijk rijdt een auto met 4 studenten toeterend de straat uit.
2: Ze zijn naar Zuid-Frankrijk gereden. En op 12 juni kregen wij van de politietelefoontje dat er een fataal ongeluk was gebeurd. Ze zijn tegen een boom gereden. En dat kwam omdat de auto die zij gehuurd hadden, daar het stuur is afgebroken. En dus ja, niemand kon daar ooit iets aan doen.
0: Maar de gevolgen die zijn nog altijd voelbaar. In de auto zaten 2 stelletjes. De broer en de zus van Maria. Dat waren haar broer Loekie dus. Met zijn vriendin Mickey. En haar zus Thea met weer haar vriend Hendrik Jan.
2: Mijn zusje werd uit de auto geslingerd. Mijn broer Loekie was op slag dood. En Mickey, waarvan ik weet dat die natuurlijk heel traumatisch, alles en nog wat, maar die is wel levend eruit gekomen. En Hendrik-Jan Koldewey, die is zwaar, dat was nog op het randje, dat werd ook gezegd door de politie. Ze wisten ook niet precies of hij het wel of niet zou halen. En hij heeft vrij lang in het ziekenhuis gelegen. En mijn zusje, Thea van Loon, is daarbij een wijnboer opgevangen, omdat hij daar in het ziekenhuis lag.
0: Mickey Oosterveer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, terwijl haar vriend Loekie van Loon stierf. En Maria weet nog hoe het nieuws de familie bereikte.
2: Het was aan tafel, we zaten te eten en toen kwam eerst dat telefoontje binnen. En mijn oudste broer, die inmiddels leeft hij ook niet meer, maar die was toevallig aanwezig. En die heeft die politie eerst te woord gestaan en toen kwamen de agenten aan de deur.
0: Haar broer Loekie was net 20 toen hij stierf. Zijn vriendin Mickey hebben ze dus nooit meer gezien daarna. En die zoeken ze. En ja, waarom nu, denk je dan? Nou, een van de betrokkenen van toen, de vroegere vriend van haar zus Thea, is ziek.
2: Hendrik-Jan wil graag, omdat hij niet zo lang meer te leven heeft, heel graag afscheid nemen nog van haar. Haar nog 1 keer zien, want dus iedereen is haar uit het oog verloren.
0: Afscheid nemen is genoeg.
2: Ja.
0: Zoek jij haar ook of doe je het echt voor hem?
2: In eerste instantie doe ik het zeker voor Hendrik-Jan Koldewey. Want het is belangrijk omdat hij heel zwaar uit het ongeluk kwam. Ook heel lang in het ziekenhuis in Nîmes heeft gelegen in Zuid-Frankrijk. Maar ik zou Mickey, ik herinner me haar nog, ik was toen 10 jaar. En ik herinner me haar als een hele lieve vriendin van mijn broer, Loekie van Loon. Dus ik zou haar heel graag nog terug willen zien. En ik denk ook mijn zusje Thea van Loon, dat die ook heel graag haar nog zou willen zien.
0: Dat zei Maria dus 1,5 jaar geleden, toen de tijd drong en Hendrik-Jan zelf ook nog opriep.
3: Ja, maar het gaat op mij wel niet zo heel goed. Want ik ben bezig met mijn levensbeëindiging.
0: Ja.
3: En ik weet dan ook, als ik dan die naam weer hoor, dat ze Mieke Oosterveer heet. Dan ga je wel weer meer dingen herinneren.
0: U heeft ook andere dingen aan uw hoofd, dus we laten u los. En dan gaan we intussen met z'n allen zoeken naar Mickey, goed?
3: En dan hoor ik het wel.
0: En dan hoort u het wel, oké.
3: Ja.
0: Zullen we het zo doen?
3: Ja, heel graag.
0: Zo hoopten we het ook, maar zo is het niet gegaan. Maria is wel terug, goedemiddag. Wij zijn 1,5 jaar verder. Hendrik-Jan, je zwager, is er intussen niet meer. Heeft die zoektocht om hem wel nog tot het laatst bezig gehouden?
4: Hij was natuurlijk best wel wat teleurgesteld dat het niet gelukt was, maar begreep ook wel na zo'n lange tijd dat het ook heel moeilijk was.
0: Ja, zijn vriendin toen, dus jouw zus Thea, in de auto zat zij ook, is hier nu wel.
5: Ik heb altijd mijn hele leven lang me schuldig gevoeld, omdat ik, toen we in die auto zaten, reden we door Frankrijk en Loekie wilde voorzitten. En toen zei ik nee, ik wil voorblijven. Nou, en toen was dat, toen ging die auto over de kop. Dus ik vloog uit, ik kwam in het gras terecht, maar hij met zijn kop tegen de deurknop. Dus hij was dood en ik leefde nog. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven een beetje van, het is mijn schuld, weet je wat. Maar ik dacht, nou ja, het is waarschijnlijk gewoon zijn tijd. Dat kan je ook op die manier. Maar ik heb er altijd wel een beetje moeite mee gehad.
0: De vraag staat nog. Komen we eindelijk in gesprek met Mickey, de jonge liefde van Loekie, die dat ongeluk als enige niet overleefde.
6: Ja, het goede nieuws is ja, maar ik zeg er wel bij, waarschijnlijk kan ze niet alle antwoorden zelf nog geven. Zometeen vertellen we daar meer over.

0: Tougher than the rest bracht rust in een zwaar verhaal. Bruce Springsteen, vier vrienden, twee stelletjes reden weg bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Fluitend op weg naar vakantie naar Frankrijk. Maar de auto raakte letterlijk stuurloos. Lookie overleefde het niet. Sinds die dag in 1961 is zijn vriendin Mickey niet meer gezien. Ze werd afgevoerd naar een Frans ziekenhuis.
1: Mickey is geboren als Mieke. En wat het lastig zoeken maakt, is dat we al die tijd zochten op Oosterveer. Maar dat moet zijn, zo weten we nu, Oosterveen. Ja, en dit geloof je niet. Maar het verlossende antwoord op deze zoektocht komt helemaal vanuit Japan. Daar luisteren een nichtje uit de familie en die denkt: hey, dit moet wel over mijn tante gaan. En vervolgens kregen wij bericht. Mickey heet tegenwoordig Mickey Kamphuis.
2: Ja, ja. Spannend. En ze woont in Nederland.
1: Ja, Mickey woont gewoon in Nederland en is hiermee dus ook gevonden. Maar ik zeg er wel meteen bij, haar herinnering is aangetast door Alzheimer. En sinds een jaar wordt dat snel erger. Haar zoon Jerry en haar schoondochter Debbie omringen haar. En ze zijn ook hier voor jullie, voor de beide zussen Thea en Maria.
2: Oh, kijk eens aan. Nou, dat is helemaal goed.
1: Ja, en jullie mogen dus wat zeggen.
2: Hoe gaat het met je?
3: Ah, uitstekend, heel goed.
2: Oh, wat mooi.
3: En ik heb twee kleinkinderen. En die zorgen heel goed voor mij. En we hebben
2: mooi.
3: Maar heel gezellig.
2: Ik heb er steeds heel lang zelf moeite mee gehad. Maar hoe heb jij dat verwerkt voor jou?
4: Het is soms heel moeilijk voor haar.
2: Ja, ja, toch wel. Ja.
4: Vanwege de dementie.
0: Ja, en Debbie en Jerry,
2: aha,
0: jullie kennen het verhaal ook. Kunnen jullie antwoord geven op deze vraag?
3: Nou, gelukkig. Krijgen jullie ook.
4: Wij hebben nooit gehoord dat zij het iemand kwalijk genomen heeft.
2: Oh, dat is fijn. Ja.
4: Heel liefdevol.
0: Is de herinnering aan 1961, aan het ongeluk, is dat nog wel helder?
4: Ze weten er nog wel wat dingen van, ja.
0: Ja, nou, we gaan.
4: Weet je, ongeluk zitten te kijken.
5: Maar ik hoor het verhaal al sinds ik 6 jaar oud ben of zo. Och,
0: ja.
4: Dan loop je nu 20 jaar rond en ik hoor ook dat verhaal de hele tijd.
0: En wordt het dan ook gesproken over waarom er nadien nooit contact is geweest?
4: Nee,
5: ik denk dat puur toeval is geweest. Mijn moeder heeft later iemand anders leren kennen, maar andere vader natuurlijk. En daar heeft ze gewoon een relatie mee opgebouwd. Dus ja, dan gaat je leven ook verder.
0: Ja, er is overheen geleefd.
2: Dat we elkaar toch nog even kunnen spreken, dat vind ik wel weer heel heel mooi.
0: Ja.
2: Want het was voor ons, ja, voor iedereen. Kijk, dan moet ik even weer. Het was voor iedereen toch wel emotioneel.
5: Een van de
2: grootste zware dingen die we in het leven hebben meegemaakt, denk ik. Dat is ook wel een mooie gedachte, denk ik. Hij heeft er niks van gemerkt.
0: Hun broer Lookie was destijds wel de vriend van jouw moeder.
5: Ja, ik weet het. Ja. Ik zit tegen die foto's aan te kijken. Ik heb wel bijvoorbeeld andere oude foto's gezien. Maar dit is een van de weinigen die ik nog niet gezien heb.
0: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
5: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. En zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: Mickey is zeer aanwezig hier, maar we kunnen haar natuurlijk niet het woord geven omdat dat voor haar nu te verwarrend is. Hoe is Mickey nu? Hoe kijken jullie nu naar haar?
5: Het dringt wel door en waarschijnlijk later op de dag dan valt het kwartje helemaal. De vraag is dat we elkaar misschien nog eens een keertje gaan zien in levende lijven.
2: Ja, ik vind dat wel heel leuk. Ik zou dat wel heel mooi vinden als we. Want ik heb ook een heel leuk klein boekje. Heeft Hendrik Jan nog niet zo heel gek lang geleden gemaakt, maar een boekje over Lookie. En allemaal foto's ook, waar zij aan het dansen zijn en zo. Een heel, heel leuk boekje. En dat kan ik dan meenemen om haar te laten zien. Dat is wel, lijkt me wel leuk voor haar.
3: Ik vind het heel leuk, maar als ik het zie, dan weet ik wat er bedoeld wordt.
0: Ja. En Debbie, jij kent je schoonmoeder Mickey door en door. Jij zorgt ook voor haar.
4: Ik ben helemaal geëmotioneerd. Ik vind het zo mooi.
0: En Debbie, heb jij wel altijd het verhaal gekend?
4: Het is uit een treuren verteld de hele tijd.
0: En Maria, laten we bij jou eindigen. Jij begon deze zoektocht. Niet alles wordt nog helder, maar een cirkel raakt wel rond na al die jaren.
2: Het is een afschuwelijk gegeven en een vreselijk verlies. En wat bij iedereen heel veel impact heeft gehad. Maar het is heel mooi dat we deze zoektocht op die manier positief kunnen afronden. En dat het iedereen wat rust geeft. En iedereen is een beetje in zijn laatste fase bezig, maar dat zou heel mooi zijn.
0: Maak vervolgens een afspraak. Komen jullie elkaar na 65 jaar toch nog tegen?

0: Morgen wordt fantastisch en afgelopen dinsdag stonden ze nog op het bevrijdingsconcert aan de Amstel, Acta en de Munnik. Je weet waar je moet zijn voor jouw verhaal, voor jouw zoektocht, adresonbekend.nl.
1: Het vertrek.
0: Ze verdween na een fataal ongeluk. Mickey Oosterveer is na 65 jaar weer aanwezig. Al heet ze bijna erin zien. Oosterveen, moeder Martha Martens uit Den Haag, zal 70 staan. Zijn stond jong haar zoon af. Hij wacht.
2: En wij verzamelen alle reacties en kijken wat er klopt. En dan hoop ik dat we volgende week uitsluitsel kunnen geven.
0: Oeh, we lijken toch dichterbij te komen. Joke leefde mee met de bevlogen Pieter Lagendijk. Grote man, dierenvriend, vriend van Greenpeace. Totdat hij in 1984 te vroeg overleed.
2: Ja, dan gebeurt hier heel veel. We kregen reactie van Cor Hartman. Die zegt, ik heb Pieter redelijk goed gekend uit de begintijd uit Greenpeace. Hij kwam regelmatig bij mij thuis. En dankzij de enthousiaste Pieter werd ook deze Cor actief bij Greenpeace. En al snel gingen ze samen het hele land door.
3: Ja, ik had zeer regelmatig contact met Pieter met acties. Maar ook diverse vergaderingen die bij mij thuis waren, is hij erbij geweest. En op een gegeven moment hadden we de vergadering. Hij zou erbij zijn. En ik had toen nog geen telefoon. Ik woonde bij mijn ouders in het benedenhuis. En toen kwam mijn moeder vertellen dat Pieter niet kwam omdat hij overleden was. Dus dat kwam nogal binnen. En naderhand hoorden we dat hij zelfmoord gepleegd zou hebben. Maar dat heb ik eigenlijk nooit bevestigd gekregen. Mm-hmm. En ja, verder ook nooit meer contact met familie of zo gehad of... Dus daar hield het eigenlijk op met Pieter.
2: Ja, en Greenpeace ging door met onder andere Hans Schuit. Deze hele gebeurtenis had veel impact, ook op Cor. Hij kende Pieter uiteindelijk een krappe 10 jaar... waarin er veel intensief telefooncontact was. Maar vooral de gezamenlijke acties zijn Cor bijgebleven.
3: Wij hadden in Rotterdam een hele grote oude caravan omgebouwd tot informatiepunt. En daar gingen we... Op vaste momenten, op zaterdagen, gingen we daar mee staan her en der. Daar hadden we vergunningen voor. Maar die caravan kon natuurlijk ook gebruikt worden om aan de locatie om koffie en thee te schenken en bij nood weer even binnen te zitten tijdens een actie.
2: Ja.
3: Dus dat nam ik een vrije dag en dan ging ik daarheen. En dan caravan erachter en gaan. En dat ding was helemaal opgeschilderd met een zeehond en Greenpeace en de regenboog en weet ik wat allemaal. Dus... Ja, die viel wel op.
2: Ja, je hoort het Cor barst van de verhalen uit die tijd over Pieter, over Greenpeace. Hij staat ook zeker open voor verder contact met jou, Joke. Alleen, hij is nu onderweg met de Citroën Traction Enfant Club. Dus voor nu heeft hij een boodschap voor je ingesproken.
4: Okay.
3: Nou, Joke, heel fijn dat je aan het zoeken bent. Ook Pieter Lagendijk heeft mij nooit losgelaten. Ook het feit dat hij zelf uit het leven gestapt is. Het was altijd een hele positieve kerel. En ik zou heel graag eens met jou willen ontmoeten en over hem willen praten. Want zo'n positief mens mag niet zomaar vergeten worden.
0: Nou, zou je het denk ik wel over eens, hè?
4: Dankjewel. Ja. Ik vind het echt een heel leuk voorstel. En ik hoop dat we elkaar een keer kunnen ontmoeten.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
4: Heel fijn.
0: En er komt dus nog steeds meer bij. Dus hij is lang niet
2: dat
0: vergeten.
2: Dat zou ik ook maar zeggen.
0: Zoveel jaar later.
4: We beginnen een club, herinner je Pieter.
2: Precies, we kunnen gaan bundelen met al die reacties.
4: Fantastisch.
0: Ja, oké, dan moeder Gray voelde verdriet thuis. Vader Freek de Gooien verdween toen zij 8 was. Ze behoort nu zelf tot de sterksten. Is er iets of iemand die nog aan haar vader herinnert?
2: Nou, er stromen ook hier zoveel reacties binnen over Freek de Gooien. Dat is geweldig mooi. Want er zijn inmiddels al 2 nichten en een neef uit de familie de Gooien die ons hebben weten te vinden.

0: Ik heb ze allemaal gesproken. Maar helaas is er bij niemand in de familie nog een foto opgedoken. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor jullie. Daar wordt wel druk naar gezocht, dan weet je dat. En degene die Freek het beste kan herinneren, dat is deze, Liana de Gooier uit Muiden. Haar opa was de broer van Freek. Zeg dat even nog een keer. Zij heeft Freek heel veel meegemaakt en kan er ook nog heel veel over vertellen. Dus zij hangt voor jullie aan de telefoon.
1: Oh, gaaf.
2: Al heel wat. Willeke.
1: Liana, ik had jou op Facebook al voorbij zien schuiven. Iemand zei dat ik contact met je moest opzoeken. En ik had je een berichtje gestuurd, maar daar heb je niet op gereageerd. Maar leuk dat je nu in de uitzending bent.
0: Alsnog?
3: Oh, dat berichtje heb ik dan waarschijnlijk niet gekregen.
2: Goed zo. Welkom in Adres Onbekend.
1: Ja.
3: Nou ja, mijn opa was Jacobus de Gooier. En dat was ook een broer van Freek. En ja, voor mij was het ome Freek, want je sprak vroeger iedereen met oom en tante aan.
2: Ja.
3: En we zijn toen, nou, ik denk dat ik een jaar of 9 of 10 was, zijn we in België geweest bij hem. En daar had hij een benzinepomp.
1: Ja, dat sluit aan bij de taxi en...
3: Ja.
2: Zie jij je ome Freek nog voor je?
3: Nou, heel vaag, want... Ja, mijn opa is in 89 overleden. En daarna is hij nog wel een aantal keren bij mijn oma geweest. En ze koppelde dat meestal aan een bezoek aan Zwijndrecht.
2: Zwijndrecht, ja.
3: Want Wil kwam uit Zwijndrecht. Tenminste, haar ouders woonden daar.
1: Oké. Okay.
3: En Freddy, die staat bij ons meer bekend als Freeky.
1: Ja.
2: Freddy, dat... Freeky, corporaal.
3: Ja.
2: Ja, die zouden we ook nog heel graag spreken. Maar dat is nog niet gelukt vandaag.
3: Nee. Nee, verder weet ik het ook niet. Ja, dat hij bij mijn opa en oma heel veel was met Wil en Freekie.
2: Ja, je moet eens weten dat hier de hele familie is. Ze zit zelf in Beekse Bergen. Maar het liefst zouden ze dus een leeg fotolijstje gaan vullen met die ene foto. Maar is het dan niet de mogelijkheid? Heb jij nergens een foto waar de twee mannen desnoods samen op staan?
3: Knippen
2: we de helft eraf.
3: Helaas, nee. Ik heb wel foto's van mijn opa.
2: Ja.
3: Maar ja, het is niet Freek natuurlijk.
2: Leek eens op elkaar?
3: Volgens mij wel, ja.
2: Ja. Ja. Ja. We kunnen het niet mooier maken, toch? Maar dat zou toch wel heel bijzonder zijn.
1: Ja hoor, ja.
2: Ja, dan zoeken wij intussen verder. En al die mensen kunnen zich blijven melden. Hè? Dus die Freddy, corporaal, Freekie, Freek... Ze heten allemaal een beetje in hetzelfde. Dan hebben we ook nog Cor, die onduidbare Cor. Kan ook nog terecht op adresonbekend.nl. Zoeken @adresonbekend.nl voor alle foto's van Freek de Gooier. En dan wensen we jou met z'n allen nog een hele fijne moederdag verder. En tot volgende week. Dag.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: In Delfgauw is het 14 graden, in Leimuiden 15. Het blijft droog, het is iets minder zonnig dan gisteren.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 2 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Bij de Leiden Marathon is vanmiddag een hardloopster overleden op de Lage Rijndijk. Dat heeft de omroeper zojuist gemeld op de startlocatie op de Koninginnenlaan. De wedstrijd over de 10 kilometer en de kidsrun gaan hierdoor niet door. In Leiden is verslaggever Gwen Ouwehand.
10: Vlak voor de start van de 10 kilometer meldde de organisatie dat het evenement wordt afgelast vanwege een persoon die dus langs de route is overleden, een hardloopster. En dat betekent dus dat de huidige renners die nog bezig zijn met de halve en de hele marathon wel nog mogen finishen, maar dat er geen nieuwe startseinen gegeven gaan worden en dat al het muziek van het hele evenement uitstaat.
9: Later zo meteen meer over de Leiden Marathon. Raadslid Gert Kruger uit Rijswijk gaat naar de rechter om een parkeerbon van 129 euro. Hij kreeg die bekeuring omdat hij vorig jaar zijn auto had neergezet op een plek voor trouwauto's, terwijl hij geen trouwauto had. Volgens het raadslid stond dat aangegeven op een bord dat niet rechtsgeldig is, omdat volgens hem niet duidelijk is wat nu precies de definitie is van een trouwauto. Restaurant De Waag in Leiden moet stoppen met populaire dansavonden. Een conflict met de gemeente heeft volgens de eigenaar van het restaurant geleid tot meerdere dwangsommen. De afgelopen jaren werd er in het café regelmatig gedanst op de vrijdagavonden, maar dit is in strijd met het bestemmingsplan van het historische pand. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: En de verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
4: Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Staat 4 kilometer file door een ongeluk.
9: Na de reclame muziek van het goede doel. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
12: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
13: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
16: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
22: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Tot 5 uur, als de dag van toe.

0: Dat is dan de muzikale opener voor deze zondag. In Als de dag van toen iets anders gepland dan we eigenlijk in het draaiboek hadden staan. Of althans iets anders uitgevoerd als dat we in het draaiboek hadden staan. Vanwege wat trieste gebeurtenissen. We wilden leuke liedjes draaien uit de jaren 60, 70 en 80. En tussendoor natuurlijk zo heel af en toe naar de marathon gaan in Leiden. Een evenement waar iedereen reikhals het naar heeft uitgekeken. Maar er ligt inmiddels een grauw sluier over het evenement in Leiden. Gwen Ouwehand is daar. Dag Gwen, goedemiddag.
1: Goedemiddag Ronald. Ja, ja klopt. Een hardloopster is vlakbij de... Ja. Een hardloopster is vlakbij de zeilpoort inderdaad onwel geworden en gereanimeerd. Maar ze heeft het helaas niet overleefd. Wat natuurlijk echt een hele, zoals je zegt, een grijze sluier is over het hele evenement. De rest van het evenement is dus ook afgelast. Dat betekent dus dat de 10 kilometer en de kidsrun niet doorgaan. En dat overal de muziek uit is gezet. En dat is echt een keuze geweest van de organisatie vanuit respect naar de gebeurtenis. En als steunbetuiging naar de nabestaanden van het slachtoffer toe. Hardlopers van de 10 kilometer stonden wel echt al in de startblokken om die 10 kilometer te gaan rennen. En dat is dus afgelast. En de hardlopers die keerden echt teleurgesteld, maar ze begrijpen het wel, naar huis. Sommige hardlopers die ik heb gesproken, die kozen ervoor om een eigen route te gaan rennen. Vorig jaar was de 10 kilometer ook al afgelast, maar dat kwam toen door de hitte. Dat vonden mensen moeilijker te begrijpen toen dan de keuze nu. Omdat hitte, daar houden ze zelf rekening mee. Maar dit is natuurlijk overmacht. En dit had de organisatie zelf ook nooit durven denken dat dit zou gebeuren natuurlijk. Op dit moment sta ik bij de finish. Dat is een gekke gewaarwording, omdat er toch nog wel wat hardlopers aan het rennen zijn. De hardlopers die op dit moment bezig zijn, die mogen dus wel gaan finishen. Of die mogen gewoon het rondje afmaken. En dat betekent dus ook dat er gewoon aan de zijkant nog allemaal mensen staan om ze aan te moedigen. Dus het contrast is groot, moet ik zeggen, Ronald.
0: Ja, hoe heeft de organisatie dit medegedeeld aan iedereen? Want dit gebeurt natuurlijk ergens op het parcours. Het parcours is lang. Er zijn heel veel mensen die feest vieren en leuk. Hoe is dat tot de mensen gekomen eigenlijk?
1: Ja, ik stond op bij de 10 kilometer, bij de start van de 10 kilometer... op het moment dat het dus bekend werd dat het niet doorging. In eerste instantie werd de 10 kilometer een half uur uitgesteld. En daar liep een omroeper in de ronde en die zei dat er nog geen sprake was van afstel, alleen maar van uitstel. Dus echt een minuut voordat de 10 kilometer dus wel echt zou beginnen om 2:30... in plaats van om 1:00, werd er nog een keertje omgeroepen dat het dus niet door zou gaan. Dat het bericht tot ze was gekomen en dat er dus... dat het evenement wordt uitgesteld, geannuleerd vanwege dus de overlijding die heeft plaatsgevonden op het parcours.
0: Weet wel iets meer over de persoon die is overleden?
1: Het enige wat ik echt durf te zeggen is dus dat het een hardloopster is. Een vrouw dus. De leeftijd is mij niet bekend. En hoe dit zo heeft kunnen gebeuren ook niet. Dus dat is nog veel onduidelijkheid, Ronald.
0: Ja, want ik denk dat er ook wel een soort nazorg moet zijn. Want er staan mensen langs de kant natuurlijk. En die maken dit mee. Die weten ook niet wat ze zien.
1: Ja, een verslaggever, een collega van mij, Rutger, die stond, die heeft mensen gesproken die daar ter plaatse waren. Een band die stond op te treden in een witte tent. Die zagen dus dat de persoon onwel werd en door haar voeten heen zakte, zeg maar. En die hebben dus met die tent het boel afgezet, zeg maar. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen mee kon meekijken. En slachtofferhulp is bij hen al aangeboden, want het is natuurlijk heel heftig om dat van zo dichtbij mee te maken.
0: Ja, duidelijk. Nou, Gwen, als er nog een mededeling is vanuit het Rode Kruis of de organisatie, dan horen we je graag terug. Dankjewel voor je heldere en duidelijke uitleg. En wat een leuk feest had moeten worden, is geëindigd in een tragedie. Dankjewel, Gwen Ouwehand. Dan gaan we toch maar even nog vertellen wat er vandaag allemaal in de show zit. Maar dat zal allemaal wel duidelijk zijn. Het is Moederdag vandaag en daar houden wij ruimschoots rekening mee. Meer hoor je zometeen.

0: en heden komen binnenkort samen. Als deze Madonna samen met Sabrina Carpenter een album gaat uitbrengen. Maar ja, als je de jaren 60, 70 en 80 doet, dan is Madonna alleen genoeg. Hè? Die kan alle decennia eigenlijk vullen. Madonna en Like a Prayer. Nou, een triest begin van deze als de dag van toen. En vooral een triest einde van de Leiden Marathon. We hadden je daar graag de hele middag van op de hoogte gehouden. Als er nog iets te melden is vanuit Leiden, dan laten we dat zeker weten. Maar de zaak ligt stil vanwege dat trieste overlijdensgeval van een van de deelnemers. Nou ja, toch, als de dag van toen gaat gewoon door. We zijn er tot 5 uur met zometeen bekendmaking van de letter. En die letter kan je dan weer een mooie prijs opleveren. En ik ben eigenlijk op zoek naar moederdagliedjes, hè, voor het hele programma. Vind ik leuk als jullie moederdagliedjes hebben. Dan ben ik buitengewoon benieuwd welke dat zijn. Ik heb al een moederdag top 3. Dus die is er al. Maar als je moederdagliedjes hebt, elk uur eentje doen. Lijkt me leuk, toch? 070-307-8080. Dat is het appnummer van Radio West. En nou ja, geef het maar door. Of anders even een mailtje. ronald@omroepwest.nl. Nu ruimbaan voor iemand die ongeveer dezelfde naam heeft als ik, maar dan zonder ALD. Dat is Ron Kas. Dag Ron, goedemiddag.
1: Goedemiddag, maar op mijn geboortekaartje staat wel Ronald, hoor. Dus we zijn toch meer of meer hetzelfde.
0: Ik was er al bang voor.
1: Ja.
0: Ron, hoe is het? Want het was ik durf toch wel te zeggen, een vruchtbare uitzending.
1: Het was een vruchtbare uitzending. Het was een moederdag-uitzending. Voor veel mensen een beladen uitzending. Ik moet toch ook altijd wel even aan de mijne denken. En ik zou stemmen op Mijn Moeder van Harry Jekkers, als die bij jou nog op het lijstje mag. Er zijn 2 uitvoeringen van Moeder toen het nog goed ging en Moeder toen ze op sterven lag. Dus dat vind ik altijd heel bijzonder om die 2 versies van Harry Jekkers te horen. In Adres Onbekend is er gezocht naar een moeder die Marta Martens heet. En bijzonder, want Martin, die haar zoekt, heeft haar nooit gekend, is geadopteerd, heeft een heel goed leven. Maar er is vanuit de familie ook wel gezegd, ga nou toch eens naar je moeder uitkijken. En dan komen er allemaal van die halve herinneringen boven. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld zelf een dochter die blond is met blauwe ogen. En hij zegt, ja, ik kan me herinneren, mijn adoptieouders hebben tegen mij gezegd dat mijn moeder mij vroeger wel eens mocht zien als wij in Wassenaar in de dierentuin waren. Dan hadden we gezegd, dan ga jij daar dan ook naartoe, dan zie jij je kind spelen. En hij heeft nou maar in zijn hoofd dat hij haar daar misschien gezien heeft. Maar misschien, want het blijft een kinderherinnering. In de uitzending kwamen wij erachter dat er een Marta is bij het Leger des Heils in Den Haag van een jaar of 70 met brandwonden op de gezicht. En zij heeft ooit een zoon afgestaan. Nou, wij zijn er nog niet achter. En dat heeft ook te maken met dat het misschien wel heel moeilijk wordt om deze Marta nog goed te gaan spreken. Want die heeft wel problemen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En dan blijven wij intussen toch nog maar uitkijken naar iedereen die Marta Martens heet. In 1971 is bevallen, waarschijnlijk op 14-jarige leeftijd. En gewoond heeft met haar ouders toen, tenminste, dat neem ik aan, in de Van Diemenstraat nummer 118 in Den Haag in de jaren 70.
0: Ja, ja, daar moeten mensen zijn die daar iets over kunnen zeggen, zou je bijna zeggen. Toch? Dat is een Van Diemenstraat, een grote straat, veel mensen.
1: Ja, maar het gekke is dat zij hebben een zoekbrigade, zoals je weet. En die zoekbrigade, dat is een forum en daar kunnen mensen reageren. En daar blijft het leeg, alsof er iets niet helemaal klopt met die naam Marta Martens. Heel anders is het gegaan met Maria van Loon. We haalden een 1,5 jaar geleden een levend verhaal terug over iets heel naars uit 1961. 4 studenten uit Den Haag en Rijswijk reden op vakantie naar Frankrijk en daar stopte de auto ermee. Het stuur brak. De auto eindigde tegen een boom en een van de inzittenden, Loekie, die overleed. En zijn vriendin, zijn geliefde, is toen naar het ziekenhuis gebracht. En die geliefde, die hebben we nooit meer gezien. En nu 65 jaar later stond ze op, tenminste gesteund door haar zoon en door haar schoondochter. Zij heeft heel even het woord gedaan, maar zoon en schoondochter hebben altijd dit verhaal gehoord over het vriendje dat er niet meer was. En nou is ze zelf dementerend. Volgende week, weet ik inmiddels, hebben ze een afspraak. Dus ik denk volgende week terug in Adres Onbekend na 65 jaar.
0: Ah, bijzonder. Heel bijzonder.
1: Is het?
0: Nou Ron, als we jou nog kunnen helpen, hoe doen we dat?
1: Ja, ik zet vandaag al mijn geld op Marta Martens. Ik wilde vinden omdat het moederdag is. Dus 0800 30 200 voor Marta Martens en alle varianten op die naam, Ronald.
0: We gaan het allemaal doen. Je weet hoe trouw mijn luisteraars zijn, Ron. Dus die komen met de oplossing. Jij hebt volgende week de oplossing. En dan drinken we er samen eentje op. Zullen we dat doen?
1: Oeh, ja, dat wil ik wel. Ik vlieg wel naar je toe.
0: Is goed, jongen.
1: Hey, jij ook. Dag. Oké. Okay. Hoi, hoi.
0: Ron Kast is er volgende week weer met Adres Onbekend.

0: lekker uitstekend bij deze moederdag, hè? De moederdag van zondag 10 mei hier op Radio West. We hebben het er natuurlijk al net heel klein beetje over gehad. Het is moederdag. Ik zou het leuk vinden om elk uur een moederdag liedje te draaien. En daar ben je hartstikke welkom voor om mij daar een suggestie voor te doen. Ik heb al een top 3. En ik hoorde net dus van Ron Kas, Harry Jekkers. Nou ja, ook nog eens iemand uit de regio. En mijn moeder. Ik denk dat we die zometeen voor dit uur selecteren. Maar als jij nog iets anders hebt. Iets leuks, moederdag. Maar, en ook een moederdag anekdote, het mag allemaal. 070-307-8080. 070-307-8080. En dat geldt eigenlijk ook voor dit.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Ja, we gaan het muzikale rat doen. En ik was eigenlijk, ja, ik denk natuurlijk ook na over dit programma als ik gewoon thuis ben. En ik dacht, nou ja, weet je, we hebben de marathon en we hebben moederdag. En nou ja, we hebben mooi weer. Dus ik denk, nou ja, al die emmetjes, daar kunnen we misschien dan ook maar het beste gewoon een M voor maken in het rad. Dus we draaien geen rad, maar we kiezen. Ik draai dus eigenlijk meer een rad voor ogen. Maar we kiezen gewoon een M. Dus de letter M is de letter voor vandaag. Nou ja, dat betekent dat je moederdagliedjes waarschijnlijk ook allemaal meer dan passen in dit format. Maar allemaal liedjes met een M zijn van harte welkom. 070-307-8080 of even mailen naar ronald@omroepwest.nl. Dat is vandaag het rad. En de prijs is wel hetzelfde als vorige week en de week daarvoor en de week daarvoor. Je kunt een koptelefoon winnen, een draadloze koptelefoon en een powerbank. Het enige wat je moet doen is via de kanalen die ik noemde eventjes liedjes met een M aan mij door te geven. Dat vind ik leuk. En dan gaan we er eentje draaien. En één is dan uiteraard ook de prijswinnaar. En blijf maar komen gewoon met die herinneringen aan moeder, want dat is ook leuk om straks een beetje met elkaar over te hebben. En moederdagliedjes. Wat dat betreft heb ik je wel nodig vandaag, hè? Met zometeen, ook met een M. Eerst Elton John.

0: plaatje van Muts, Tiger Fiets. Volledig achterhaald door de actualiteit natuurlijk. Want je hebt, nou ja, dat weten we allemaal. Je hebt tegenwoordig echt van die Tiger Fiets, hè? Van die stoffen. Die je dan thuis aandoet in, nou ja, tijgervoetjes, zeg maar. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ken geen grotere anticonceptieschoenen dan deze. Echt vreselijk. Maar goed, het liedje van toen is wel leuk. Mut en Tiger Fiets zal wel over sluipen gaan. Ik heb eigenlijk niet zo heel goed naar de tekst geluisterd. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Kwart voor is het inmiddels, kwart voor drie. Mocht je iets willen horen van de marathon, ja, helaas, dat evenement is vanwege een triest overlijdensgeval op het parcours beëindigd. Dus daar komen we misschien straks nog op terug. En 070-307-8080, dat staat nog steeds open als jij een liedje hebt met een M. Kun je een leuke prijs mee winnen of een moederdagliedje. Ik ben naar de stoffige zolder gegaan en soms hoef ik nou eigenlijk wel wat minder ver.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Ja, ik start op ongeluk het liedje al waar het over gaat in die flashback. Dat is niet handig, hè? Dat is niet handig. Maar dan weet je in elk geval dat we het gaan hebben over Eros Ramazzotti. En niet alleen Eros Ramazzotti, maar ook Tina Turner. Wat is het verhaal uit ons uitstapje naar de jaren 90 van vandaag? Nou, Eros Ramazzotti bracht in 1993 het liedje uit met zichzelf. Alleen als Cosa della Vita. Eigenlijk had hij de wens, ja, weet je, dat is altijd wel leuk. Dat wordt in Italië een grote hit, maar ik wil internationaal doorbreken. Ik wil eigenlijk heel Europa veroveren met dit liedje. Hoe kan ik dat doen? Nou, daar was natuurlijk wel een antwoord op te verzinnen. En dat begon met een T. Tina Turner, die is uiteindelijk gevraagd. En niet alleen Eros Ramazzotti, maar ook Tina Turner. Wat is het verhaal uit ons uitstapje naar de jaren 90 van vandaag? Nou, Eros Ramazzotti bracht in 1993 het liedje uit met zichzelf, alleen als Cosa della Vita. Eigenlijk had hij de wens, ja, weet je, dat is altijd wel leuk. Dat wordt in Italië een grote hit, maar ik wil internationaal doorbreken. Ik wil eigenlijk heel Europa veroveren met dit liedje. Hoe kan ik dat doen? Nou, daar was natuurlijk wel een antwoord op te verzinnen. En dat begon met een T. Tina Turner, die is uiteindelijk...

Tina Turner, die is uiteindelijk gevraagd om haar krachtige stem toe te voegen aan dit nummer over een beëindigende liefde. En toen hadden ze hun zin, want toen werd het inderdaad een enorme grote hit. Eros dus officieel in 1993 en nou ja, een paar jaar later, 97, 98, was het Europees gezien met Tina Turner in elke hitparade eigenlijk wel een vaste waarde. Het liedje gaat over een verbroken relatie en het niet kunnen stoppen met denken aan de ander. Ja, en nou ja, goed, uiteindelijk hebben ze ook samen op het podium gestaan. En dat bleek ook wel. De videoclip was een dikke ondersteuning. Want nou ja, in die videoclip staan zij samen op het podium. Zijn zij samen te zien. Ja, en dat is iets wat de mensen thuis natuurlijk dolgraag willen zien. En nou ja, dat versterkte ook alleen maar het karakter van het liedje. Daarom vandaag dit uitstapje naar de jaren 90. Eros Ramazzotti en Tina Turner. Tezamen in Cose della Vita.

0: Ramazzotti, Tina Turner, zij versterkte hem. En samen hadden ze in heel Europa een hele grote hit met dit Cosa della Vita. Goedemiddag. Ja, dit is de Alsterdag van toen op Moederdag. En ik had jullie gevraagd om wat Moederdagliedjes door te geven. Om te kijken of we elk uur een Moederdagliedje van jullie kunnen draaien. Nou, er zijn wel mooie binnengekomen, hoor. Net als dat er liedjes zijn binnengekomen, trouwens, met de M. Ik zag hier Yvonne. Yvonne zei BZN. Jan Smit met Mama. Dat is Yvonne Vermaas uit Vlaardingen. En wat hadden we nog meer? Ik zag, dat is een emmetje. Een drukwerk van Marianneke. Maar er zijn nog meer Moederdagliedjes. Sterker nog, ik zag zelfs een hele top 3 binnenkomen. En we hebben straks ook nog een top 3. Dus wat dat betreft is er voldoende om uit te putten voor de Moederdagliedjes. Maar blijf ze sturen. 070-307-8080. Ik kom even uit bij het liedje wat Ron Kars eigenlijk wilde horen. Ron is de presentator natuurlijk van ons programma wat we eerder vanmiddag hebben gehoord. Van Adres Onbekend. En die zei, Harry Jekkers en dan Mijn Moeder. Ja, daar zijn twee versies van. Ik heb de oudste van de twee volgens mij gekozen.
1: Mijn moeder zegt, hier is je koffie. God, dat ik de bel nog heb gehoord.

wil je een pilsje? Je weet wel waar het staat. Heb jij die onweersbui ook nog gehoord vannacht? Kijk naar de foto van een vader die op de schoorsteen staat. De mooiste waar hij al 3 jaar lang dag en nacht op laat. Met een glimlach zegt mijn moeder, het was donderdag weer feest. Daarmee bedoelt ze dat haar kleinkind Marian is langs geweest.

0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
1: onlineveilingmeester.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: In Bodegraven is het 16 graden, in Oude Wetering ook. Het blijft droog, het is iets minder zonnig dan gisteren.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Tijdens de Leiden Marathon is vanmiddag een meisje van 15 uit Oegstgeest overleden. Rond 12:00 werd zij onwel en is zij gereanimeerd. Het gebeurde op de kruising van de Herensingel met de Lage Rijndijk. Rond 2:30 kwam het bericht dat zij overleden is. De 10 kilometer loop en de kidsrun zijn afgelast. Alle deelnemers van de hele en halve marathon die nu nog op het parcours zijn kunnen nog wel finishen in het centrum van Leiden. In het voormalige pand van de Mediamarkt en de Grote Marktstraat in Den Haag zijn gisteren de deuren geopend van een nieuw Europa-museum. In de Europa Experience kunnen mensen gratis binnenlopen om te ontdekken hoe de Europese Unie werkt. De attractie heeft verschillende interactieve tentoonstellingen, waaronder een 360 graden bioscoop, waarin wordt uitgelegd wat de EU allemaal doet. Raadslid Gert Kruger uit Rijswijk gaat naar de rechter om een parkeerbon van €129. Hij kreeg die bekeuring omdat hij vorig jaar zijn auto had neergezet op een plek voor trouwauto's, terwijl hij geen trouwauto had. Volgens het raadslid stond dat aangegeven op een bord dat niet rechtsgeldig is, omdat volgens hem niet duidelijk is wat nu precies de definitie is van een trouwauto. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie die komt van de ANWB.
21: Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen Den Hoorn en Ypenburg nu 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, tussen Roelevaar en Sveen en knooppunt Hofvliet.
3: Na de reclame muziek van de mama's en de papa's. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
22: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
23: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
24: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
25: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
26: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
28: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
29: Voor het maaien van je gras.
28: Voor het reinigen van je terras.
29: Voor het snoeien van je haar.
28: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
30: Stihl. Sterk werk.
31: Wij zijn Medipoint.
32: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
33: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
32: En voor de aangepaste fiets van Maria.
34: En zo kan ik er weer op uit.
32: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
35: Medipoint.
32: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
33: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
30: Stihl. Sterk werk.
35: Medipoint.
32: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
36: Tot 5 uur, als de dag van...

0: liedje van de mama's en de papa's. I saw her last night. Het is net in dat laatste stukje alsof er iemand op het verkeerde moment begint te zingen en vervolgens weer terugloopt en dan maar met de rest meezingt. Dat is het natuurlijk niet, want anders hadden ze het foutje wel uit het plaatje gehaald. Maar zo klinkt het wel. Moet je maar eens naar terug luisteren. Is echt zo grappig. De mama's en de papa's. Goedemiddag. Dit is uur 2 van Als de Dag van Toen voor Moederdag. 10 mei. De reden waarom we ook hebben besloten om de letter M vandaag centraal te zetten in het rad. Het muzikale rad. Dus we doen elk uur een moederdagplaatje. We hebben een moederdag top 3. En dan hebben we ook nog eens de letter M, die jou eventueel een koptelefoon en een powerbank kan opleveren. Nou, en er komt echt wel voldoende binnen, moet ik je heel eerlijk zeggen. Willy Lucia, wat een lief bericht had ik van jou gekregen. Ja, haar Ronald, mijn suggestie voor liedjes over moeder zijn Corrie Konings. Dat is toch mijn moedertje. En Mother, how are you today? Ja, die is van Meemoed. Daar komen heel veel mensen mee. En Dave Barry en mama. De groeten van Willy Peters. Rob had 3 moederliedjes. The Stones, Mother's Little Helper. Real Mother for You van Johnny Watson. En Johnny Guitar Watson en Maywood ook. Ook Maywood, zie je? Dat is ook wel weer grappig. En er zijn inmiddels nog weer wat andere liedjes bijgekomen. Drukwerk Marianneke is dan weer met de M. En ook weer van Yvonne uit Lisse. Mother, how are you today? BZN Jan Smit is er ook zo eentje met mama natuurlijk. Keuze van Yvonne Vermaas uit Vlaardingen. Zullen we maar even doorgaan? Nou, wel ja, joh. Bettina zegt, hey Ronald, mother, how are you today? Dat is er eentje die heel populair is. Hebben jullie mama van Robertino en Anders van Heintje? Dat is een mama. Ja, die dus. En een jonge Kombuit Wieder van Freddy Quinn is ook leuk voor moederdag, zegt zij. Moni heeft liedjes van Wings, Mull of King Tyre of Manfred Mann. Ook een M natuurlijk met Mighty Queen. Leonie zegt, ik kom op Mother, how are you today? Je bent niet de enige, Leonie. Yvonne, die hadden we net al gehad. Die had ook via een andere manier gereageerd. En Gineke, tot slot even van dit blokje. Het eerste wat in mij opkwam is Mama van Heintje. Een van de eerste platen uit mijn jeugd. En nu toepasselijk op Moederdag. Mijn moeder is 94 en ik ga er straks naartoe. Oh, dat is leuk. Ik kom straks terug met de rest hoor. Maar we moeten ook liedjes draaien natuurlijk. En we gaan het zo meteen, ja, dat is wel triest. Maar even nog hebben over de marathon van Leiden.
1: Tot 5 uur, Als de Dag van Toen. Met Ronald van der Geer.

0: is op zondagmiddag als de dag van toen en de dijk en binnen zonder kloppen op moederdag, op deze zondag de 10e mei. Ik kan nog over dat binnen zonder kloppen ook nog wel een moeder-anekdote vertellen. Ik was natuurlijk al jong dat ik radio leuk vond en dan zette ik alles in elkaar en dan ging ik een radioprogramma maken en dat moest natuurlijk zo serieus mogelijk. En dan, mijn moeder wist dat helemaal niet en die kwam dan binnen met koffie en zei zo, wil je er cake bij? En dan zat dat in een programma, ach, dan kon ik zo boos om worden. Vreselijk, maar goed. We gaan naar serieuze zaken, want de Leiden Marathon, we zouden er vandaag zeker verslag van doen en we zouden er een groot feest van maken. Maar ik heb het al eerder gezegd, er ligt een grauw sluier over de marathon. Het evenement is inmiddels ook gestopt en niet zomaar. Er is een deelnemer overleden, een deelneemster van 15 jaar. Dat zet de zaak ook nog een keertje in een ander daglicht natuurlijk. Gwen Ouwehand is al een tijdje daar op het parcours. Gwen, goedemiddag nogmaals.
1: Goedemiddag, Ronald.
0: Ja, wat hangt daar nu voor sfeer eigenlijk?
1: Ja, een hele verdrietige sfeer eigenlijk. Ik sta op het moment bij de finish. En de finish die wordt afgebroken. Want er zal verder vandaag niemand meer gaan finishen. Omdat, wat eerder vermeld is, het evenement is afgelast. Er zal geen feest plaatsvinden. De 10 kilometer en de kidsrun zijn afgelast. En dat is natuurlijk niet zomaar. Dat is omdat er een 15-jarige meisje uit Oegstgeest is overleden tijdens haar deelname aan de halve marathon. En de organisatie is echt overduidelijk heel erg ontdaan van deze situatie. Ik sprak de organisator, Tjeerd Scheffer, net eventjes. En hij is overduidelijk ook heel erg geëmotioneerd van deze gebeurtenis. Het aflassen, het schrappen van het evenement, dat is voor hem geen moeilijke keuze geweest. Want hij vertelde ook dat je niet anders kan op het moment dat dit nieuws tot je komt. Dan kan je ook niet anders dan het aflassen, omdat je niet gaat zitten feesten ergens verderop, terwijl je weet dat dit ook gewoon is gebeurd. Het is een hele vervelende situatie. En hij vertelde ook dat het natuurlijk een domper is voor het evenement. Maar dat dat ook echt volledig in het niet valt op het moment dat je dit nieuws hoort. En zijn gedachten gaan heel erg uit naar de nabestaanden. En gewoon naar de situatie en hoe erg het allemaal is voor de hele familie natuurlijk van het meisje.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n familie bij het lopen van een halve marathon gewoon langs het parcours staat ergens, hè?
1: Ja, dat lijkt mij ergens ook wel. Oegstgeest is hier ook niet zo heel erg ver vandaan. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat inderdaad best wel wat mensen er ook bij stonden en het hebben gezien. Eerder vermeldde ik al dat er inderdaad een band ook in de buurt stond te spelen. En die hebben ook geholpen met het afschermen van het meisje, zodat de omstanders niet te veel zouden meekrijgen van wat er allemaal gebeurde. Een andere collega heeft iemand gesproken die er langs rende. En dat was al een heel eind verderop. Dus eigenlijk kreeg hij er niet zo heel erg veel van mee, omdat hij al helemaal gesloopt was van zijn eigen route die hij liep. Maar ja, ook alle hardlopers die hieraan meedoen of zouden meedoen, die hebben niet anders dan begrip voor de hele situatie en de organisatie die daarom ook het evenement heeft afgelast.
0: Ja, wat een bijzonder verhaal dit. Want wat een trieste gebeurtenis op moederdag. Je dochter verliezen tijdens zo'n evenement. Het is een vreselijk scenario. Ik dank je wel, Gwen, zover. Mocht er nog ander nieuws zijn. Maar ja, ik neem aan dat het parcours langzamerhand wordt schoongeveegd. En de marathon zelf niet meer dan een herinnering is straks. Toch?
1: Nee, ze zijn druk bezig met het afbouwen ervan, inderdaad. En ik hoorde net ook al iemand zeggen, op het moment dat de laatste lopers binnen zijn, dan gaat echt het afbouwen beginnen. Die is inmiddels in volle gang. De finish die wordt al afgetakeld. En dranghekken die houden de finish eigenlijk dicht. Dus het evenement is wel echt afgelopen nu.
0: Oké. Nou, dankjewel voor je bijdrage in elk geval, Gwen. En ook namens iedereen hier bij Radio West heel veel sterkte natuurlijk voor de nabestaande meisje van 15 jaar overleden bij de Rotterdam of bij de Leiden Marathon. Dankjewel, Gwen. In elk geval zover. We gaan over weer tot de orde van de dag. Dit is heel raar, maar we gaan wel verder met Moederdag en als de dag van toen. En we gaan ook kijken naar de dag van vandaag in de geschiedenis. Dat is het eerstvolgende wat we gaan doen. Zoals je dat gewend bent in deze show met Herman. Eerst even de Jackson 5 opzetten. Hè? I want you back.

0: De Jackson 5 en I Want You Back. Hier op Radio West in Alsterdag van toen onze wekelijkse
1: uitstapje. Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Dit zijn de historische feiten met Herman de Bruin.
0: Ja, losse vingers vandaag een beetje. Maar ik wilde zeggen, ons uitstapje naar de jaren 60, 70 en 80. En dat, nou ja, dat pakken we eigenlijk mee. Maar ook eigenlijk alles wat er op deze dag gebeurt. In de dag van de geschiedenis met Herman de Bruin. Nou ja, het ging allemaal iets sneller als ik had gedacht. Herman, goedemiddag.
2: Ja. Goedemiddag, Ronald. Ja, dat gaat soms sneller dan je denkt, hè?
0: Ja, ja, soms zitten de vingers wat los. Dat heb ik vandaag een beetje last van. Maar dat geeft niks. Okay. Excuses voor de mensen thuis. Jij bent er in elk geval om je licht te laten schijnen op deze dag. Want vandaag is het moederdag. Maar ja, deze dag heeft ook wel andere dingen met zich meegebracht, denk ik.
2: Zo is dat. Maar de moederdag komt ook nog wel even naar voren aan het eind als verrassing.
0: Oh, nou, ik ben heel benieuwd.
2: Ja,
0: oh,
2: dat heb ik er niet bijgezet voor je, maar dat had ik als verrassing erachter.
0: Nou, ik wacht rustig af. Ik wacht rustig.
2: Zo is dat. Ik hoor het wel wanneer ik mag.
0: Jazeker, je mag.
2: Ik mag nu. Oké. Okay. Ja, is goed. Dan is 10 mei dus vandaag de dag, de 130ste dag van het jaar. En nog 235 dagen te gaan tot het eind van het jaar. Dat is meestal mijn eerste opmerking over dit jaar en deze dag.
0: Dan ga ik het rekensommetje, hè?
2: Ja, zo is dat, ja. Ik ga naar 1932. Wilhelmus wordt officieel het Nederlandse volkslied. Dat is eigenlijk heel laat, hè?
0: Nou, 32, ik dacht dat het ouder was. Ja,
2: ja, het is ouder, want het is al omstreeks 1570 geschreven. Maar dat heeft dus heel lang geduurd voor het officieel Nederlands volkslied werd. Maar dat was dus op 10 mei. 1932. Ja. In de 80-jarige oorlog werd de tekst geschreven op een bestaande melodie. Men vermoedt van Marnix van Sint-Aldegonde, maar dat is nooit bewezen dat hij de tekst en het lied geschreven heeft. Dus we kijken wel hoe dat verder gaat. Maar het Wilhelmus wordt beschouwd als een van de oudste volksliederen ter wereld. Dat dan weer wel.
0: Oké.
2: Ja, als je naar 1570 gaat, hè? En niet naar 1932 natuurlijk.
0: Nee,
2: ja.
0: dan zijn er wel meer, denk ik, inderdaad. Maar dit is inderdaad een heel oud nummer natuurlijk. Ja, en kunnen het Marnix ook niet meer vragen, Herman, hè? Dus dat is ook jammer.
2: Nee, dat gaan we niet meer, dat gaat ons niet meer lukken, nee. Ik ga even naar 1940, een hele andere tijd. Om 2:50 in de nacht vindt in Roermond het eerste vuurgevecht van de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem plaats. De Duitsers vielen Nederland binnen.
0: Oh, ja.
2: En dat was een moment om even bij stil te staan.
0: Zeker.
2: Ja, maar goed, dat was dus in Roermond en verder zijn ze heel Nederland doorgetrokken. Dus ja, dat is allemaal bekend. Daar hoef ik verder niet over te gaan vertellen, denk ik zo. Dat is pas allemaal geweest. Nee.
0: Dat kennen we. Dat we
2: ja, daarom. Ja. 1978 opent de Efteling de attractie Spookslot.
0: Ach, Spookslot, ja. Stuurlijk,
2: weet je
0: Spookslot.
2: Hoe het was?
0: Dat is deze, toch?
2: Ja. Ja, nu herken ik hem.
0: Ja. Spookslot, ja. Mooi, hè? Ja, dat konden ze toch wel, hè? Ja.
2: Zal ik dan naar 1997, want dan gaat koningin Beatrix de Maaslandkering officieel in gebruik nemen. De deltawerken zijn voltooid. Dat zegt ze met zo'n mooi woord. De deltawerken zijn voltooid.
0: Nou, sterker nog. Ik heb deze show een keer voorbereid. Het gaat, wat dat betreft, het gaat ergens over. Luister even. Oh, dan moet ze wel wat zeggen.
3: Ja, komt ze. Stormvloedkering in de Oosterschelde. Officieel in gebruik. De stormvloedkering in de Oosterschelde is gesloten. De deltawerken zijn voltooid.
0: Nou, dat bedoelde je toch?
2: Ja, dat was het inderdaad. Ja. Met die mooie, prachtige, een beetje geaffecteerde stem vandaag.
0: Nou, laat dat beetje maar weg, Herman.
2: Nou ja. Ja, dat is waar, je hebt gelijk. Ja.
0: Och, ja, prachtig. Nou ja.
2: Maar sinds die tijd hebben we in deze regio droge voeten.
0: Dat is zeker waar. Gelukkig maar.
2: 2014 dan. Oostenrijk wint het 59ste Eurovisie Songfestival met Conchita Wurst.
0: Ja, dat weet ik nog, ja. Ja. Dat zat wel iets heel bijzonders.
2: Een vreemde uitossing van die Conchita, maar goed, dat hoorde er allemaal bij natuurlijk. Bij
0: een vrouw met baard, hè, was het?
2: Ja, inderdaad. Het lied was Rise Like a Phoenix. Ja. Maar Nederland werd tweede met het lied Calm After the Storm van de Common Linnets.
0: Kijk.
2: En dat was dan weer de hoogst behaalde uitslag sinds 1975. Dus we waren er eigenlijk wel heel blij mee.
0: Ja, en weet jij wie dat dan was in 1975?
2: Was dat... nee. Dat weet jij vast.
0: ja, maar toen wonnen we namelijk. Dat was Tichin en Dingen Dong.
2: Oh, in 75. Ja, dat was zo. Ja, inderdaad. Nooit zeg, weet ik het weer. Ja, inderdaad.
0: Dus dat liedje heb ik ook klaarstaan. Maar jij wilde nog iets met Moederdag doen, hè?
2: Ja, Moederdag of Moedertjesdag is heel oud en vindt zijn oorsprong in de oude of antieke Griekenland.
0: Oh.
2: Nou, dan zou je denken, was het daar al begonnen? Ja. Het gaat terug op de formele moedercultus met ceremonies voor goden die als grote moeder van de goden worden gezien. Dus het heeft ook nog met die goden in Griekenland te maken. Maar kijk. Ik denk dat het daar geboren is. Maar ja, het is natuurlijk jaren weg geweest en toen hebben wij het weer een nieuw leven ingeblazen. Ik weet niet of de mensen wisten dat ze het daar vandaan moesten halen, maar het is in ieder geval nu weer Moederdag op 10 mei.
0: Nou, lieve mensen, als die gourmetschotel vanavond aanstaat, heb het er even over. Hè? Ja.
2: Ja, of, zo is dat. Ja.
0: Of wat zeg je, dans de Sirtaki vanavond in het kader van Moederdag. Dat kan ook.
2: Ja. En nu weer wat anders van het Eurovisie Songfestival, denk ik.
0: Zeker, zeker. Dingedong, wat dat betreft. We bellen even aan naar 1975. Hè? Want dankjewel, hè. En tot de volgende week. Oké,
2: okay,
0: groetjes.
2: Oké, okay, hoi.

Akşam ayakkabısı var.

0: daar kan je uren mee blijven zingen dit, hè? De Beatles en de Yellow Submarine. En ik sta je dat ook niet in de weg, hoor, om dat lekker te doen op zondagmiddag. Het is ook jouw vrije middag, tenslotte. Zondag 10 mei, moederdag. Daarom hebben we gekozen voor de M als letter centraal in het muzikale rad. Ik zag Oude Haag binnenkomen, dat is Ann uit Loosduinen. Hoorde ooit Edwin McCain, Brief aan mijn moeder. En André Haas is met de Vlieger, met een brief voor mijn moeder. Dat vindt zij mooie moederdagliedjes, inderdaad. Moeder van Danny de Munk is de keuze van Monique Houser. En Jan Keijzer zegt, er is ook een heel mooi Afrikaans nummer van Koert Darden. Ja, Medaille heet dat, Firma. Iedere moeder verdient een medaille, als je het mij vraagt. En Wim zegt Marla Haggard, Mama Tried. Marla Haggard is dat dan. Fijn nummer van deze oude country-grootheid en zanger. Komt aardig van pas, dacht ik, op deze moederdag. Dat was de gedachte van Wim van den Berg. Goed, er zijn er nog meer. Ik kom er zo echt op iedereen terug. Maar, we moeten aan de gang, jongens. Want ik heb nog een prijzencircus werkelijk klaar liggen hier. Voor.
1: Moet je luisteren.
0: Nou, dat valt wel mee. We hebben een dobbelspel. En dat is natuurlijk leuk. Dat kan straks weer mee op vakantie. En daar kun je overal lekker gezellig met elkaar aan tafel iets leuks mee doen. Het Omroep Westspel Quiz Dobbelspel. Een eenvoudig dobbelspel waarbij alle spelers tegelijk meespelen met een dobbelsteen. En de rest mag je zelf uit de spelregelboekjes halen. Maar goed, we hebben een stem. Uiteraard hebben we een stem. En die stem, daar hoort een naam bij. We hebben helaas de vorige al geraden, want dat was ook een man die erg in de actualiteit staat natuurlijk. Dik advocaat. Maar die heeft al prijzen opgeleverd. Ik ga je voorstellen aan de kandidaat voor vandaag. Dit is hem.
2: Moet je luisteren.
3: Met mij.
2: Moet je luisteren.
0: Ik geloof niet dat deze heel moeilijk is. 070-390-5454. 070-390-5454. En omdat we op één been niet kunnen lopen, doen we hem nog een keer.
2: Moet je luisteren.
3: Met mij.
2: Moet je luisteren.
0: 070-390-5454. 070-390-5454. Bel maar.

0: Dat is wel mooi, want daar was hij ineens, hè, die Dave. Kenden we eigenlijk helemaal niet in Nederland, maar was inmiddels al een grootheid in Frankrijk. En toen kwam dit en ja, toen maakten we ook kennis met hem in Nederland. Maar uiteindelijk is hij altijd eigenlijk grootheid in Frankrijk gebleven. En eigenlijk tot op de dag van vandaag, hè, zingt hij voor hele belangrijke mensen in Frankrijk. Hij, ja, heeft wat dat betreft echt wel een Frans leven. Maar leuk om even weer te draaien. Ik kwam van de week tegen. Ik denk, ik neem hem lekker mee naar als de dag van toe. Leuk dat je er bent. Het is 4:10 op moederdag. Ik hoop dat je een lekkere moederdag hebt en dat je lekker verwend bent. En vanochtend eventueel door pa het ontbijt op bed hebt gekregen en de kinderen lekker zijn, of de kleinkinderen. Nou ja, er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die heel verdrietig zijn op deze dag. Ja, sterkte dan allemaal. Maar moederdag, ja, het kan alle kanten op met de emoties. Wij gaan naar de emotiespel, want wij gaan ons spelletje spelen.
1: Moet je luisteren.
0: Ik heb een stem en nou ja, die hebben we al laten horen. En laten we het nog één keer doen. Dit is de stem waar het om gaat.
2: Moet je luisteren. Moet je luisteren.
0: Er was een derde beller, maar die heeft inmiddels opgelegd. Dus als je nog een kans wil maken en je kunt daar een leuk spel mee verdienen, 070-390-5454. Maar, we gaan eerst naar de mensen die er wel zijn. En ik zeg hallo tegen Annemarie. Dag Annemarie, goedemiddag.
3: Hey, Ronald, goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
3: Ver weg en dichtbij ben je, hè?
0: Ja, tuurlijk. Altijd dichtbij, toch? Gevoelsmatig altijd
3: dichtbij. Heerlijk.
0: Hoe is het met je?
3: Ja, jongen. Ja, goed. Lekker een luie dag. Helemaal top. Ja?
0: En hoe ziet een luie dag van Annemarie eruit dan?
3: Weinig doen voor vandaag. Het is lekker zondag.
0: Ja.
3: Dus je doet, dan doe je weinig gewoon. Krantje lezen, maar koffie, lekker eten. Dat soort dingetjes.
0: Niet mensen erger je niet spelen of zo. Nee, dat kan niet, want je zit in je eentje natuurlijk. Dat is heel raar.
3: Nee. Ja. Hey. Het zou kunnen. Je kan stoelendans doen dan, hè?
0: Dat is waar. Dat is waar. Maar dan win je altijd als je in je eentje bent.
3: Ja, hey, dat is heel goed.
0: Wat is... Moederdag is voor jou niet zo speciaal meer?
3: Nee. Ik heb er ook niets mee. Ik heb altijd gezegd, ik hoef geen bloemetjes, want die zijn zo gigantisch duur.
0: Ja.
3: Dus dan houdt het op, hè?
0: Ja, nou ja, dan zeker. Maar ja, joh, als je maar geniet van deze dag, daar gaat het om, toch? Ja, dat je geniet van elke dag.
3: Normaal zou mijn kleindochter wel komen, maar die zit momenteel in Spanje.
0: Oké. Nou, dan...
3: Dus, ook leuk.
0: Die zit er ook lekker bij, toch?
3: Ja, die zit beter.
0: Ja, op dit moment wel, ja. Op dit moment
3: ja,
0: wel.
3: Zo is nou, het.
0: Annemarie, leun nog even lekker tegen de leuning aan. En luister naar je medekandidaat. Ik ga iedereen voorstellen aan Yvonne. Yvonne is er namelijk ook. Dag Yvonne, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Ronald.
0: Hoefde jij ook geen bloemen vandaag? Wil je ook geen visite?
4: Nee hoor, ik heb geen leuke bouwman, geen visite. We hebben geen kinderen trouwens.
0: Oh, ja, dan ben je ook geen moeder, Yvonne. Nee.
4: Ja, moeder van een vogeltje.
0: Ja, maar. Het zou heel raar zijn als je vogeltje even naar de Bruna ging om een kaart voor je te kopen. Hè?
4: Dat is waar.
0: Ja. Maar goed,
4: en ook net als mijn medekandidaat lekker luieren. Lekker
0: heerlijk,
4: niks doen.
0: Ja. Nou ja,
4: en naar jullie luisteren.
0: En wel lekker eten straks, of niet?
4: Nou, nee hoor. Oh. Gewoon Oud-Hollandse pot.
0: Oud-Hollandse pot, oké. Okay,
4: Oud-Hollandse pot.
0: Gaan we het daar verder niet over hebben. Blijf hangen. Ik ga nog even naar kandidaat nummer 3. Die hebben wij inmiddels ook. En dat is meneer Van Hout. Dag meneer Van Hout.
5: Goedemiddag. Hoe is het?
0: Goedemiddag. Ja, met mij goed. Met mij goed.
5: Okay.
0: Met jou ook.
5: Okay.
0: Met jou ook, ja?
5: Ik mag niet mopperen, dus doe ik het ook niet.
0: Nee, ik hoor ook een vrolijke kwinkslag in de stem. Wat brengt de dag vandaag?
5: Ja, rustige dag. De dochter is er en schoonzoon.
0: Oh.
5: Voor moeders, hè.
0: Ja, natuurlijk. Maar wat leuk dat je dan toch even tijd vindt om ons te bellen. Dat wij ook onderdeel zijn van je moederdagprotocol, zeg maar. Dat is toch leuk?
5: Ja.
0: Ja.
5: Radio West staat ook de hele dag aan.
0: Ja, nou ja, wij zijn vereerd. Wij lopen even met de borst vooruit nu. Vind je niet erg, hè?
5: Nee, dat mag.
0: Nee, oké. Omdat wij bij de familie Hout gewoon onderdeel zijn van de moederdag. Dat is toch heerlijk? Hè?
5: Ja. Oké.
0: Hé, hey, blijf hangen. Luister naar de dames. Als de dames het fout hebben, kom ik vanzelf ook bij jou.
5: Oké, okay, prima.
0: Goed zo. Nou, dan gaan we nu naar het moment suprême, zeg maar. Ik laat hem nog één keer horen, dames. Daar komt-ie.
2: Moet je luisteren.
1: Met mij!
2: Moet je luisteren.
0: Nou, kan ik het spel vast inpakken, Annemarie? Of zeg je van, ja. Nou, ik weet het niet.
3: Ja. Ik heb een heel goed gevoel erbij, Bart de Graaf.
0: Bart de Graaf, oh, dat was die kleine van BNN.
3: Ja, zo'n kinderstemmetje altijd.
0: Ja, zo'n deugniet was dat.
3: Ja.
2: Fout.
3: Oké, ook goed.
0: Nou, wacht is het niet.
3: Nee, helaas. Voor de volgende.
0: Helaas, pindakaas. Oké, groetjes.
3: Doei. Doei.
0: Nou, eens even kijken, want wie hebben we nog meer? Oh ja, we hebben Yvonne natuurlijk nog. Yvonne, jij bent de tweede die de keuze mag doen.
4: Ik denk aan Danny de Bank. Toen die in Siske de Rat zat.
0: Van, ik voel mij zo verdomd alleen.
4: Ja.
0: Oké, Danny de Munk. Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Laat maar eens even kijken of dat inderdaad Danny de Munk is. Kunnen wij het spel inpakken daar, ja?
2: Fout.
0: Nee, Danny de Munk niet. Nee.
4: Jammer, hè? De volgende succes.
0: Ja, maar ik wens jou wel eet smakelijk met de Oud-Hollandse pot, hè?
4: Ja, dankjewel, Ronald.
0: Oké, groetjes.
4: Groetjes.
0: Doei. Nou, daar zijn we dan toch, bij meneer Van Hout zelf. Ja.
5: Ik heb het in de gaten, het wordt wel moeilijker, hè?
0: Hij ligt open, hè, deze. Hij ligt al bij de tweede paal, je hoeft hem alleen nog maar in te koppen nu.
5: Hij ligt bij de tweede paal?
0: Ja. Nou, dat is geen hint, okay. Hoor. Dat is geen hint.
5: Kop ik hem even in, Pietje Bel.
0: Pietje Bel? Jeetje, Pietje Bel. Hoe heette die leraar ook weer in Pietje Bel? Zuurdeeg of zo? Nee.
5: Meester Kees, toch?
0: Hoe?
5: Nee, ik krijg al neergeschud hier.
0: Nee, zo heette die niet. Kwel heette die volgens mij. Kwel of zoiets. Ja, nee. Eens even kijken. Pietje Bel, is die het niet of is die het wel?
2: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Nee, hij is niet. Nee.
5: Heel erg jammer.
0: Ja, nou ja, zeker. Ik had jullie allemaal trouwens deze prijs gegund. Maar nee, hij gaat mee naar meer volgende week. Ja, er is geen winnaar vandaag. En ik dacht nog wel van, nou, dat is een weggevertje. Maar dat viel dan toch tegen. Dankjewel, hè.
5: Ja, kan tegenvallen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Nee, hoor, ik ben ook niet boos. Slechts zeer teleurgesteld. Nee, hoor. Hey, geniet lekker van de dag, hè.
5: Gaan we doen. Groetjes. Jij ook van jou, Penny.
0: Hey, dag.
5: Nou.
0: Dat was meneer De Bruin. Tot slot, ja, dan blijft hij gewoon staan. Bij meer volgende week krijg je de kans om deze op te lossen. Ik dacht echt van...
5: Heel erg jammer.
0: Ja, nou ja, zeker. Ik had jullie allemaal trouwens deze prijs gegund. Maar nee, hij gaat mee naar meer volgende week. Ja, er is geen winnaar vandaag. En ik dacht nog wel van, nou, dat is een weggevertje. Maar dat viel dan toch tegen. Dankjewel, hè.
5: Ja, kan tegenvallen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Nee, hoor. Ik ben ook niet boos. Slechts zeer teleurgesteld. Nee, hoor. Hey, geniet lekker van de dag, hè.
5: Gaan we doen. Groetjes. Jij ook van jou, Penny.
0: Hey, dag.
5: Dag.
0: Dat was meneer De Bruin. Tot slot, ja, dan blijft hij gewoon staan. Bij meer volgende week krijg je de kans om deze op te lossen.

krijg je de kans om deze op te lossen. Ik dacht echt van, nou, dit is de kat in het bakkie. Maar de kat blijft in het bakkie. Dus volgende week weer doen we nog even een moederdagliedje. Waar jullie massaal voor hebben gekozen eigenlijk. Elk uur doen we er eentje. Maar deze stond toch wel met stip bovenaan. Dit is Maywoods.

George Michael en I Knew You Were Waiting For Me. Ook dit uur zit er weer op. Blijf ze sturen, die moederdagliedjes en die liedjes met de M naar 070-307-8080-8080. En dan komt dat allemaal dik in orde. Zullen we alleen nog Cliff even doen? Wel ja, joh, tot aan de

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Let's
2: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: In Aarlanderveen is het 15 graden, in Schravenzande 14. Het blijft droog, het is iets minder zonnig dan gisteren.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Rogier van der Zanden met een overzicht van het regionieuws. Een 15-jarig meisje uit Oostgeest is vanmiddag overleden op de halve marathon in Leiden. De organisatie van het evenement meldt dat de jonge deelnemster onwel werd op de hoek van de Lage Rijndijk en de Herensingel. Ze is nog ter plekke gereanimeerd, maar kon niet worden gered. Het evenement is daarom voortijdig beëindigd. Je hoort organisator Tjeerd Scheffer.
10: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen. Maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen.
9: Burgemeester Heikoop van Leiden noemt het overlijden van het meisje een ontzettend verdrietig bericht. Als vader, als liefhebber van het hardlopen en ook als burgemeester leef ik enorm mee, zegt Heikoop. Op de kruising van de Lange Kruisweg met de Pettendijk in Maasdijk zijn vanmiddag een auto en een brommobiel met elkaar in botsing gekomen. Door de klap belandde de brommobiel in de naastgelegen sloot. Twee inzittenden zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Raadslid Gert Kruger uit Rijswijk gaat naar de rechter om een parkeerbon van €129. Hij kreeg die bekeuring omdat hij vorig jaar zijn auto had neergezet op een plek voor trouwauto's, terwijl hij geen trouwauto had. Volgens het raadslid stond dat aangegeven op een bord dat niet rechtsgeldig is, omdat volgens hem niet duidelijk is wat nu precies de definitie is van een trouwauto. En tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De verkeersinformatie komt van de ANWB.
12: In onze regio heb je vooral vertraging op deze wegen. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A20 richting Gouda voor het knooppunt Terbrechtseplein.
9: Na de reclame muziek van 10cc. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
13: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
14: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
15: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
23: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
27: Europakinderhulp.nl.
28: Tot 5 uur, als de dag.

0: die dingen doen we extra vandaag natuurlijk op deze 10e mei, omdat het moederdag is vandaag. The things we do for love. Daar gaan we lekker langs, daar gaan we gourmetten, daar gaan we langs met de kleinkinderen. En tenminste in het ideale plaatje. Er zijn natuurlijk ook hele andere situaties denkbaar. Dat weet ik, hè. Maar ik ga even uit van het positieve. En ik zei het al, mensen echt hier niet spelen, maar dat wordt daadwerkelijk gedaan. Dus dat vind ik wel grappig. Dat weet ik dat dat gedaan wordt, dus daarom noem ik dat ook. Hey, leuk dat je er bent. Dit is het derde en tevens laatste uur van Als de Dag van Toen, waarin we het gaan hebben over de ontknoping. Welke ontknoping? Nou, die van het rad. We hebben het rad vandaag niet laten draaien. Oh nee, er staat ook nu al een bak stop op. Want we hebben de letter M gekozen. Dat was eigenlijk vanwege de marathon en moeder. Nou ja, de marathon, dat is een drama geworden natuurlijk. Maar moeder is er nog steeds. Moederdag en de moederdagliedjes en de liedjes met de M. En die hoeven dan helemaal niks met elkaar te maken te hebben. Die kunnen wel gewoon door. Dus ook andere liedjes met een M doen gewoon mee. Die gooien we wat dat betreft in een hoed. En daar kan een draadloze koptelefoon of een powerbank mee gewonnen worden. Ik zag een berichtje van Wil binnenkomen. Gezellig je stem te horen op de radio. Nou, dat met de borst vooruit. Ik heb een lied van Demis Roussos, My Friend the Wind. Ja, dat is inderdaad een heel mooi liedje. Groetjes van Wil, Floor en Evelien zegt, ik heb een lekker oudbollig liedje. Mooi was die tijd. Van Cordy Konings. Ja, dat is er zeker ook eentje. José van Maarserveen zegt 10 mei, my special prayer, my love. Plaguing my love, Percy Sledge. Ja, dat is ook wel, dat is ook een mooie. Mamma Mia van ABBA. En ja, dat is natuurlijk ook gaaf. En John heeft, wat heeft hij nou? Miriam Mekaba met Malaika. En Malaika betekent dan weer Engels. Engel. Alle moeders zijn engelen en dit nummer wordt nooit gedraaid. Oké. Ik ga kijken straks, John, of je eruit komt. Dat is de grote vraag natuurlijk. Wim hebben we gehad. Monique Houser had moeder van Danny de Munk. En ja, ik wacht op jouw keuze. Kom maar door. Lekker met je keuze op 070-307-8080. 070-307-8080. Of ronald@omroepwest.nl. En dat heeft Vera gebruikt en kiest voor Mama van Charles Aznavour. Ja, dat is ook een mooi liedje. En drukwerk had ik al genoemd, hè. Dus kom maar door. 070-307-8080. Wij hebben in dit uur die ontknoping. En we hebben straks twee Franse liedjes. Chansons, in vaktermen geheten. En we hebben natuurlijk ook een top toen. Een plaatje uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Tot 5 uur, Als de Dag van Toen. Met Ronald van der Geer.

0: dan niet meer vergeet. En dat heb ik ook met deze Herman Hermits en No Milk Today. En dat heeft weer van alles te maken met Hardy Vermeegen en Henk Spaan destijds. Die hadden zo'n programma, nou weet ik niet meer of dat Pisa of Verona was. Maar een van de twee programma's die zij maakten. En daar hadden ze dan een politieagent in gegijzeld. Volgens mij Gerda was gegijzeld. En dan kwamen er elke keer nieuwe eisen ter vrijlating, zeg maar. En een daarvan was dat Mart Smeets Studio Sport moest presenteren met een politiepet in beeld op zijn desk. En dat gebeurde. En een andere was dat dinsdagavond moest Frits Spits de avondspits beginnen met de Herman Hermits en No Milk Today. Nou, dat was natuurlijk wel een lokkertje. Dus ja, ik zat om 6 uur klaar om te luisteren of dat gebeurde. En dat gebeurde daadwerkelijk ook. Herman Hermits en No Milk Today. Als je hem nog in de eeuwige roemlijst wil stemmen, dan kan dat nog tot 20 mei. Dus je hebt nog 10 dagen de tijd. Nou, dat moet lukken. Dat zou moeten lukken.
1: De top toon.
0: In deze top past hij zeker niet. De top toon, dat is er eentje. Die gaat vandaag geheel over Moederdag. En dat is een top 3 van de jaren 60, 70 en 80 van Henny de Groot uit Rijswijk. Die schrijft, ik hoop dat ik er op tijd bij was. Nou, dat was je hoor, anderhalve week geleden. Ik hoor de laatste weken vaak een thema bij de top 3 die jullie op zondagmiddag uitzenden. Mag ik ook eens meedoen? Ik heb natuurlijk voor zondag 10 mei een moederdaglijstje gemaakt. En lekker afwisselend, denk ik. Nou, Henny, als ik zo'n blik werp op dat lijstje, dan is dat best een afwisselend lijstje en een lekker lijstje. Het gaat natuurlijk inderdaad allemaal om de dag van vandaag. Moederdag is ook leuk om daar één keer bij stil te staan. Ik weet nog dat ik ooit tegen mijn moeder zei vroeger, wanneer is het dan kinderdag? Ze zei ze, die andere 364 dagen van het jaar. Maar deze is dan voor mij. Ja, en dan ging het toch een beetje om, hebben we iets leuks vandaag? Hè? Heb je iets? Het ging niet zozeer om wat je koopt, maar dat je iets koopt. Hè? Het gaat erom dat je moeite hebt gedaan. Dat vinden dames altijd heel interessant. Dat heb ik in de loop der jaren wel geleerd. En als het echt om de waarde gaat, ja, dan weet ik ook niet helemaal of dat allemaal zo eerlijk is. Wij gaan de top toen doen. Deze top van Henny. En die bestaat uit een plaat uit de jaren 90. En dat is precies 90. Dat is even aan mijn moeder vragen van Bloem. 1979, dus jaren 70. Wel eind. ABBA, Does Your Mother Know? En we beginnen met een liedje wat heel veel is aangevraagd ook door andere mensen vandaag. Een liedje uit de jaren 60. Dave Barry en Mama. Nou ja, ik dacht, dan klopt hij toch helemaal, die top toon. Dus laten we het maar lekker doen. En dan gaan we beginnen met Mama van Dave Barry. Omdat het zo'n mooi liedje is. Henny, ik zou zeggen, zet de radio hard. MUZIEK

grootste boybands in Nederland van alle tijden zijn. Hè? Dit was Bloem, Hilversums beentje, althans beentje uit het gooi. Met Joost Timp natuurlijk als frontman bij Bloem. En Joost Timp was, dat hoor je er dan bij te zeggen, de zoon van Mies Bouwman natuurlijk. Heeft een grote hit gehad, hè? Meerdere grote hits eigenlijk gehad. Maar even zo snel als ze kwamen waren ze ook weer verdwenen. En hij doet helemaal niets meer met muziek, maar zit wel in de reclame volgens mij. Ja, creativiteit. Appel valt niet ver van de boom. Vader regisseur, moeder presentatrice. Ja, dan kom je terecht in dit soort beroepen natuurlijk. Maar leuk liedje. Een van de moederliedjes die Henny de Groot had binnengestemd, als het ware. Andere waren van Mama. Mooi liedje ook. Wel oud, maar wel mooi. Van Dave Barry. En je hoorde ABBA natuurlijk. En Does Your Mother Know. Als je ook een top 2 hebt. Ik heb er voor volgende week heb ik er al eentje uit Zuid-Afrika. Maar voor die week daarna kan ik er nog wel eentje gebruiken. Dus ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. Als je lekker wil meedoen met die top 2. En lekker meedoen met de liedjes. Met de M kan ook. Volgende week dan trekken we weer een letter. En dan hebben we ook moederdag niet. Maar nu ja, is het moederdag. Hebben we de letter M gekozen vandaag. Democratisch. En kun je nu je laatste liedjes inzenden? Als je daar zin in hebt, tenminste 070-307-8080. En dat doe je niet voor niks, want je kunt daar namelijk een hartstikke leuk setje mee winnen. Ja, en dat kun je niet aantrekken, maar wel opzetten. Een koptelefoon en een powerbank. En die krijg je gratis en voor niks. En we draaien je liedje ook nog. Nou ja, alle reden om dat nog even te doen. Of ronald@omroepwest.nl. Je bent meer dan...

0: als een duizendpoot, hoor. Werd ook heel vaak vijfde Stone of vijfde Beatle genoemd, hè, omdat hij vaak met deze heren altijd optrad. Dit liedje met Syreeta was een hele grote hit. Een prachtige stem heeft deze dame toch, vind ik. It will come in time. Het is er de hoogste tijd voor dat wij de Engelse taal of de Nederlandse taal eventjes gaan inwisselen. Toch? Ja.
1: Français.
0: Ja, om in het Frans verder te gaan. Ik heb er twee liedjes bij getrokken. Ja, omdat ik die mooi vind eigenlijk. Het tweede liedje is van Julien Clerc. Daar zit niet echt een reden aan. Maar ik vind het gewoon een gaaf nummer. Ik vond het altijd, toen ik net begon met radio, eigenlijk altijd een geweldige uuropener, zoals dat zo mooi heet. Omdat het, nou ja, het klinkt gewoon lekker. En ik blijf het liedje altijd met het grootste plezier horen, zoals bijna elk liedje van Julien Clerc. Die hoor je straks na Céline Dion, de Canadese zangeres, die toch gewoon weer optredens gaat doen in Parijs, ondanks haar gebrekkige gezondheid. Dit is een liedje van haar Franstalige album Deux uit 1995. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Pour que tout m'amènecor. Dat is geschreven door Jean-Jacques Goldman, die veel voor haar heeft gedaan. In het Nederlands zou je het kunnen vertalen in Zodat je weer van me houdt. Het wordt gezongen vanuit het oogpunt van een vrouw die haar voormalig geliefde smeekt om terug te komen. En dat zij er alles aan zou doen zodat hij weer van haar houdt. Ja, het is volgens Céline Dion zelf haar grootste Franstalige hit uit haar carrière. Ze heeft hem overigens ook in het Engels opgenomen. Later, If That What It Takes. Maar wij kiezen natuurlijk nu voor de Franse versie in...
1: De...

nog steeds zo dat elke woensdag er aandacht is hè, voor het chanson bij Menno. Hè. Dat gebeurt nog altijd. Heerlijk dit, om dit zo te horen, die twee Franse liedjes. Céline Dion hoorde je. Een plaatje wat ook Gordon nog heeft opgenomen. Hè. Misschien kan je het je nog herinneren in het Nederlands. En nou ja, goed, dat heeft Tismer geloof vast en zeker wel een keer bij Menno ook verteld. En je hoorde daarna, en daar word ik altijd een beetje vrolijk van, en niet een beetje, liedjes van Julien Clerc. Als je nou voor die De Français voor de komende twee weken, als ik deze show doe, nog suggesties heb, laat weten, hè, vind ik ook leuk. Ronald@omroepwest.nl, dan kan ik het de hele week ontvangen. Ronald@omroepwest.nl en dan kunnen we dat gewoon de hele week doen. Ik ga zo meteen de hoed pakken. Daar hebben we heel veel briefjes in gedaan. En in die, daar staan liedjes op. Maar er staan ook namen op en telefoonnummers. En op die manier gaan we zo meteen een ontknoping maken voor het muzikale rad. En gaan wij de koptelefoon, draadloos, en de powerbank van eigenaar laten wisselen. Maar dat gaat zo meteen gebeuren. In deze oudste dag van toen. Maar eerst gaan we even, ja, de romantiek is nooit ver weg natuurlijk. Ook niet op Radio West. Even een kaars voor je raam zetten. Haha, dan weet je dat ik er ben.

leuk liedje dit. Dat komt gewoon uit Nederland. Fruitcake and my feet won't move. Ik heb daar regelmatig zelf last van. Hè? Ze vragen, wil je dansen? En nou ja, dan doe ik dat wel eens. Maar dan, dan vragen ze wel eens, heb je een koptelefoon op? Want je zit op een heel ander ritme. Ja, zo gaat dat, hè, die dingen. Dat is een mooi bruggetje trouwens naar de ontknoping vandaag van het muzikale rad. En dat, dat rad heeft niet gedraaid vandaag. We hebben de letter M gekozen. En het is buitengewoon grappig. Ik haalde net een briefje uit. En degene die we eruit gehaald hebben, die hangt. En laat dat nou ook een naam zijn die...

0: met een M begint. Soms is er geen toeval, hè? Dag Margreet, goedemiddag.
1: Ja?
0: Ja, dag Margreet.
1: Margreet Lohman.
0: Ja. Margreet Lohman, ja. Dag Margreet, goedemiddag. Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, wat goed dat ik gebeld word. Dat ik het nog net hoor, want ik was lekker in de tuin bezig.
0: Oké. Nou ja, je hebt een koptelefoon gewonnen. En een powerbank. Nou, is dat wat? Yeah!
1: Ja! Fantastisch voor in de tuin om lekker Radio West te luisteren. Hè?
0: Nou, ik denk wel aan je, Margreet. Hè? Ik denk wel aan je. Nou, en je hebt wel een heel leuk liedje gekozen. Want dat is eigenlijk wel een beetje het moederdagliedje waar iedereen wel aan denkt. Hè? Welke wordt het vandaag?
1: Ik had ingestuurd Mama van op de eerste plaats van Robertino. Maar dat is heel oud. Ik wist niet of jullie dat nog hadden.
0: Nee, maar...
1: Robertino, maar van Heintje.
0: Ja, natuurlijk. Die hebben we. En dat wordt ook de afsluiter van de show voor vandaag.
1: Nou, dat is het ultieme moederlied.
0: Dat vind ik ook. Maar geef succes met de prijs en dank je wel voor het meedoen.
1: En heel hartelijk bedankt voor de prijs en een fijne uitzending verder.
0: Dank je wel. En het liedje komt er nu aan. Hoor eens. Oh, nou, daar is hij.
1: Geweldig. Dank je wel.
0: Goedjes, hè.
1: Dag.

0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker.
4: En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: True Lease met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Tot 7 uur, muziek.

Dag lieve luisteraar, daar zijn we weer met Muziek van alle Tijden. Aflevering 324 voor deze speciale moederdagversie. Want ja, er komen een hoop verzoekjes voorbij. Voor alle moeders natuurlijk. Ook mensen die gewoon de groeten willen doen aan iemand op Oudeschild op Texel. Daar verblijven Carrie en Gerard Velu. En Adrie Fortman Velu uit Poeldijk vraagt een plaatje voor hen aan. Guy Mitchell, My Truly, Truly Fair.

Cash Elliott en Dream a Little Dream of Me op verzoek van Bonnie Groen. Ja, en ze wordt ook wel Mama Cash genoemd, omdat ze natuurlijk in de mama's en de papa's zat. Nu we het toch over de mama's hebben, het is moederdag. Alle moeders, van harte. En Sjaak Pegels die stond op de voicemail uit Schravendeel. En hij vraagt een plaatje aan van een koor uit Grollo. De Grolse Hofzangers en het nummer Soms gaan gevoelens nooit meer over. Alleen de versie die wij hebben, ja, dat is een live versie. En die was zo slecht, die kunnen we eigenlijk niet draaien. Maar er is ook nog een ander koor. Met een lach en een traan, noemen zij zich. En die hebben hetzelfde nummer opgenomen. Dus dat wilde ik dan gaan draaien voor Sjaak Pegels. Het is natuurlijk voor alle moeders. Zijn moeder die was altijd op 9 mei jarig. Ze is maar liefst 98 mogen worden. In 2008 overleden. Dus ook voor alle overleden moeders draaien we deze plaat. Soms gaan gevoelens nooit meer over.

0: koor noemt zichzelf met een lach en een traan. En zij zongen Soms gaan gevoelens nooit meer over. Voor alle moeders op verzoek van Sjaak Pegels uit Schravendeel.
1: Het is ook wel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets. Altijd. Daar kan je van uitgaan.
2: In een lief en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
3: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
4: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
2: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Ja, we zitten natuurlijk met allerlei moederdagplaten. Ik kreeg nog een aardige voicemail van Marianne uit Nooddorp. En ze moest erg lachen om mij, want ik had vorige week wilde ze een plaatje van John Lennon horen. Ja, en de voicemail die kraakt af en toe en dat is niet altijd goed te verstaan. Dus ik had Robin verstaan en ik kon Robin helemaal niet plaatsen. Maar het had moeten zijn Woman, ja, van John Lennon. Ik had het kunnen weten, Marianne. Maar goed, ze wil nu een plaatje aanvragen voor alle moeders. Vooral Beb, haar vriendin, en ook Wilma. En dat moet dan zijn The Prayer van Andrea Bocelli, samen met Helene Fischer.

Andrea Bocelli en Helene Fischer. Mooie combinatie met The Prayer voor alle moeders. Op verzoek van Marianne uit Nootdorp. Nel en Huib Verbree uit Leiden vragen een plaat aan voor Sjaak en Janneke uit Zoeterwoude. Rijndijk, de zwager en de zus, deze maand allebei jarig. En ze willen graag horen het wiegelied van de Papa Buse Viking Jazz Band.

Papa Bew's Viking Jazz Band draaiden we voor Sjaak en Janke uit Zoeterwoude, Rijndijk. Op verzoek van Nel en Huib Verbinnee uit Leiden. Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid stond op de voicemail. Hij vraagt de plaat aan voor hemzelf. Hij is nu op vakantie in Ankara in Turkije. En hij wil voor onderweg toch wel wat Nederlandstaligs horen. Dus Frans Bauer met Waarom kan het leven zo gemeen zijn?

0: Voor Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid was dat Frans Bauer. En waarom kan het leven zo gemeen zijn?
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Een verzoekje van René de Graaf uit Leidschendam. Een plaats voor alle moeders. Medals for Mothers van Bonnie Owens en The Strangers. Een oude plaat uit 63. En ook voor zijn vrouw. Die wordt momenteel langdurig verzorgd in een verpleeghuis. Hij weet dan niet of ze naar de radio kan luisteren. Maar hij zou het toch wel leuk vinden als haar naam even wordt genoemd. Kitty van Zijl. Want ze heeft jarenlang meegedaan bij Radio West aan allerlei spelletjes. En ook vaak wat gewonnen. Dus ja, de naam is misschien wel bekend. Als de bonte hond, schrijft René de Graaf ertussen. Nou, dat valt wel mee hoor. We gaan hem draaien voor alle moeders. En speciaal voor Kitty natuurlijk. Hier is Medals for Mothers.

Bonnie Owens en The Strangers. Medals for Mothers. Ja, want het is moederdag, hè. Verzoekje kwam van René de Graaf uit Leidschendam. Voor alle moeders, maar ook voor zijn Kitty van Zijl. Een verzoek uit Pijnakker. Jan Konings vraagt een plaat aan van Johnny Jordaan. Bedankt, lieve mensen. Een icoon van het levenslied, die Johnny Jordaan. Hij lijkt vergeten te zijn. Nou ja, ik denk dat veel mensen hem nog wel kennen, hoor, Jan. Een eerbetoon aan deze fantastische volkszanger.

en in uw hart een plaats bezaakt. Bedankt, lieve mens.

Elk mens krijgt klappen in zijn leven. Zo gaat het ook met een artiest. Plots wordt het eindsignaal gegeven, omdat het lot dat zo beslist. Ik had nog tijd.

Een icoon van het levenslied. Johnny Jordaan met Bedankt Lieve Mensen, op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. Correspondentie van Rob van der Burg uit Delft. Ja, er was een verzoekje, denk ik, zoek geraakt, want hij heeft geluisterd en zijn verzoekje is niet voorbij gekomen. Nee, dat kan kloppen. Ik heb dit verzoekje gemist. Waarvoor excuses? Maar ja, je weet, uiteindelijk draaien we alle platen in Muziek van alle Tijden. Dus ook deze mooie van Ignaas, More Than Sympathy.

Ja, Ignaas heet hij. Ignaas Baart. En More Than Sympathy, een verzoekje van Rob van den Burg uit Delft. En hij weet nog te melden dat deze plaat in de top 40 heeft gestaan van Veronica in 1973. En toen dacht ik, Veronica, ja, dat was toch die tune?

0: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
0: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh
4: je. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
9: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
10: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
24: Hey, bedankt.
25: Merci.
23: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
26: Tot 7 uur, muziek van

draaien we natuurlijk voor alle moeders. Mama, de Spice Girls. Het begin van het tweede uur muziek van alle tijden. Deze komt op verzoek van Sam van der Meulen uit Den Haag. En hij vraagt hem aan voor Pauline van der Meulen. Dat is de moeder uit Den Haag. En Els Kops, dat is de schoonmoeder uit Dordrecht. Ze willen even laten weten dat ze erg blij zijn dat ze in het gezelschap mogen verkeren van zowel moeder als schoonmoeder. En dat ze uitkijken naar de gezellige brunch straks. Nou, wat dat is lekker. Moeder en schoonmoeder. Moeder van Jana de Graaf, voor wie ik ook wel eens wat heb aangevraagd, zegt hij, die gaan elkaar eindelijk ontmoeten. Dus ja, allemaal spannend. Ergens tussen vlak voor 11 en iets na 11. Nou, ik denk dat ik met dit tijdstip dan wel aardig heb gezeten. José Rapati uit Zoetermeer vraagt een plaat aan voor alle luisteraars. Jack Jersey, You're Not Gonna See Me Crying.

Jack Jersey en You're Not Gonna See Me Crying op verzoek van José Rapati. Een mailtje van Dick van Vlaanderen uit Zoetermeer. Een plaatje voor Carrie van Vlaanderen, want wij zijn 58 jaar getrouwd en hebben goede herinneringen aan onze vakanties in Oostenrijk. Daar bezochten ze Kufstein met het hele mooie heldenorgel. En Carrie is ook nog jarig morgen. Dus wat een feest. Hier is het Kufsteinlied. Hansi Hinterseer.

0: Alle herinneringen komen weer terug voor Dick en Carrie van Vlaanderen. Hansi Hinterzeer met het Kufsteinlied. 58 jaar zijn ze al getrouwd. En morgen is Carrie ook nog eens een keer jarig. Wat een feest.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden. Op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden. Met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Jan Rijntjes uit Rijswijk wil graag een plaat horen ter herinnering aan zijn vrouw. En ook voor zijn 88ste verjaardag. Hij heeft gekozen voor Anak van Freddy Aguilar. Het was een totaal onbekende taal toen die plaat uitkwam. Het werd alleen op een Filipijns eiland gesproken en toch werd het een wereldhit. MUZIEK

Ja, mooie plaat van Freddy Aguilar. Ja, een one-hit wonder, zoals ze dat noemen, hè? Anak. Op verzoek van Jan Rijntjes, ter herinnering aan zijn vrouw. En ook nog voor zijn eigen verjaardag, 88, van harte. Henneke Hofland uit Randburg vraagt een plaat aan voor alle Dire Straits-fans en alle Mark Knopfler-fans. Op dit moment is het plaatje What It Is haar absolute favoriet. Ook stiekem een beetje als een plug om mensen te vragen of ze deze in hun stemlijstje erbij willen doen. Ja, natuurlijk de grote lijst der lijsten die we binnenkort weer gaan uitzenden. Bij voorbaat dank hiervoor. Nou, we gaan hem promoten en draaien. Mark Knopfler, What It Is.

Mark Knopfler en What It Is op verzoek van Henneke Hofland. En ze hoopt ook dat de mensen een beetje willen stemmen voor deze plaat om hem in de eeuwige roemlijst te krijgen. Nou ja, van harte aanbevolen zal ik maar zeggen. José van Maarseveen uit Stolwijk wil een plaat aanvragen. Uiteraard voor Moederdag, maar ook voor alle luisteraars. En dan speciaal ter nagedachtenis aan de mensen die er in haar omgeving niet meer zijn. Die zijn komen te overlijden. Ja, het is allemaal een beetje dubbel, hè? De ene viert het, de ander herdenkt het. Dit is toch wel een hele mooie plaat daarvoor. Ave Maria van André Rieu en de zangeres Mirusha.

0: André Rieu en Mirusha, het Ave Maria. Oorspronkelijk natuurlijk compositie van meneer Schubert. En we draaien het voor alle luisteraars. Maar ook op verzoek van José van Maarseveen uit Stolwijk.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen.
5: Win leuke prijzen.
6: Kijk hoe je het doet op televisie.
7: Spreek je eigen jingle in.
8: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
9: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
0: Tot dan. Nou, dat wordt weer een spektakel. Iedere week rond deze tijd draaien we een oude joekel. Dan duiken we in het archief van Leen Huisman. En in de kelder onder het stof vinden we dan de meest leuke plaatjes. Ja, het is natuurlijk moederdag, dus we draaien heel veel plaatjes voor moeders. Maar ja, het is ook de 10e mei. En 86 jaar geleden begon in Nederland de Tweede Wereldoorlog. De mobilisatie was net achter de rug. Mensen zaten op de Grebbeberg in Rotterdam, angstige momenten. Hier in Den Haag natuurlijk, de luchtlandingen ook. En ja, toen zaten we in oorlog. 5 lange jaren. Lou Bendy, ja, die probeerde dan toch een beetje de sfeer erin te houden. En hij had in 1939 een mooie plaat. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan?
10: Er was in het militaire kamp een grote

De luitenant geaffecteerd zei: wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhokjes. Geef acht rechts rechter, kom nou lui, wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op.

Ja, het raadsel is nooit opgelost. We hebben nooit meer gehoord wie nou toch die suiker in de erwtensoep heeft gedaan. De oude joekel van deze week, Lou Bendy uit 39, de mobilisatietijd. Het is natuurlijk moederdag, we hebben het al vaker voorbij horen komen. Anton van Loon uit Spijkenisse vraagt een plaat aan voor alle moeders vanwege moederdag. En hij is natuurlijk een enorme fan van Corrie Brokken. En die heeft natuurlijk een hele toepasselijke plaat ooit opgenomen. La Mama was dat. En ook Gerard van den Berg uit Berkel en Roderijs vraagt een plaat aan voor moederdag voor moeder Wil van den Berg. Nou, die kunnen we mooi combineren. Hier is Corrie Brokken.

Voor alle moeders, La Mama. Corrie Brokken was dat. Op verzoek van Anton van Loon. En ook op verzoek van Gerard en Wil van den Berg uit Berkel-en-Roderijs. Een mailtje van Corrie Looijenstein uit Rijswijk. Graag de plaat van Red Stewart, ook wel bekend als Pee Wee King. Tennessee Waltz.

0: Rod Stewart en een van de vele versies van de Tennessee Waltz op verzoek van Corrie Loijenstein.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, en doe dat dan gelijk, hè, die verzoekplaat aanvragen. Want het liefst hebben we ze natuurlijk voor woensdag of uiterlijk woensdagmiddag binnen. Dan hebben we tijd genoeg om ze nog op te zoeken en de samenstelling van het programma te doen. Een verzoekje van Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. Voor alle moeders, als dank voor de goede raad die zij hun kinderen hebben gegeven. Het prachtige Blues in the Night, My Mama Don't Told Me van Ella Fitzgerald. MUZIEK

Ella Fitzgerald, Blues in the Night voor alle moeders, op verzoek van Marie-José Wagener van de Kamp. En ook Bas Smit uit Schiedam vraagt een plaat aan vanwege Moederdag voor Marta Smit. Het is weer eens wat anders dan een bosje bloemen of een lekker luchtje. Een plaatje, ja. En omdat Heino niet meer zo vaak bij jullie voorbij komt, wil die graag La Montanara horen. Hier is Heino.

0: Ja, en als je dat in de bergen roept, dan krijg je zo'n mooie echo, hè. La Montanara, Heino was dat, op verzoek van Bas Smit, voor Marta Smit uit Schiedam. Mevrouw Jeanette Kuipers uit Den Haag vraagt een plaat aan voor haarzelf en ook eigenlijk voor haar moeder. Die is al jaren dood, maar het blijft een herinnering. Ze heeft ook veel meegemaakt in de oorlog, er nooit over gepraat. En dat is jammer, vooral in deze tijd van herdenken en gedenken. Mevrouw Kuipers is 87, maar ze mist haar moeder nog steeds. Graag Leo Fult met My Jiddische Mama.
1: Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement, 3 flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but me the dirt and all. Said the sweetest angel, one that I fondly call.

Leo Voelt en My Jiddische Mama op verzoek van Jeanette Kuipers uit Den Haag. En dat was hem, de herhaling van Muziek van alle Tijden. Aflevering 324 voor deze Moederdag. Zometeen Aad de Been met Klassiek op West. Techniek vandaag Kees Zuurbeer. Graag tot volgende week.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij in Bergsenhoek.
8: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetstebedderij.nl.
13: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
14: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
18: Tot 9 uur, klassiek op West.
19: Dit is

Welkom voor 2 uur klassiek op deze 10e mei. Ik denk dat sommigen van u het al gehoord hebben. Het lijkt op de 4-jaargetijden van Antonio Vivaldi. Maar het is een arrangement, eigenlijk een eerbetoon aan het origineel van de Engelse componist Max Richter. Hij is bekend om zijn muzikale experimenten, zoals het 8 uur durende Sleep, waarbij het publiek liggend mag ontspannen en luisteren. We gaan nog een klein stukje door en het wordt allengs herkenbaarder. De lente in wat Richter zelf noemt de hercompositie van Vivaldi's jaargetijden.

Nogmaals Max Richter, met een vervolg op zijn idee van de lente uit Vivaldi's Jaargetijden. Dit was het Concerthaus Berlin onder leiding van André de Ridder. En het hele stuk klonk gisteren in de Haagse Grote Kerk. Misschien was u daarbij en anders komt die kans zeker nog een keer. In ieder geval, het hele stuk is te vinden op de streamingsdiensten, onder andere via deze omroep bij Klassiek op West. Als je vandaag Jaargetijden zegt, beginnen de meeste mensen spontaan iets uit die van Vivaldi te fluiten. Maar er zijn er veel meer. En ik vind het een sport om ze nu en dan terug te vinden en aan u te laten horen. Zo maakte de Engelse componist Reeve Vaughan Williams in 1949 zijn Folk Songs of the Four Seasons. Een cantate met een proloog en vier delen om met volksliedjes de seizoenen te vieren. Twee delen uit de lente. De Plowboy en Mason. Over de jongen achter de ploeg. En een melodietje dat zingt To the Green Meadow and Acre of Land. En dan gaat het over het groene land.

tweemaal uit de kantate Folk Songs of the Four Seasons van Reeve Vaughan Williams door het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Martin Yates. Dit was instrumentaal, maar de lente wordt ook graag bezongen. Ik droomde lang van je, maar nu lig je weer in het volle licht en luister naar me. Al dus een tekst van Herman Hesse op muziek, gezet door Richard Strauss in het eerste deel van zijn vier letzte lieder. Luister naar zijn Frühling.

Frühling, de lente. Eerste deel uit de vier laatste lieder van Richard Strauss. En als je dan een maand mag kiezen uit alle lentes in de klassieke muziek, gaat het toch meestal over de maand mei. Er zijn er honderden, maar vaak zie je dan dezelfde tekst. Hij is van de Duitse dichter Heinrich Heine. Im wunderschönen Monat Mai. De maand waarin alles in bloei staat. Het werd veel gezongen als volksliedje. We kennen natuurlijk de versie van Schubert, maar ik heb hier een koorversie van Fanny Mendelssohn. En daarna nog een eigen instrumentatie en uitvoering van Reinbert de Leeuw. Alles in die prachtige maand mei.

Im wunderschönen Monat Mai door Barbara Sugova met het Schönberg Ensemble in een versie van Reinbert de Leeuw. En daarvoor nog het Kamerkoor van de Universiteit Dortmund met de maand mei van Fanny Mendelssohn. En we blijven nog even bij haar, want ze maakt ook nog een ander stuk over deze maand. Wanneer de zilveren maan door de bladeren schittert en de schemer over het gras strijkt en de nachtegaal zingt. En zo klinkt het dan in haar Meinacht. Het zesde deel uit haar zes liederen opus 9.

Christina Heukman en Roland Pontinen met Mainacht van Fanny Mendelssohn. Maar er is ook een traan, want de zingende nachtegaal gaat weer terug naar zijn nestje waar ze samen zijn. En daar kan ze nog meer van dromen. Laten we een beetje vrolijk op reis. Een tripje naar Spanje. De muziek uit dat land klonk overal op straat en in salons en kroegen. Maar het kwam lange tijd nauwelijks over de landsgrenzen. Tot rond 1860 componist Felipe Pedrel in de archieven dook en een schat aan Spaanse muziek ontdekte. Hij werd de leermeester van de grote drie, zoals ze in Spanje bekend staan. En dat zijn Granados, Albéniz en De Falla. Maar eerst even Pedrel zelf, met twee liederen. Paño Morono, dat is een lekker Moors broodje. En Cancho de Bret Dalmachar, een Catalaans liedje.

José Ricardo Forner en David Mateu. Tweemaal uit de nalatenschap van componist Philippe Pedreil. Zijn nalatenschap bestaat uit een enorme bibliotheek met heel veel Spaanse muziekgeschiedenis. Maar misschien belangrijker is dat hij zijn leerlingen Granados de Falla en Albéniz naar Parijs stuurde om daar de Spaanse erfenis te verspreiden. En dat resulteerde in een enorme Spaanse mode rond de eeuwwisseling van 1900. Daar in Parijs, maar van daaruit ook weer verder. Daarmee kwam meteen muziek uit de voormalige Spaanse kolonie op de kaart. En zo is hier de Argentijnse componist Alberto Ginastera. Hij was de leraar van bijvoorbeeld Astor Piazzolla. Vandaag aandacht voor Ginastera uit zijn Estancia. Over plaatsen en mensen. En dan gaat deel 3 over Los Peones de Hacienda. En dat zijn de landarbeiders.

van een van de belangrijkste componisten van Latijns-Amerika. Alberto Ginas de Ra, uit zijn Estancia, ging dit over de landarbeiders. Met Magdalena Barrera en het Orquesta Ciudad de Granada. En we sluiten ons reisje naar Spanje gewoon af in Den Haag. Daar woont een van de belangrijkste flamenco-gitaristen van ons land. Zijn naam, Johan Vrouwenvelder. Hij werd later ook bekend om zijn avontuur met de Reigers. Dat was omdat veel mensen de flamenco verwisselden met de flamingo. Maar Johan is toch nog steeds de top flamenco-gitarist in deze stad. En hier is hij met Budrias Redoble.

Een boulerias, Johan Frauenfelder met redoble. En dan moeten we nog terug naar de podia. Daar klinkt naast herkenbaar klassiek, moet ik zeggen, vaak uit een verleden ook een flinke hoeveelheid nieuw klassiek. Vandaag om 19:30 in Amaris Conservatoriumzaal het wereldberoemde Ligeti String Quartet met werk van de Britse componist Anna Meredith, die zowel akoestische als elektronische instrumenten gebruikt. Ik heb hier een stukje uit de compositie NUC. Een omvangrijk werk dat ontstond door een conversatie tussen muzici en componist. Soltice in. Dat gaat over de zomerzonnewende.

Het Ligeti Quartet met Soltice in van Anna Meredith. Ook vanavond om 19:30 in de conservatoriumzaal van Amare. De echte liefhebbers van Nieuw Klassiek waren dan vanmiddag om 16:00 al in de concertzaal. Daar het Vlaams radiokoor met Anthracite Fields van de Amerikaanse Julia Woolf. Over de kolenmijnen en alles daaromheen. Van kinderarbeid, bedrijfsongevallen, armoede, maar ook plotseling ontluikende bloemen in die zwarte wereld. En daar gaan we even voor zitten. Deel 4. Flowers.

Ook met de bloemen loopt het niet heel fijn af in Anthracite Fields van Julia Woolf. Een muzikaal epos over de mijnbouw. U hoorde het koor van Trinity Wall Street met ensemble Bang on a Can All Stars. Maar vanmiddag om 16:00 het hele verhaal in Amaris Concertzaal. En zo zie ik is het bijna 20:00 en dus tijd voor het nieuws. Daarheen met een concert waar we vrijdag heen kunnen in de Oude Kerk in Delft. Daar speelt organist Bas de Vrome om 8:00 muziek van Max Reger en Louis Vierne. Nou, van die laatste heb ik hier zijn eerste symfonie in D-klein. Daarmee naar het nieuws. Na het nieuws natuurlijk nog een heel uur klassiek, dus graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten, gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Tot 9 uur, Klassiek op West.

koor Punctum Quadratum onder leiding van Christoph Niergowski. Met Mozarts Ave Verum Corpus. Dit Wees gegroet was de laatste kerkelijke compositie die Mozart maakte. Vandaag daarmee welkom voor een tweede uur klassiek op deze Moederdag. En er komen nogal wat kerkelijke feesten aan. Over 2 weken Pinksteren en aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. In Himmelen is het 4e uit de 4 psalmen van Edvard Grieg. Ook voor hem zijn laatste kerkelijke werk. Over hoe mooi het is om daarboven in de hemel te mogen binnenkomen.

Over de hemel, i himmelen uit de vier psalmen van Edvard Grieg. U hoorde Magnus Bostroep Landstad, Njal Sparbo en Karel Hoogset. Hemelvaart. We weten inmiddels dat Bach niet alleen de Matthäus schreef. Nee, er zijn naast alle cantates zo'n 10 oratoria bekend. En zo is er ook één voor hemelvaart. Na 3 cantates voor deze gelegenheid maakte hij in 1735 een heus oratorium. Daar is soms wat een misverstand over, maar hoewel niet zo erg lang is er een testo getuige of verteller bij betrokken. En dan is BWV 11 toch echt een oratorium. Lobet Gott in seinem Reichen.

uit het Himmelvaartsoratorium van Johann Sebastian Bach. Dit waren het Kammerkoor en Barokorkester Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius. En nu we toch de naam Bach weer genoemd hebben, zag ik een concert in Amare aanstaande zaterdag. Daar een presentatie door de Nederlandse Bachvereniging met de titel Bachs Inspiratie. 3 componisten, 1 inspiratiebron. In 1726 doet Bach het, na jaren van enorme werkdrift, wat rustiger aan. Hij componeert minder, maar wat hij schrijft komt uit 1 inspiratiebron. Een dichtbundel, in het begin van de 18e eeuw uitgegeven door hertog Ernst Ludwig von Sachsen-Meiningen. Jawel. En heel toevallig zijn er op dat moment ook 2 collega's die met deze teksten aan de gang gaan. Allereerst Gregor Meyerhoven en Johann Ludwig Bach. Dat is een verre achterneef. Laten we van de laatste een stukje beluisteren. Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen.

Capella Solerta onder leiding van Johanna Soler. U zult mijn ziel niet laten verkommeren in de hel. Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen. Van Johann Ludwig Bach. Zaterdag muziek van het drietal Johann Sebastian, Johann Ludwig en Gregor Meyerhoven in het programma Drie componisten, één inspiratiebron. Bijzonder programma door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van dezelfde dirigent als zojuist, en dat is Johanna Soler. Vandaag naast grote klassiekers van toen een grote popmuzikus op het klassieke podium. Pianist Bernd van den Bos speelt muziek van Freddie Mercury, de frontman van Queen, op de piano van de Rijswijkse Schouwburg. Ik heb hier van hem twee stukjes, Love of My Life.

Love of My Life, Bernd van den Bos met muziek van Freddie Mercury. Ook vandaag in de Rijswijkse Schouwburg. Van Freddie Mercury is nog niet zoveel vertaald naar het klassieke idioom. Maar van de Beatles des te meer. En zo maakte de Italiaanse componist Luciano Berio een enorme collectie compositie op Beatle-thema's. Nou, daarbij een aantal maal Michel. En dit is nummer 2.

Michel nummer 2, oorspronkelijk van de Beatles. Nu in een versie van Luciano Berio. Dit was ensemble Cri de Paris. En er zijn er nog veel meer. De Slovaakse muzikale duizendpoot Peter Breiner arrangeert ongeveer alles wat hij tegenkomt. En dan mogen de Beatles natuurlijk niet ontbreken. Zo maakte hij een Beatles Concerto Grosso, naar eigen zeggen geïnspireerd op Bachs Klavecimbalconcert BWV 1052. En dan ook nog in de stijl van Händel. Nou, ik ben nieuwsgierig. Het eerste deel, I Want to Hold Your Hand.

uit het Beatles Concerto Grosso van Peter Breiner. Gespeeld door het Peter Breiner Orchestra. En dan gaan de liefhebbers van muziek voor fluit woensdag tijdens de lunch naar de Gotische Zaal van de Raad van State. Daar heeft organist-pianist Jos van der Kooi fluitiste Marian Jaspers-Fayer uitgenodigd. Het programma is nog een verrassing en dat geeft mij de gelegenheid gewoon zelf iets moois uit te zoeken. Een van de belangrijkste stukken uit het fluitrepertoire is de sonate voor fluit en piano van Francis Poulenc. Het eerste deel is Allegro Malinconico.

Eerste deel Allegro Malinconico uit de fluitsonate van Francis Poulenc. U hoorde Emily Bainen en Andrew West. Meer fluitmuziek aanstaande woensdag tijdens de lunch in de Gotische Zaal van de Raad van State. En dat is recht tegenover Paleis Noordeinde. Dan nog een geboortedag die in deze dagen van herdenken niet mag ontbreken. Op 10 mei 1904 wordt in Amsterdam de celliste Frida Belinfante geboren. Ze zal tijdens de oorlogsjaren een prominente rol spelen in de verzetsbeweging, waaronder aanslagen en overvallen. Ze overleeft de oorlog en is lange tijd de partner van pianist en componiste Henriette Bosmans. De sonate voor cello schreef Bosmans voor Belinfante. Deel 2, Allegretto.

Allegretto uit de sonate voor cello en piano van Henriette Bosmans. Geschreven door, Frida Belinfante. U hoorde Maaike Rademakers en Matthijs Verschoor. En daarmee zit onze klassieke tijd er voor vandaag bijna op. We hebben nog even tijd voor een bosje bloemen ter gelegenheid van Moederdag. Helemaal zonder bestrijdingsmiddelen maakte Tchaikovsky het laatste deel van zijn notenkraker. De bloemenwals. En daarmee nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
0: Alleen op TV West.

0: Ik ben Patrick van Houten en als je nou gaat stemmen voor de Eeuwige Roemlijst, neem dan ook De Dijk mee. Eerbetoon aan een band die niet meer bestaat, Dansen op de Vulkaan en ook nog eens een keer helaas actueler dan ooit.
1: Dansen, dansen, dansen op de vulkaan.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De Eeuwige Roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: en Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
1: Daar gaat ze.
0: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Radio West.
1: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
2: Oh, ja, toen zei je, kom Bob het langsbrengen.
1: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
2: Oh, nee, dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
2: Pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
2: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
1: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
2: Dan moet je wel blijven, want...
1: Wij wachten wel
2: even. Wat erg dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Ja, die zit boven aan de
3: telefoon. Die zit boven aan de telefoon. Ja, in de pyjama begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, ik sta met mijn baby om.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Je zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
5: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, valt het mee, valt het tegen?
5: Nee, valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
5: Valt wel mee.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen.
4: Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
9: Tot dan!

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in Nederland. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu 6 weken in thuisquarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens de Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en om het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag ook mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones in Letland neer die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste ook de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon, onder ongeveer 4 kilometer voor de finish. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen pas vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. En voor de 8 minuten die nog resten moet de club dus naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
6: AI.
10: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.

0: Karte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Nieke van der Wij.
2: Bij Australië is mysterieus walvisgedrag waargenomen. De walvissen maken pirouettes. Ze bewegen hun borstvinnen door het water en ze doen aan kaakgapen. En zulke acties zijn zelden waargenomen. Wetenschappers vermoeden dat het om sociaal gedrag gaat. Ja, zo lust ik er nog wel 10. Ik denk dat ze blij zijn dat Timmy na alle omzwervingen weer terug is. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat vindt Duitsland van Poetins plan om ex-bondskanselier Gerhard Schröder als bemiddelaar in te zetten bij vredesbesprekingen met Oekraïne? Hanko Jurgens, die heeft daar wel een idee over. En Yannick Dupont, die komt ook. Die vindt dat Nederland, net als veel andere EU-landen, wel eens grotere stappen mag zetten bij het herstel van de betrekkingen met Syrië. En dat Breda in mei 1940 werd geëvacueerd, 60.000 inwoners, is een vrij onbekend verhaal. De jonge historica Sanne Stevens pluisde het uit en schreef er een boek over. En de Bachvereniging heeft een nieuwe leider, Johanna Soller, en ze komt uit Duitsland. Eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 10 mei.
3: Nou ja, iedereen is kalm en ook opgelucht.
2: Volgens de ambassadeur in Spanje stapten de passagiers van de Hondius blij aan boord van het vliegtuig naar Nederland. En er was meer goed nieuws.
3: Nou, het goede nieuws is dat niemand symptomen heeft. Dus dat is denk ik het belangrijkste.
2: Inmiddels zijn ze geland en moeten de passagiers in quarantaine. Dat doet allemaal een beetje denken aan corona. Dus dan bel je al snel.
4: Welkom, mevrouw Koopmans. U bent er weer.
5: Ik ben er weer.
4: Zou moeten zeggen.
2: Maar Marion Koopmans was niet de enige viroloog die werd gebeld.
5: Ieder van ons heeft afgelopen week honderden mediaverzoeken gekregen.
2: Koopmans en haar collega's concludeerden al snel dat het hantavirus onder controle is.
5: Dat is niet genoeg, daar red je het niet mee.
2: En dus vindt ze het belangrijk om in de media te blijven optreden.
5: Als daar dan niet verder over wat over gezegd wordt, dan komen de verhalen zelf wel.
2: Verder met verdrietig nieuws. U hoorde het al. Een 15-jarig meisje is bij de halve marathon in Leiden overleden. De organisatie wist meteen wat ze moesten doen.
6: Nou ja, het was voor ons allemaal vrij snel duidelijk. Stoppen.
2: De marathonvoorzitter vond het logisch.
6: We vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad.
2: En dan iets heel anders. Deze week werd duidelijk dat de Amerikaanse minister Rubio soms rapteksten uit de jaren 90 in zijn speeches gebruikt. Dit zei hij bijvoorbeeld over de leiders van Iran.
7: The top people in that government are, to say the least, they're insane in the brain.
2: En dat komt rechtstreeks uit een liedje van Cypress Hill. Maar hij citeerde ook rapper Ice Cube.
7: They should check themselves before they wreck themselves. You better check yourself
2: or you wreck yourself. En als je dan verder teruggaat in de tijd, kom je ineens Public Enemy tegen.
8: Every day, the Department of War lets the drummer get wicked. Here's your ticket.
2: Here the drummer get wicked. Ook bij de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro gebruikte hij rapteksten.
9: We are dealing with people over there that have spent most of their lives living in a gangster paradise.
10: If you don't know, now you know. And if you don't know,
2: now you know. Ja, opmerkelijk. Tot slot, moederdag. Voor deze mannen betekent hun moeder heel veel.
11: Als er ook maar iets nodig is, dan kan ik bij haar terecht.
12: Ze maakt mijn boterhammetjes 's ochtends.
13: Ja, klopt. Ja, daar hou ik van, dat weet ze. Dus dat bakt ze dan voor me. Mijn bed verschonen doet ze.
2: Dus dan denk je, die hebben allemaal een mooi cadeau gekocht.
13: Eerlijk gezegd nog niet, nee. Ik moet er nog om.
11: Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat moet ik eigenlijk wel doen.
2: Deze jongeman heeft wel een cadeau-idee, maar het lijkt alsof hij nog op de kleuterschool zit.
14: Ik ben druk aan het knutselen. Ik weet dat mijn moeder heel blij wordt van een zelfgetekend iets. Misschien ga ik een bloemetje vouwen.
2: Hij vindt het veel werk, dus is hij blij dat het maar 1 keer per jaar moederdag is.
14: Nee, ja, omdat ik vind 1 keer moederdag al te veel. Het kost altijd veel tijd en je vergeet het vaak. Het is ook geen kinderdag.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Zeg, mijn ouders altijd, ja, het is elke dag kinderdag. Maar ja.
2: Oké, de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
12: De tent waardoor gisteren een Amsterdams housefestival werd afgelast blijkt vaker te zijn gebruikt in de hoofdstad. Sterker nog, zo schrijft de Telegraaf, de tent werd ook gebruikt bij de afsluiting van Amsterdam 750 op het Museumplein, waar ook de koning en koningin bij waren.
2: Burgemeester Halsema besloot in de nacht van vrijdag op zaterdag, luttele uren voordat het festival zou beginnen, dat het niet door kon gaan. En daar was ze volgens de krant niet blij mee, en dat is vriendelijk uitgedrukt.
12: Het is onbestaanbaar dat ik dit op de dag zelf moet beslissen, schreef ze in een mail, dat ik vannacht word geconfronteerd met een besluit dat waarschijnlijk een voorbereiding kent van maanden, is wat mij betreft onacceptabel. Ik word daarmee met mijn rug tegen de muur gezet.
2: Het kwam allemaal door geharrewar tussen het stedelijk evenementenbureau en de omgevingsdienst. De ene had positief geoordeeld over de tent en de andere negatief.
12: Hoewel abortus in de Verenigde Staten geen grondwettelijk beschermd recht meer is, hebben de afgelopen jaren wel meer vrouwen in het land een abortus ondergaan. En dat komt, schrijft NRC, door de opkomst van een bloeiende pillenindustrie. Bedrijven die door het hele land pillen opsturen die een abortus opwekken.
2: Vrouwen in de Republikeinse Staten die door het gebrek aan abortuszorg al voor die verboden moesten reizen om een zwangerschap af te breken, hoeven daar nu, dankzij die pillen, de deur niet meer vooruit. Waardoor de aantallen van abortus in die staten toenemen.
12: Arts en activist Angel Foster zegt in de krant zelfs: abortus is, ironisch genoeg, goedkoper en toegankelijker dan toen het landelijk recht nog bestond.
2: De vraag is hoe lang nog, want na veel juridisch gedoe moet het constitutioneel hof uiteindelijk de vraag beantwoorden of artsen pillen mogen sturen naar andere staten waar het gebruik ervan verboden is.
12: In Mexico dan hebben scholieren dit jaar niet 2, maar 3 maanden zomervakantie. Die maatregel heeft de onderwijsminister genomen vanwege het WK voetbal, schrijft de Volkskrant. Het WK wordt namelijk gespeeld in de VS, Canada en Mexico.
2: Lijkt misschien leuk, zo'n lange vakantie, maar een maand van tevoren horen dat je kind ineens een maand langer vrij is, daar zijn veel ouders niet blij mee.
12: Een unie voor Mexicaanse ouders zei diep verontwaardigd te zijn, en het netwerk Women United for Education verwierp het plan eveneens. Als de staat zich terugtrekt en scholen stoppen, komt de onzichtbare last bij de zorgdragende vrouwen terecht.
2: Onderwijsbonden vrezen voor grotere ongelijkheid. De duurdere particuliere scholen voeren de langere vakantie namelijk niet in.
12: Camperbezitters dan tot slot zetten hun busje massaal te koop, kopt het AD. Sterker nog, veel mensen moeten hun camper zelfs noodgedwongen verkopen omdat het te duur is geworden sinds de belasting voor de kampeerauto sinds dit jaar is verdubbeld.
2: Het bedrag loopt op afhankelijk van de grootte van de bus. Voor veel camperaars betekent het zo'n 1000 tot 1200 euro extra per jaar.
12: Het zijn daardoor ook geen goede tijden voor camperverkoper Willem van der Vaart. De telefoon staat niet meer roodgloeiend, zegt hij. De hogere wegenbelasting dreunt door en de gestegen brandstofprijzen helpen ook niet mee.
2: Een uitzondering geldt voor nieuwe campers. Daarvan zijn er juist iets meer verkocht.
12: Een kennis vermoeden dat mensen die zich een gloednieuwe kampeerbus van tienduizenden euro's kunnen veroorloven ook wat minder problemen hebben met de ongeveer 1000 euro extra wegenbelasting per jaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: van de derde weg eigenlijk.
1: Recep was dit met Sweet Goodbyes. De Russische president Poetin zei gisteren, na afloop van de militaire parade op het Rode Plein, dat de oorlog tegen Oekraïne zijn einde nadert. Hij opperde met Europa te onderhandelen met behulp van oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Ja, wat ze van dit idee vinden in Berlijn, dat weet Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedenavond, Hanko.
0: Ja, goedenavond.
1: Ja, fijn dat je er bent. Ja, het is alweer even geleden dat hij kanselier was, hè, Schröder?
0: Inderdaad, 2005.
1: Ja, maar we kennen hem nog wel.
0: Zeker, zeker. Ja, het is eigenlijk ook een oude mannenvriend, kan je zeggen, van Poetin. Dus ze hebben veel gedeeld. Schröder kwam ook op verjaardagen bij Poetin.
1: Toen hij bondskanselier was?
0: Nou, vooral daarna. Dus ja, ja. Hij heeft in allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden. Alleen niet namens de Duitse regering.
1: Ja.
0: Dus het is misschien niet onlogisch dat Poetin dat doet. Maar wat ik eigenlijk zelf er ook heel belangrijk aan vind, is dat hij zegt dat het einde van de oorlog nadert. En dat is precies wat Trump wil horen.
1: Ja.
0: Dus de angst is natuurlijk dat Poetin en Trump samen met het verhaal gaan komen dat het einde van de oorlog nadert. En dat ze dan dus Schröder, die ook een beetje echt zo'n mannetjesputter is, die daar best bij past, ook nog kunnen gebruiken. Dus de Duitse regering heeft dat meteen afgewezen.
1: Nee, die vindt dat helemaal niks.
0: Nee, dat is natuurlijk. Kijk, de situatie is eigenlijk zo dat Poetin niets in geen enkel opzicht zijn strategie heeft gewijzigd. Dus hij gaat gewoon door met oorlog voeren. Maar wat hij wel heeft gedaan, hij heeft dus, ik geloof inmiddels alweer bijna 2 weken geleden, of 1,5 week geleden, gebeld met Trump, 1,5 uur. En daar heeft hij natuurlijk. Trump zit in de problemen. Die heeft namelijk gezegd dat hij geen oorlogen gaat voeren. Ja. Hij heeft er nu 2. Poetin heeft eigenlijk gezegd dat hij bij die twee oorlogen goed kan helpen. Ja. Dus hij kan eigenlijk Trump te helpen om van beide oorlogen af te komen. En dat klinkt Trump heel goed in de oren, maar hij vindt Duitsland op zijn weg.
1: Ja, en die Schröder, heeft hij zichzelf ook uitgelaten over dit plan, of niet?
0: Nee, we hebben niks over gehoord.
1: Nee, niks over gehoord.
0: Dus dat is interessant.
1: Hij zei dat dus, ik zei het zelf, na afloop van die uitgeklede militaire parade, hè, de zogenaamde Dag van de Overwinning in Moskou. Ze vieren dan dat ze Duitsland, Nazi-Duitsland hebben verslagen. Geen tanks, vrijwel geen bondgenoten. Ja. Hoe wordt daar dan in Duitsland naar gekeken?
0: Nou, dat is natuurlijk wel heel uitzonderlijk. Die parades werden allemaal steeds groter en bombastischer. En plotseling is dat helemaal niet meer zo. En dat is natuurlijk toch een beetje een teken van zwakte.
1: Pijnlijk voor Poetin.
0: Ja, pijnlijk voor Poetin. En het ziet er dus ook wel een beetje naar uit dat er van alles gaande is op dit moment in Rusland. Maar Poetin heeft natuurlijk toch de winter flink onder. Dus men is in Duitsland. Eigenlijk, dat is trouwens wel interessant. Je vroeg, hoe kijkt men in Duitsland
1: naar?
0: Duitsland is men eigenlijk heel erg bezig met de crisis in het eigen kabinet.
1: Ja.
0: Want ze moeten een nieuwe begroting maken. En voor het einde van de, zeg maar, voor de zomer van moeten de christendemocraten en sociaaldemocraten nog allerlei plannen voor het volgend jaar smeden. En dat lukt voor geen ene centimeter.
1: Oh,
0: dus,
1: ze zijn er niet zo mee bezig.
0: Ze waren er in ieder geval vanavond nog niet zo heel erg mee bezig. Maar waarschijnlijk morgen wel.
1: Ja. Maar goed, het is toch wel opvallend dat Poetin nu begint over onderhandelingen. Notabene met Europa. Dat tot nu toe buiten elke onderhandeling is gehouden.
0: Ja, ik las in die Zeit, dat vond ik eigenlijk wel slim. Die zei van dit moet je juist als aanleiding nemen om met een eigen voorstel te komen. Want het is natuurlijk eigenlijk heel erg raar dat Duitsland is by far de grootste donor van Oekraïne. Bijna 2 keer zoveel, of misschien zelfs meer dan 2 keer zoveel dan Groot-Brittannië. De Verenigde Staten geven niets meer. Het is eigenlijk een beetje. En de EU is als, zeg maar, de EU zelf is eigenlijk de grootste donor op dit moment. Dus het is een beetje raar dat de EU of Duitsland niet het voortouw nemen. En dat doen ze natuurlijk alleen maar omdat ze bang zijn dat ze dan Trump in de weg lopen. En dat Trump dan van allerlei rare dingen gaat zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik vind het eigenlijk wel een slim idee om met een tegenvoorstel te komen.
1: Ja.
0: Dat zou inderdaad best interessant kunnen zijn om in ieder geval de boel open te breken. Of dat gaat lukken, is dus zeer de vraag. Want dat vindt men in Washington D.C. natuurlijk toch weer niet zo fijn dan.
1: Nee. Nou ja, de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, die zei van de week dat hij gelooft in onderhandelingen met Rusland.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, diplomatiek gezien, ja, onderhandelingen, dat is natuurlijk waar het op uit moet draaien. En trouwens, Duitsland is in het verleden heel vaak, dat heet dan in de internationale betrekkingen, honest broker geweest. Dus de eerlijke makelaar die strijdende partijen bij elkaar kan brengen. Dat was al zo in het congres van Berlijn in 1878.
1: Ja.
0: Waar Bismarck allerlei strijdende partijen bij elkaar bracht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook de droom van Olaf Scholz. Daarom was Olaf Scholz vaak de vorige bondskanselier. Ja. Die was vaak heel gereserveerd. Op een aantal terreinen wilde die rode lijnen van Poetin niet overschrijden. Eigenlijk in de hoop dat hij dan, als de partijen, strijdende partijen bij elkaar gebracht moest worden, dat hij dat dan zou doen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk niet gelukt. En toen kwam Merz, die had een heel verhaal dat hij, zeg maar, ja, zeg maar, alles vlot zou trekken. En ook dat is dus niet gelukt.
1: Nee,
0: dus,
1: je ziet Merz die kar niet gaan trekken.
0: Nou, hij zit nu een beetje in een impasse natuurlijk. Ja, omdat hij een kleine fitty met Trump had over Iran.
1: Je zit erbij te lachen.
0: Nou ja, goed, dat was. Nou ja, ik zit erbij te lachen.
1: Weet je wel, toch? Ja.
0: Nou, wat ik dan toch even serieus.
1: Ja, ja.
0: Wat ik een probleem vind, is dat wij veel te veel in het theater van Trump meegaan. Dus Trump heeft iedere dag weer nieuwe boodschappen. En een van die boodschappen was inderdaad dat hij 5000 soldaten zou terugtrekken uit Duitsland.
1: Ja.
0: Nou, het is een komen en gaan van soldaten natuurlijk. Ik bedoel, soldaten gaan altijd weer na 3 maanden weer terug, zeg maar. Maar het is in het groot belang van Amerika om die luchthavens of de vliegbasis Ramstein en in Stuttgart te houden. Dus ze zullen daar nooit al te veel soldaten weghalen.
1: Nee, het was toch een beetje voor de bühne.
0: Ja, en wij zitten voortdurend dus al die uitspraken van Trump te analyseren. Terwijl de lange lijnen moeten we eigenlijk veel meer in de gaten houden. En dan zijn bijvoorbeeld die telefoongesprekken die Poetin voert met Trump heel belangrijk, omdat Poetin echt invloed heeft op Trumps denkwereld, om het maar even zo te zeggen.
1: Maar goed, laten we dan nog even teruggaan naar het begin. Dus Gerhard Schröder wordt het niet.
0: Nee,
1: Merz wordt hem ook niet. Wie moet dan dat dan wel gaan doen, die onderhandelingen namens Europa? Wie ligt er dan voor de hand?
0: Nou ja, misschien Kaya Kallas, hè? Maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden, want dat is de buitenlandwoordvoerder van de EU.
1: Ja.
0: En zij is een zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval. Dus eigenlijk zijn volgens mij alle onderhandelingen zijn op dit moment schijngevechten, zeg maar. En als er een land zou zijn, Ursula misschien. Ursula zou eigenlijk heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat de mannetjesputters haar dat niet gunnen.
1: Denk je dat?
0: Ja, ik denk dat ze dan toch liever Turkije, Erdogan zien als een basis van waaruit onderhandeld kan worden. Dat speelt op dit moment heel erg een rol. Bij Trump speelt dat een rol en bij Poetin natuurlijk ook wel. Dus het spijt me zeer dat ik dat moet zeggen.
1: Toch nog een soort seksisme dan, hè?
0: Nou ja, dat was bij Angela Merkel natuurlijk zeker het geval. Merkel en Trump ging gewoon niet makkelijk.
1: Nee.
0: En dat had de genderperspectief speelde daar zeker een rol.
1: Oké, nou voorlopig.
0: We moeten even volhouden, vrees ik. Ja,
1: ja.
0: Tot aan de midterms.
1: Ja.
0: Verkiezingen op 4 november in de Verenigde Staten. Dan verandert er weer heel veel.
1: Oké. Dankjewel voor je toelichting. Duitsland-expert Hanko Jurgens.
0: Graag gedaan. Ja.

0: End of Beginning was dit van Joe. Europa wil de politieke betrekkingen met Syrië verder herstellen. In Brussel beginnen daar morgen gesprekken over op hoog niveau. Wat is het belang van Europa en van Nederland bij nauwere banden met Syrië? Hier in de studio is Yannick Dupont, ja, van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Commissie Hulp en Handel. Hartelijk welkom. Ja, u houdt zich al 13 jaar intensief bezig met Syrië. U komt er ook geregeld, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Want u hebt banden daar, familie?
1: Ja, eigenlijk trouwens gewoon familie. Christelijke familie buiten Damascus. En de afgelopen jaar 3 keer daar geweest en over 3 weken weer.
0: Dus u bent begaan met het land. Syrië lag na de oorlog grotendeels in puin. Dat weten we allemaal nog. Hè? De economie lag op zijn gat. Wat is er sindsdien verbeterd? Dat heeft u natuurlijk ook met eigen ogen kunnen zien.
1: Nou, er is echt wel heel erg veel gebeurd in het laatste jaar. Ik kan er maar een paar dingen uithalen.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel vluchtelingen teruggekeerd. Echt wel 1,5 miljoen uit het buitenland. Met name uit de buurlanden. Mm-hmm. 2 miljoen Syriërs binnen Syrië die ontheemd waren. Die zijn terug naar hun oude huis of oude buurt. Je kan sinds vorige week weer pinnen. Dus ja, gewoon Mastercard en Visa.
0: Dat is fijn, toch?
1: Dus je hoeft geen grote bedragen dollars in je tas te duwen. Je kan daar weer gewoon internationaal betalen. Belangrijk voor de economie natuurlijk.
0: Ja.
1: En je ziet dat was fantastisch. Een hele mooie analyse van Charles Lister. Die houdt al 15 jaar de geweldsincidenten bij. En vorige maand schreef hij in 1 keer... we hebben het laagste aantal geweldincidenten in 15 jaar.
0: Ja.
1: En dat terwijl de hele golf ontplofte, was Syrië buitengewoon rustig in 1 keer. Dat
0: ja. opmerkelijk. Het land was natuurlijk heel instabiel. Hè? Geweldsuitbarstingen tussen allerlei groepen. Ik kan me nog herinneren de Alewieten. Ik heb het hier ook wel eens over de Druzen gehad. De Koerden.
1: Ja.
0: Hoe is dat op dit moment? Minder geweld dus, hè, wat u net zei. Maar zijn die groepen ook echt veiliger? Want ze voelden zich niet altijd zo.
1: Nou, kijk, de onderliggende problemen zijn er nog steeds. Dus het aantal incidenten is op een lager niveau momenteel. Het is nog wel reden voor zorg. En dat is een algemene feit dat dit soort landen, vaak 60% van landen die uit conflict komen, die vallen binnen 5 jaar weer terug in een burgeroorlog of internationale oorlog. Dus als dit soort problemen niet worden aangepakt, dan kan het van kwaad tot erger weer komen. Maar momenteel lijkt het erop dat het relatief stabiel
0: is. Want een president met een jihadistisch verleden, dat zorgt er natuurlijk voor wantrouwen. Dat begrijpt u ook.
1: Nee, zeker. Zeker. En dat... Ja. Maar het interessante is dat ik tijdens die reizen opzettelijk ook bijvoorbeeld de christelijke gemeenschap in Aleppo opzoek. Een grote christelijke universiteit buiten Damascus, maar ook met de Koerdische gemeenschap praat. En daar hoor ik eigenlijk het allersterkste van, we zijn wel bezorgd. Maar kom alsjeblieft met de internationale gemeenschap nu helpen. Want we hebben er niks aan dat u in het buitenland allerlei slogans over ons verspreidt. En solidariteit betuigt. We hebben u dan ook hier nodig om aan tafel te zitten en met de regering aan de slag te gaan. Dat dit verbetert.
0: Ik heb begrepen dat diverse Europese landen veel toeschietelijker zijn dan Nederland.
1: Nou, ze zijn proactiever. Ik denk dat Nederland, maar dat is een algemene observatie. Ik werk in veel conflictlanden, dat Nederland natuurlijk de laatste 10 jaar in afnemende mate betrokkenheid heeft gehad om een proactieve rol te pakken. Landen als Duitsland, Frankrijk, maar ook België, Zwitserland, zeer actief in Syrië.
0: Wat doen die dan wel, wat Nederland niet doet?
1: Nou, een aantal hebben al een ambassade geopend, bijvoorbeeld vrij snel. Bij de Europese Commissie zijn open. Ik was daar vorig jaar oktober en ik loop daar gewoon naar binnen. 1 bewaker, even aankloppen en lekker op de koffie met de ambassadeur daar. Allemaal vrij relaxed in Damascus. Die zijn vrij snel weer begonnen. Trekken ook flinke bedragen uit. En wat zeer opmerkelijk is, en dat is wel echt nieuw, dat je ziet dat er een zeer actieve samenwerking wordt opgezocht met, we hoorden het net ook al, Turkije. Maar ook met de golflanden, met name Qatar en Saudi-Arabië. En dat er nu ook morgen zeer actief die landen zijn uitgenodigd. Er worden veel gesprekken gevoerd, weet ik. Om te kijken hoe er in gezamenlijkheid nu voor stabiliteit en wederopbouw kan worden gezorgd. En dat is wel een nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, hoe komt het dat Nederland wat dit betreft zo in de achterhoede zit?
1: Ja, ik weet het niet zo. Dat is jammer. En ik denk ook niet logisch. Ik kan het ook niet logisch verklaren. Omdat we hebben 170.000 Syriërs in Nederland. He, migratieproblematiek staat hoog op de agenda. Syrië stond 10 jaar lang op de nummer 1 of 2 van ontvangende landen hier. Dus het lijkt me dat we daar dan ook een prioriteit van zouden maken meteen.
0: Omdat er dan gedacht wordt, dan kunnen we ook misschien een flink aantal van die Syriërs weer terugkeren.
1: Ja, dat is een grote, net als met Duitsland is het natuurlijk een hele grote en een groot belang. Het is ook de veiligheid. Hè. Dus ik kan me nog goed herinneren, 2015, hè, die vluchtelingengolf die op gang kwam. Kijk, als het land weer vervalt, 60% van dit soort landen vervalt weer opnieuw in een conflict. Als we dat laten gebeuren.
0: Bent u daar bang voor?
1: Nou, niet zozeer bang. Ja.
0: U noemt het al voor de tweede keer. Dus denk
1: ik. Nou ja, ik zag het met Libië gebeuren. Je ziet het met heel veel andere landen gebeuren. Waar we denk ik te snel of te langzaam naar binnen gaan. Of te snel weer naar buiten gaan. Het is natuurlijk gewoon een risico. En je zit nu nog aan de knoppen. En je hebt nu het voordeel dat daar de Europese Commissie zo het voortouw neemt. Dat Duitsland daar zo'n belangrijke lijn de rol in neemt. En daar kunnen we denk ik heel mooi van profiteren.
0: Ja, maar het is nog steeds niet verklaard waarom Nederland nu zo achteraan loopt.
1: Nou, er zijn terechte zorgen die ik in het parlement hoor over minderheden. U noemde het al.
0: Ja.
1: Mijn ervaring leert dat je juist aan tafel moet gaan zitten met zo'n regering om te zorgen dat die situatie verbetert. Mm. Dat is ook de koers die de Europese Commissie neemt. Ik denk dat daar Nederland misschien wat angstiger voor is geweest. Ik hoop dat we daar overheen kunnen komen. In het belang van die minderheden, met name.
0: Ja. En die 170.000 Syriërs die nu in Nederland zijn, die zouden misschien een rol kunnen spelen bij de wederopbouw?
1: Nou ja, dat doen ze al. Het is heel grappig. Dus ik heb nu met enige regelmaat dat ik daar rondloop. En dat ik dan Syriërs uit Duitsland of Nederland zelf tegenkom. Die dan tijdelijk op bezoek zijn. Of die als adviseur van de minister daar nu in dienst zijn getreden. Sommigen vrijwillig, sommigen half vrijwillig. Dus je ziet dat die diaspora al een enorme rol speelt op Europees niveau. Alleen ik zie ook daar niet zo die aansluiting. Ik zie dat nog steeds als een parallele realiteit. Mm. Die we zouden kunnen aanjagen als land.
0: Ja, u pleit voor zoiets als circulaire migratie.
1: Ja, dat zie je dus in heel veel landen die uit conflict komen, dat de eerste investeerders, de eerste bedrijven die teruggaan, de eerste economische activiteit zijn eigenlijk heel vaak migranten die kennis, ervaring en netwerk en geld hebben opgebouwd. En die wel weer terug meenemen om weer voor hun land iets te betekenen. En dat zou bij Syrië bij uitstek.
0: Dus dan gaan ze een tijdje naartoe. En dan kunnen ze ook weer terugkomen. Dat idee, toch?
1: Nou ja, heel veel Syriërs hebben natuurlijk een Nederlands paspoort.
0: Ja.
1: Dus die kunnen sowieso terug.
0: Ja.
1: Je zou ook inderdaad aan programma's kunnen denken dat je ze een tijdje terug laat gaan om te kijken of ze kunnen aarden.
0: Ja.
1: Met de keuze om dan weer terug te komen als het niet lukt. Omdat als je dat namelijk niet doet. Turkije doet dit overigens al wel. Look and see visits heet dat.
0: Okay.
1: Dat leidt uiteindelijk tot meer terugkeer dan het niet toestaan.
0: Maar dat gebeurt dus ook niet, die circulaire migratie?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: En want dat is op een of andere manier, ik weet dit ook niet. Ja, de heropening van de Nederlandse ambassade in Damascus zou misschien toch een hele goede eerste stap zijn. Ook als je naar dit soort dingen kijkt.
1: Ja, dat lijkt me zeer logisch. Ja.
0: Maar u ziet het voorlopig niet gebeuren?
1: Nou, ik weet het niet. Kijk, het kan wel, hè, hoor ik. Vooral vanuit D66 huizen horen we het kan wel.
0: Het kan wel, ja.
1: En ik zie dus dit dossier. En ja,
0: bent u ook wel in Den Haag te vinden dan? Om het hier eens even lekker voor te pleiten dan?
1: Af en toe.
0: Deze en gene?
1: Af en toe. Nee, ik denk serieus dat dit in ons nationaal belang is. En ook van links tot rechts. En ook voor met name partijen die opkomen voor de minderheden. Ja, dat we hier toch echt de handen voor elkaar moeten krijgen. En dat we iets uit die politieke loopgraven moeten. Zo zie ik het een beetje in Den Haag.
0: Ja.
1: Om gezamenlijk met die nieuwe regering, en dat gaat vast niet makkelijk worden, de schouders eronder te zetten.
0: Ja. Oké, we gaan het zien. Hartelijk dank, Yannick de Pont, voor uw bijdrage. En onmiddels is Sanne Stevens binnenkomen wandelen. Hartelijk welkom, Sanne Stevens.
2: Hallo, goedavond.
0: Ja, en we gaan het met jou, of ik ga het met jou hebben over jouw boek. Het ligt hier, Hoe een stad de benen nam. Ja. Een boek over hoe de hele stad Breda in 1940 werd geëvacueerd. Morgen is de boekpresentatie, maar ik heb het al gelezen. Leuk. Ik vond het erg leuk om te lezen. Ik kende het verhaal ook niet, moet ik tot mijn schande bekennen. En jij groeide op in Breda, maar jij wist het ook niet.
2: Nee, dat klopt.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, ik denk omdat ik geen familie had in Breda die daar was opgegroeid. Ik hoorde het verhaal op een gegeven moment van een vriendin die met vanzelfsprekendheid zei, ja, mijn oma heeft de vlucht meegemaakt.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel een intrigerende opmerking, maar ik had geen idee waar ze het over had.
0: Ja.
2: Dus ja, mijn onderzoek startte eigenlijk bij die onwetendheid. Dat ik dacht, waar gaat dit over?
0: Gewoon eens even bij Wikipedia kijken.
2: Ja, ja, ja, waar je als historicus dan toch even begint. Ja, toch even Wikipedia erbij.
0: Ja. Maar er stond ook niet veel.
2: Nee.
0: En toen ben je erin gedoken. Nou, oké, okay, wat gebeurde er op 12 mei 1940? Vertel het maar.
2: Ja, het is een beetje een raar verhaal. Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers binnen.
0: Ja.
2: Die rukken op met een snelheid die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. En die koersen eigenlijk recht op Breda af. Dus dat is 10 mei. En dan 11 mei arriveren de Fransen in Breda. Want die hadden het plan van, nou, we kunnen die Duitsers misschien nog wel tegenhouden. En Breda, dat gaan we dan gebruiken als verdedigingslinie. Dat komt ons wel goed uit. Dus die arriveren op 11 mei. En die beginnen dan meteen ook al een beetje paniek te zaaien. Zo van, ja, wij gaan het hier wel uitvechten in de straten. Dus het is misschien handig als jullie het even weggaan.
0: Wie zegt dat? Zeggen dat die...
2: Ja, dat is een beetje onduidelijk.
0: Ja,
2: dat,
0: daarom vraag ik
2: ja,
0: het ook.
2: Ja, dat is nog steeds niet helemaal helder wie dat zegt. Er zijn hoge Franse militairen waarvan bekend is die dat geopperd hebben. Maar ik ga ervan uit dat de burgemeester van Breda uiteindelijk wel de knoop heeft doorgehakt.
0: Ja, jij zet die burgemeester van Breda neer als een man met een militaire achtergrond.
2: Ja,
0: die zich eigenlijk al een tijdje druk maakt over het feit dat hier geen plannen voor liggen.
2: Ja.
0: En dan op een gegeven moment denkt, nou, dan ga ik het zelf wel doen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar het is nooit helemaal opgehelderd.
2: Nee, en dat evacuatieplan wat hij van tevoren had bedacht, dat kon ook eigenlijk meteen de prullenbak in.
0: Maar goed, het waren 60.000 mensen.
2: Ja.
0: Ik bedoel, hoe krijg je die gewoon zo snel de stad uit? En waar moeten ze heen?
2: Ja, daar is op een gegeven moment een Michelin-kaart bij gepakt, als ik de bronnen moet geloven. En toen is Antwerpen aangewezen, want Antwerpen was de grootste stad in de buurt. Met een veilig verdedigingswerk, ja. Veel schuilkelders. Dus mensen dachten, nou, dat is dan wel een goede haven waar we heen zouden kunnen. Maar ja, de straten zijn bijvoorbeeld al in Breda heel, heel krap om daar al die 60.000 mensen op kwijt te kunnen.
0: Ja.
2: Dus dat loopt eigenlijk al vrij snel uit op chaos. Mensen splitsen zich bijvoorbeeld al snel op in twee verschillende stromen.
0: En ze moeten dus opeens alles achterlaten. Die 10 mei is het zowel moederdag als Pinksterdag.
2: Ja, ja.
0: En wat ik echt vreselijk vond, is dat ik las dat ze moesten dus al hun huisdieren moesten ze afmaken.
2: Ja. Ja, niet iedereen houdt zich daar aan, gelukkig. Nee. Maar dat was wel het idee.
0: Ja, er staat er, kan men voor het afmaken en begraven deze dieren niet zelf zorg dragen, dan brengen men de dieren naar het openbaar slachthuis, waar de afmaking pijnloos geschiet.
2: Ja, ja. Geeft ook wel aan dat ze dachten dat het echt voor lange perioden zou zijn. Dat
0: kennelijk. Ja. Er zijn natuurlijk altijd mensen die denken, ja, maar mijn fikkie, die ga ik niet afmaken, maar die neem ik mee.
2: Ja, dat gebeurt ook. Hondje onder de arm en dan naar Antwerpen.
0: Ik lees nog één klein stukje voor. Dit vond ik zo'n mooi verhaal. Want de mensen kunnen dus ook niet naar de Pinkstermis. Dat is ook hartstikke katholiek daar in Breda. Het wegblijven van veel kerkgangers zorgt voor een onverwacht probleem. Er liggen honderden geconsacreerde, geheiligde hosties klaar die niet uitgedeeld kunnen worden. Er ontstaat hetzelfde dilemma als bij de nog op het vuur staande pannen. Hè? Dat de mensen hun pannen nog op het vuur laten staan. Weggooien is zonde, in dit geval in meer betekenissen van het woord. Er zit maar één ding op. De hosties zelf opeten. De geestelijken nemen deze heilige taak heroïs op zich. We wisten gelukkig 1000 hosties te nuttigen, ondanks dat velen een kunstgebit hadden, schrijft kapelaan Jan uit de Willige Trots in zijn dag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ondanks die kunstgebitten.
0: Fantastisch. Ja. Hoe ben je aan al die informatie gekomen?
2: Uiteraard via archieven, daar ligt genoeg. Maar ook heel veel via van mensen die nog de vlucht hadden meegemaakt.
0: Maar wacht eens, 1940, hoe oud zijn die dan wel niet?
2: Ja, oud. Ja, dat is het. Zijn er ook niet zoveel geweest.
0: Nee, dat kan niet. Nee.
2: En ik heb ook wel veel met kinderen van vluchtelingen gesproken. Ja, en dan via blijkt dat er nog wel iemand een dagboek op zolder heeft. Nog wel wat papieren heeft liggen. Verslagen heeft getypt over wat er dan gezegd is na die evacuatie. Dus dat is wel een ander soort geschiedenisonderzoek dan wat ik normaal gewend ben. Dat is toch vooral dat je naar een archief gaat, daar een doos open doet en daar zit de informatie in. Dit was echt heel veel met mensen praten en dan kijken of zij nog snippers hadden. Zowel letterlijk als figuurlijk in dit geval.
0: Want het is ook weer niet zo dat jij dit helemaal ontdekt hebt. Ik bedoel,
2: nee.
0: Er was natuurlijk al best het een en ander over geschreven.
2: Ja.
0: Er is ook een keer een andere tijden aflevering over gemaakt.
2: Ja.
0: Maar op een of andere manier is het niet echt gaan horen bij onze kanon, zal ik maar zeggen, van de Tweede Wereldoorlog.
2: Nee, en dat was ook wel de reden dat ik uiteindelijk dat boek ben gaan schrijven. Ook wel verbazing over de onbekendheid van het verhaal. Dat niemand het daar eigenlijk over had. Dat het toch een heel uniek verhaal was in dat Nederlandse geschiedenisverhaal. Ja, vooral in de Tweede Wereldoorlog was het uniek. Maar in de hele geschiedenis is het niet eerder voorgekomen.
0: Ja, en die vluchtelingenstromen gaan dus twee verschillende kanten op. Je zei het al, het wordt een drama in heel veel opzichten.
2: Ja, in allebei de groepen. Er is geen groep die eigenlijk ontkomt aan het oorlogsgeweld. Want ze worden ingehaald door het oorlogsgeweld. Ze vluchten er van weg, maar ja, het gaat zo snel.
0: Ja, ze komen gewoon in bombardementen terecht. Ja. En één groep komt in Antwerpen terecht.
2: Ja, die trekken dan een deel daarvan, die blijft dan in Antwerpen. Die wachten dan de Duitsers af tot Antwerpen is ingenomen. Een deel daarvan die trekt ook verder.
0: Ja.
2: Dat zorgt eigenlijk voor alleen maar meer ellende.
0: Sommigen zelfs tot in Zuid-Frankrijk.
2: Ja, tot diep Zuid-Frankrijk, ja. Ja. Gewoon puur uit angst om ingehaald te worden door de Duitse troepen.
0: Het bizarre is eigenlijk dat ze ook weer teruggaan vrij snel.
2: Ja, één groep die keert vrij snel weer terug. Die gaat met een boog van Breda naar de Belgische grens richting Zundert, is dat. En die komt eigenlijk al vrij snel voor een dichte Belgische grens te staan. Ja, en die worden dan ingehaald door de Duitse troepen. Ze kunnen geen kant op, dus ze moeten wachten.
0: Ja.
2: Worden ingehaald, dan blijkt vrij snel dat Breda dus is ingenomen, want er was niemand. Dus dat ging vrij simpel.
0: Door de Duitsers?
2: Ja, ja.
0: En dan komen ze terug in een stad die eigenlijk intact is gebleven, vrijwel.
2: Ja, ja, er was natuurlijk ook niemand. Dus, want die Fransen die waren met de vluchtelingenstroom meegegaan. Dat zorgt ook voor alle ellende dat de Duitsers het vuur openen op de Franse militairen tussen de vluchtelingen.
0: Ja. Ja. En dan zeggen ze, nou ja, zeg. Hadden we net zo goed niet hoeven.
2: Het was allemaal voor niets.
0: Ja, dat is ook die nasleep, die beschrijf jij ook in je boek.
2: Ja, ja, ik vind dat wel interessant, omdat het aan de ene kant is het heel logisch dat mensen daar meteen boos over zijn. Dat hoort ook bij de traumaverwerking van die groep. Ze moeten door, dus er moet een schuldige worden aangewezen. Er moet een verhaal worden gemaakt over die gebeurtenis. Maar aan de andere kant vind ik het ook raar dat het 86 jaar later nog steeds eigenlijk gaat over wiens schuld was het nou eigenlijk?
0: Ja, van die burgemeester.
2: Ja, niet van de Duitsers blijkbaar, van die burgemeester. Die krijgt de schuld.
0: Ja, of van de Fransen.
2: Ja, ja, maar absoluut niet de Duitsers die op 10 mei dachten, dit is van ons.
0: Het is een fantastisch verhaal. Je hebt het ook echt heel spannend opgeschreven, vind ik.
2: Ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, nou zeker. Heel goed gelukt. Je draagt je boek op aan alle vluchtelingen wereldwijd.
2: Ja, ja, dat klopt.
0: Waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Het was eigenlijk het eerste wat mij opviel toen ik begon met mijn onderzoek. Die link met die vluchtelingen. En het viel me ook op toen ik begon met praten met de vluchtelingen van toen, uit 1940, dat zij zelf ook impliciet het steeds over de vluchtelingen van nu hadden. Zij legden zelf die link. Toen dacht ik, ja, als ik de link leg en de vluchtelingen zelf leggen de link, dan kan ik eigenlijk niet. Is het raar als ik het niet benoem in mijn boek.
0: Ja.
2: En er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest sinds de Tweede Wereldoorlog als nu.
0: Dus je hebt het idee dat die mensen gewoon daar meer begrip voor hebben gekregen?
2: Ja, dat zeggen ze ook wel. Dat ze aangeven dat ze zouden willen dat ze iets zouden kunnen doen. Dat ze begrijpen hoe het voelt.
0: Ja.
2: Er is duidelijk begrip bij het kleine aantal wat er nog is.
0: Morgen wordt je boek gepresenteerd in het Stadsarchief in Breda.
2: Ja.
0: En komen daar dan nog overlevenden van die tochten? Zijn die er nog? Je zei er zijn er nog een paar. Maar
2: Ik weet dat er eentje nog goed genoeg is om daar aanwezig bij te zijn. Er zijn er nog wel meer die in leven zijn, maar die zijn te oud om daar nog een hele avond bij mij te zitten.
0: Ja.
2: Helaas.
0: Dus heb je het idee, iemand had het eerder moeten doen?
2: Ja, nou inderdaad. Ik wat meer moeten doorschrijven, maar ja.
0: Ja, oké, nou, het was een mooi boek hoe een stad, of het is een mooi boek, hoe een stad de benen nam. Geschreven dus door Sanne Stevens. Even kijken hoor. Ja, gaan we even naar het volgende onderwerp. Ja. Wacht even hoor. Ja, sorry, ik moet eventjes opzoeken. De tekst. Hier. Ja, over de inspiratiebronnen van Johann Sebastian Bach. Daar ga ik zo over spreken met Johanna Soller, de nieuwe artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Ze is Duits. Ze maakte vanmiddag haar debuut in het muziekgebouw aan het IJ met die Bachvereniging. En gaat zo voor het eerst een gesprek op de radio in het Nederlands doen. Maar nu eerst dus de muziek van een andere Bach, Johann Ludwig, de achterneef die Johann Sebastian inspireerde.

0: Ja, Johanna Soller, hartelijk welkom. Welke muziek horen we hier?
1: Dat is een duet uit de Oosterkantate Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen van Johann Ludwig Bach.
0: Ja.
1: En die voerde Bach in 1926, dus 300 jaar geleden, in Leipzig op.
0: In 1726 heeft hij dat uitgevoerd. Ja, vanmiddag dirigeerde je eerste concert, hè, met die Bachvereniging. Daar was dit ook te horen?
1: Daar was het ook te horen.
0: Ja.
1: En de constellatie van de cantatas is gebaseerd op deze jaar, op 26.
0: Ja, ja.
1: Het is een heel bijzonder Bachjaar, omdat we niet weten wat Bach daar gedaan heeft. Hij stopte met componeren.
0: Ja. Hoe ging het trouwens goed vanmiddag?
1: Het was prachtig. Ja. Ja.
0: Hij stopte met componeren. Voor die tijd componeerde hij aan de lopende band. En opeens was er een stilte, is het zo?
1: Ja, dat is zo. Juist in het begin van 26 stopte hij gewoon. En dat is bijzonder, omdat hij moest cantates componeren. Dat was zijn opdracht.
0: Ja, dat was gewoon zijn baan.
1: Ja, ja. En we weten niet waarom, maar in plaats van zijn eigen composities heeft hij 18 cantates van Johann Ludwig Bach opgevoerd.
0: Ja. En Johann Ludwig Bach was een achterneef van hem?
1: Een heel verre.
0: Een verre neef?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. 8 jaar ouder.
0: Ja?
1: Ja. Maar
0: dat was dus voor hem kennelijk een inspiratie. Nou ja, hij moest dus zelf ook op zoek naar inspiratie. En dat verwacht je niet zo gauw bij Johann Sebastian Bach. Je hebt het idee van, nou, die man was altijd wel geïnspireerd om de mooiste muziek te maken.
1: Dat is waar. Maar de hele Bach-familie was heel
0: muzikaal.
1: Muzikaal. Mm-hmm. En dus Bach heeft een eigen bibliotheek gehad met composities van de hele Bach-familie, maar ook andere componisten. Dus hij was heel geïnteresseerd op andere muziek.
0: Geïnteresseerd ook in dus muziek van die verre neef, die Johann Ludwig Bach. We hebben net dus dat stukje gehoord. En dan denk je, ja, er zit er zeker wel verwantschap in die muziek, toch?
1: Ja, en ook met de cantatas van Johann Sebastian Bach, die we in deze programma spelen.
0: Uh-huh.
1: Die ook van 26 zijn. En gebaseerd zijn op dezelfde dichtbundel. Dat is heel bijzonder.
0: En van wie is die dichtbundel?
1: Die dichtbundel is van een vrouw. De zus van de hertog van Meiningen.
0: Ja.
1: Johann Ludwig was in Meiningen hofcomponist.
0: Ja.
1: En de zus van de hertog.
0: Die heeft die gedichten gemaakt?
1: Ja.
0: En daar zijn die cantates op gebaseerd? Of tenminste de tekst van die cantates?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. En is dat iets wat pas ontdekt is of niet? Of wisten we dat al langer?
1: Nee, dat is nog niet lang bekend.
0: Nee. Nee. Zo blijft er altijd nog wel weer van alles te onderzoeken naar hem. Te ontdekken aan Johann Sebastian Bach.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Het lijkt alsof hij de jaargang van Johann Ludwig of die cantates die hij opvoerde complementeren wilde. Met zijn eigen cantates.
0: Okay,
1: van dezelfde jaar.
0: Ja, ja. Je zei net 1726 is opvallend jaar, omdat hij opeens heel bijna stilvalt.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht eerst even, misschien is er een kind van hem gestorven, maar dat gebeurde vrijwel elk jaar, hè?
1: Ja.
0: Dus dat kan dan toch niet de reden zijn. Terwijl in 1727, 1 jaar later, heeft hij de Matthäuspassie gecomponeerd.
1: Absoluut.
0: Maar zijn we er nu al achter waarom die stilviel in 1726? Of is dat gewoon speculeren?
1: Dat is gewoon speculeren.
0: Speculeren. Je bent opgegroeid met Bach in Duitsland, hè? Ik dacht, ik vind het fantastisch dat je nu de Bachvereniging gaat leiden. Maar
1: dat is. Van dezelfde jaar.
0: Ja, ja. Je zei net 1726 is opvallend jaar, omdat hij opeens heel bijna stilvalt.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht eerst even, misschien is er een kind van hem gestorven, maar dat gebeurde vrijwel elk jaar, hè?
1: Ja.
0: Dus dat kan dan toch niet de reden zijn. Terwijl in 1727, 1 jaar later, heeft hij de Matthäuspassie gecomponeerd.
1: Absoluut.
0: Maar zijn we er nu al achter waarom die stilviel in 1726? Of is dat gewoon speculeren?
1: Dat is gewoon speculeren.
0: Speculeren. Je bent opgegroeid met Bach in Duitsland, hè? Ik dacht, goh, ik vind het fantastisch dat je nu de Bachvereniging gaat

0: ik dacht, goh, ik vind het fantastisch dat je nu de Bachvereniging gaat leiden. Maar ik dacht, in Duitsland zijn toch vast ook wel een hele hoop mooie plekken waar je terecht kan. Is dat dan toch leuk om hier naartoe te komen?
1: De Nederlandse Bachvereniging is een van de belangrijkste oude muziekensembles van de hele wereld.
0: Is dat zo?
1: Dat is zo. En dus dat is ja, zoals een droom.
0: Is dat de heilige graal?
1: Ja, misschien zo.
0: Ja, maar waarom is dat, laten we zeggen, de belangrijkste Bachvereniging van de wereld niet in Duitsland gevestigd? Dat zou toch veel meer voor de hand liggen?
1: Er zijn ook heel veel bekende barokensembles, Freiburger Barokorchest, Academie voor Alte Muziek Berlin, Concerto Köln. Maar die combinatie vocaal-instrumentaal is toch ja, misschien Stuttgart bijvoorbeeld, de Bach Academie. Maar er zijn niet zoveel ensembles.
0: Niet?
1: Nee.
0: Als in Nederland?
1: Ja.
0: Tenminste, er zijn misschien wel meer ensembles dan in Nederland, maar je zegt dat dit is gewoon het beste. De Nederlandse Bachvereniging.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: Ja, die zijn ook bekend in Duitsland dus.
1: Ja.
0: Ver over de grens.
1: Via Olaf Bach. Via Olaf Bach en YouTube is de Bachvereniging wel bekend in de hele wereld.
0: Ja, Olaf Bach, dat is een YouTube-kanaal. Hè? Ja. En daar zijn ze ook mee door bekend geworden.
1: Ja, ik heb de Bachvereniging wel via de opnames van YouTube ontmoeten. Ja, leren kennen. Mm-hmm. Ja, en die zijn gewoon op een niveau en level die uitstekend is.
0: Ja, je bent nog niet zo heel lang, hè, in Nederland. Heb je wel verbaasd over die enorme Matthäus- en Johannes-passiecultuur hier in Nederland?
1: Ja, dat wist ik niet. Voordat ik in 24 die Matthäus leidde. Maar dan...
0: heb je dat in Nederland gedaan? Die Matthäus gedirigeerd?
1: Met de Bachvereniging.
0: Oh, toen ook. Oh, je kende ze al. Ja.
1: Goeie Vrijdag in Naarden.
0: In Naarden, oké.
1: En dan natuurlijk wel.
0: Ja, en toen? Wat dacht je toen?
1: Ja, dat is echt anders dan in Duitsland. Het hele land zo enthousiast is voor deze stuk. Dat is heel bijzonder in het Nederland.
0: Ja, en kun je dat verklaren?
1: Ik kan het niet echt verklaren, maar ik vind het prachtig.
0: Ja? Vond je het niet een beetje overdreven?
1: Nee, ook die tour met die Bachvereniging speelt. Dus 12, 13, 14 concerten. Is zo bijzonder omdat het stuk niet nooit te veel wordt.
0: Nee.
1: Dat is toch een kwaliteit van Bach.
0: Ja, nu hebben ze Raphaël Pichon hebben ze het nu weer laten doen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus dat is weer een Fransman die weer met Bach in de weer gaat. Maar goed, jullie blijven dus voorlopig nog even met dit programma concerten geven.
1: Ja.
0: Over 1726.
1: Ja.
0: Oké. Goed, ik wens je daar heel veel succes bij. En dank je wel voor je komst. Johanna Soller. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Maar morgen is er natuurlijk weer een. Dan zit hier Chris Keijne. En zometeen kunt u op deze zender nog genieten van Wat blijft van Omroep Human. Dag.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: 1 vandaag.
3: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
4: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
3: Dat is het.
1: Verdieping bij het nieuws.
5: Verdriet.
6: Het is het zelfscannen wat problemen veroorzaakt. Ja.
5: Schaamte.
7: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of drie zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
5: En zeer respectloos.
1: Elke dag een factcheck.
8: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
9: De uitspraak van Eertmans is toch echt fictie.
2: Avro Tros met 1 vandaag.
1: Op NPO Radio 1.
2: Elke werkdag van 12 tot 12:30.
1: Wie luistert, weet meer.

0: spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
13: Ah, ik wil uit!
12: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buzonier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
14: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
15: Hou je bek, man.
12: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: NPO Radio 1.
17: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
1: Daar gaat ze.
0: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.